De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. In België zijn twee vuurwapens gevonden in het toilet van een Flixbus op weg naar Frankrijk. De chauffeur waarschuwde de politie, waarna alle passagiers moesten uitstappen en werden gecontroleerd. Van wie de wapens zijn is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. En de Zeppelin is terug. Finland gaat een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip inzetten voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en een groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. Steeds meer vrouwen lijken interesse te hebben in een rol bij Defensie. Op een informatiedag voor reservisten in Bad Oevedorp melden zich gisteren opvallend veel vrouwen, schrijft NH Nieuws. Volgens bezoekers speelt de deelname van koningin Maxima daarbij mogelijk een rol. Defensie wil het aantal reservisten de komende jaren verdubbelen. Het plan om stroom duurder te maken op drukke momenten van de dag stuit op verzet in de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. Netbeheer Nederland wil vanaf 2029 werken met variabele tarieven. Volgens een Kamermeerderheid kunnen vooral mensen met een warmtepomp daarvan de dupe worden. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelre Dome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren er heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Classic News. 4 uur.
1: Goedemorgen. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de snelweg terechtkwam. De politie onderzoekt wie het slachtoffer is en bekijkt of hij mogelijk vanaf een naastgelegen parkeerplaats de rijbaan op is gegaan. De weg richting Venlo is afgesloten. De harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. En in Australië heerst een enorme muizenplaag. Door een recordoogst van vorig jaar is er veel voedsel voor de dieren, waardoor hun aantal enorm is gegroeid. Boeren zien gewassen verdwijnen en op sommige scholen moeten leraren eerst dode muizen opruimen voordat de lessen kunnen beginnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn wat opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 18 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In Rotterdam worden de deelnemers van de Nacht tegen Seksueel Geweld elk moment terugverwacht. Zo'n 2300 mensen liepen vannacht 20 kilometer door de stad. Met de actie is ruim €320.000 opgehaald voor de strijd tegen seksueel geweld. Na afloop wachten wandelaars een ontbijt. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarseveense plassen bij Utrecht werd gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. Een auto van prinses Diana gaat binnenkort onder de hamer in Engeland, schrijft het AD. Het gaat om een zwarte Jaguar waarin de prinses jarenlang reed. Het veilinghuis verwacht dat de wagen zo'n €115.000 opbrengt. Mogelijk zelfs meer vanwege de band met de Britse koninklijke familie. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn hier en daar wat opklaringen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Er is vannacht een man omgekomen bij een ongeluk op de A67 bij het Brabantse Lierop. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht kwam. Het kan ook zijn dat de man al op de snelweg lag. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de man is. De weg richting Venlo is afgesloten. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om ruim 400 aanhoudingen, van de meeste in Parijs. Ook raakten 7 agenten gewond, er zijn auto's vernield en bedrijven beschadigd. Paris Saint-Germain won van Arsenal na strafschoppen. Meer dan 2000 mensen hebben de nacht tegen seksueel geweld gelopen in Rotterdam.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Obelink, alles voor kampeergeluk.
2: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
1: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Five komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
6: e-boekhouden.nl. De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
10: En met extra korting. Zullen we?
11: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
13: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie, ik?
8: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
9: Echt waar?
8: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
9: Dat is stoer van mij.
8: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
9: Woehoe!
8: Op sunweb.nl.

0: speciaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: Welkom.

0: gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
1: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden.

0: van Arsenal. De politie onderzoekt wat er vannacht precies is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Het is onduidelijk of de man op de snelweg liep. Het kan ook zijn dat hij al op de weg lag en toen is aangereden. Wie de man is, weet de politie niet. In Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw en een man aangehouden en onderzoekt wat er precies in de woning is gebeurd. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro d'Italia gezet. En ze is ook haar ritzegen in de eerste etappe kwijt en de roze leiderstrui. Haar fiets zou te licht zijn geweest. Dat betekent dat de ploeg vandaag in de tweede etappe met een renster minder van start moet. De zege in de eerste etappe is nu voor een Italiaanse. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vallen in het oosten en noordoosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog. En tot over het ANP-nieuws.
1: De Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld en slechts één flitser gespot. Op de A1 staat hier van Apeldoorn naar Deventer bij hectometerpaal 93.2. Q-Music. Jorien Renkema. Goedemorgen, 2 minuten over 7 op zondagochtend en jij bent wakker. Nou, dat is een schouderklopje waard hoor. Goedemorgen.

0: Welkom bij deze allerlaatste aflevering van mei. Ja, het is me echt een genoegen geweest. En vandaag dan de allerlaatste. En ik ga daar enorm van genieten. Dus fijn dat je erbij bent. Ik ben waarschijnlijk niet de enige radio-dj die deze tekst in min of meer dezelfde woorden gaat zeggen vandaag. Want iedere radio-dj van Nederland heeft vandaag zijn laatste aflevering van mei. En niet allemaal jatten ze deze slechte grap die Giel Beelen jaarlijks maakte, maar ik deed dat zojuist wel. Snap je hem? Laatste aflevering van mei. Oh ja. Nooit grapjes uitleggen, Jorien. Ja, sorry, die neiging heb ik toch altijd. Dat ik altijd mijn grapjes wil uitleggen. Nou, Giel die deed dit ieder jaar. En op 31 mei dus. En die haalde daar altijd het nieuws mee. Mensen trapten daar ieder jaar bij in. Dat zal bij mij wel meevallen, denk ik. Nou, wat staat er dan wel in het nieuws vandaag? De meest magische plek van Nederland is vandaag jarig. Op deze 31 mei. Het Sprookjesbos in de Efteling. Opende vandaag de dag in 1952. En het is wel grappig, destijds in 1952 kostte een toegangskaartje voor de Efteling 80 cent. Ja, dat is een koopje. Verder hoop ik dat je deze zondagochtend beter bent wakker geworden dan een anonieme man ergens in Nederland. Waar die vandaan komt, hoe die heet, dat weten we allemaal niet. Maar hij is de man die dit weekend tijdens een concert van Miss Montreal zijn vriendin ten huwelijk vroeg en werd afgewezen. Heb je dat gezien online? Oei, wat een beelden. Ja, die man die zit dus op het podium, of staat op het podium bij Miss Montreal, samen met zijn vriendin. En hij gaat op een gegeven moment op één knie. En dan zie je haar al nee schudden, dus dat begint al slecht. En vervolgens, na dat aanzoek dat we niet kunnen verstaan, omdat hij niet door de microfoon praat, pakt zij, dus de vriendin, of ex inmiddels, geen idee. Zij pakt dus wel de microfoon en zij besluit, nou, niet alleen hem toe te spreken, maar even het hele publiek toe te spreken, moet je horen.
1: Mensen. Ik hou echt heel veel van hem, maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Ja, ik vind het wel heel erg stoer van haar. Ze had ook gewoon kunnen zeggen van, nou ja, ja, is goed joh. Iedereen juicht en dat ze dan na afloop zegt van, hé, dit gaat niet gebeuren. Maar ik ben wel benieuwd hoe zij verder dit weekend samen zijn doorgekomen. Of niet samen. Nou, iemand die wel haar huwelijksaanzoek heeft geaccepteerd is Dua Lipa. Want die gaat binnenkort trouwen en je hoort haar na Bibi Rexha en Faithless.

Ik loop mijn ochtendwandeling weer. Het is nog heerlijk rustig. Ik geniet van alle mooie vroege vogelgeluiden. Anouk die laat weten dat ze onderweg is naar de marathon van Groningen. Succes, Anouk. Volgens mij wel goed weer vandaag om een marathon te lopen, toch? Ja, ik heb er niet heel veel verstand van. Maar het wordt in ieder geval geen 30 graden, dus dat lijkt me fijn. Linda die checkt in vanuit Spanje. Die stuurt een foto van echt een prachtige zonsopkomst. En Jelle die appt nog goedemorgen. Ik heb er al een hele vlucht op zitten vanuit Boston. Nu nog even karren van Schiphol naar Terneuzen met Q-Music aan. Groetjes, zegt hij. Nou Jelle, welkom thuis op Nederlandse bodem. En drive safe naar Terneuzen. Goedemorgen.

0: ik zou willen zeggen, kom maar op.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Vaste prik op de zaterdag en zondagochtend. Je mag mij muzikaal gaan uitdagen. Het idee is heel simpel. Jij pakt even de Q-app erbij, als je dat leuk vindt natuurlijk. En je opent daar de berichtenfunctie. En dan kun je mij zo uitgebreid als je zelf wil een berichtje sturen over hoe jouw weekend eruit ziet. Dus wat ga je deze zondag allemaal doen? En met wie? Waar ga je naartoe? Waarom? Hoe voel je je nu? Wat zie je om je heen? Nou, maak het maar zo creatief als je zelf wil. Want het idee is dat ik vervolgens een liedje ga bedenken wat ik dan voor jou op de radio kan draaien. Dat er helemaal perfect bij past. Gisteren had ik echt een heel leuk gesprek, al zeg ik het zelf, met Miranda en Denise. Nou, die waren echt mega enthousiast. Want Miranda en Denise werkten allebei bij de marine. En zij gingen gisteren gingen ze naar een soort open dag eigenlijk van Defensie. En gingen zij dus heel erg hun best doen om mensen te recruteren voor de marine. Dan speciaal de reservisten. Nou, toen dacht ik, ja, mensen recruteren voor de marine. Dan kan je echt maar één liedje draaien, dat is deze. In the Navy van de Village People, want dat liedje werd letterlijk gemaakt voor de marine. Om dus nieuwe mensen te werven. Ze zingen ook letterlijk They Want You as a New Recruit. Nou ja, perfect vond ik dus zelf. En Miranda en Denise waren er heel blij mee, want die gingen helemaal los in de auto. Nou, je snapt nu het idee. Gooi dus vooral jouw weekendplannen over de schutting in de Q-Music app. En dan ga ik er zo meteen ook iets bij verzinnen.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
5: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
6: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Altap.
6: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 0,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl,
7: Je verdient het.
20: Dit is niet normaal meer.
21: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
22: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
23: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Goedemorgen. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Het is 20 tot 25 graden en later op de dag lokaal kans op regen. Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld en slechts één flitser gespot. Dat is op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Even opletten bij hectometerpaal 9.3.

0: was weer een uitdaging vandaag, hoor. Zweet op het voorhoofd.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Want je denkt misschien dat ik dit al heel ver van tevoren bedenk of zo. Maar het is echt zo spontaan als ik het altijd omschrijf. Jij appt mij wat jij dit weekend aan het doen bent. En dan ga ik op zoek naar een liedje dat erbij past. Dat moet allemaal gebeuren in de minuut of 5. Dus dat is soms echt een race tegen de klok. Maar ik denk dat het me weer gelukt is. Aan de telefoon heb ik Kees. Goedemorgen, Kees.
2: Hey, goedemorgen, jullie.
0: Ja, het mag dan wel zondagochtend zijn, maar jij bent gewoon aan het werk.
2: Ja. Wel een half uur eerder dan jij aan het werk was.
0: Oh ja, 6:30 ben jij begonnen?
2: 6:30 was ik begonnen, ja.
0: Oh, dus je moest nog even een half uurtje zonder mij op kantoor zijn en toen kon je lekker naar mij luisteren.
2: Nou.
0: Ja.
2: En dan ga je nog zo'n geintje maken, nou. Ik schrok me dood.
0: Ja, ik heb voor de mensen die net inschakelen, ik heb op 7:00 gezegd dat het de laatste aflevering van mij was.
2: Ja.
0: Van de maand mei wel te verstaan.
2: Ja, ja, goed. Wel buikpijn gelachen.
0: Ah, nou, dat vind ik sympathiek. Hey Kees, wij hebben meer met elkaar gemeen, want jij zit op een leeg kantoor. Nou, hier bij Q-Music is het ook compleet uitgestorven. Hoe, ja. Hoe vind je dat? Is het ook wel lekker eigenlijk, toch? Op zo'n leeg kantoor?
2: Soms wel. Maar ik hou toch ook altijd wel wat van reuring en gezelligheid om me heen.
0: Ja, ja, snap ik. Ja. Nou ja, dat
2: en
0: komt morgen
2: zondag,
0: dan wel weer.
2: Is het, ja, zo op de zondag. Nee, dan laat me dan maar lekker alleen zitten.
0: Ja. Nou, het grote voordeel is ook dat je zo meteen hopelijk lekker hard kan meezingen met de soundtrack van je weekend.
2: Oké. Okay.
0: Want ja, ik kan je alvast vertellen dat het een meezinger is.
2: Oké. Nou, ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, maar je moet eerst even vertellen, Kees, wat voor werk je doet. Want je soundtrack heeft alles daarmee te maken.
2: Ja, nou ja, goed, ik ben handhaver, BOA.
0: Ja.
2: Maar ik doe dat werk binnen. Ik kijk de zaken na van collega's die de collega's op straat uitschrijven. Voordat het naar het Openbaar Ministerie gestuurd wordt.
0: Ja, precies. Buitengewoon opsporingsambtenaar, BOA.
2: Buitengewoon opsporingsambtenaar, ja.
0: Nou, voor de soundtrack ging mijn gedachtenpad als volgt. Ik dacht BOA. Toen moest ik aan slangen denken.
2: Ja.
0: Dus toen ging ik denken aan liedjes over slangen.
2: Ja.
0: Ja, die zijn er wel. Maar wacht, zat nou niet echt iets tussen waarvan ik denk dat is echt leuk en gezellig voor de zondagochtend.
2: Nee.
0: Dus toen ging ik dat BOA-thema even wat breder trekken. En toen moest ik denken aan de Vereboa.
2: Ja.
0: En als je denkt aan de Vereboa, aan welke zanger denk je dan?
2: Ja, wat het eerste bij mij in me opkomt, het is Gera Joling.
0: Ja, nou precies, bij mij dus ook. Dus de soundtrack van jouw weekend is een hele gezellige van Gera Joling.
2: Oh, geweldig.

Zing met me mee van Gerard Joling, de soundtrack van het weekend van Kees. Want Kees is in alle vroegte aan het werk als boa. En zeg je boa, dan zeg je Gerard Joling, toch? En ik vond het lekker op de zondagochtend. Zing met

0: Music, Clocks hoorde je. Zondagochtend, 31 mei. Betekent dat het nog één nachtje slapen is en dan is het juni. En dat is een maand waar iedereen hier bij Q Music naar uitkijkt. En hopelijk jij ook, want elk jaar is dat de foute maand. Je hoort dan onder andere de foute 1500 op de radio. En als knallende afsluiter ieder jaar de foute party. Nou, dit jaar is dat de foute party The Big One. Het is in het Philips Stadion in Eindhoven. En het is echt een big one. En ik kan daar nog niet zo heel veel over verklappen, dat snap je. Dat is natuurlijk allemaal top secret wat er gaat gebeuren. Maar dat het groot wordt en dat het spectaculair wordt, dat is echt een feit. Want wij dachten hier bij Q, ja, we gaan naar een stadion. Dus het moet een stadionshow worden. En ik heb plannen gezien waarvan ik echt dacht, hé, is dit een grap? Is dit serieus? Maar ja, het is serieus. Het wordt echt fantastisch. Op dit moment zijn 98% van de tickets uitverkocht. Dus als ik jou was, zou ik echt een sprintje trekken naar qmusic.nl of de Q-app. Je gaat FOMO krijgen als je er niet bij bent. Ja, meer kan ik er echt niet over zeggen. Nou, wat we wel kunnen vertellen natuurlijk is de line-up. Want Mel C is erbij. Chaotic is erbij. Mijn jeugdhelden. De Benga Boys komen optreden. En K3 en Donnie zijn er. Want die hebben dit jaar het foute anthem.
1: Dit is het foute anthem.

Fout Anthem 2026 K3 en Doenie hoorde je met Schaduw. En morgen begint dus die Foute Maand op Q Music met de Foute 1500 binnenkort. En dus de Foute Party, de Big One, op 20 juni is dat. Zometeen naar achter hoor je Teddy Swims. Ah.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Oranje fans opgelet.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
7: normaal meer. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantie.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Goedemorgen. Het nieuws van 8 uur, dat krijg je van Ronald Remmelswaan.
2: Goedemorgen. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. Dat werd gevierd, maar er braken ook rellen uit in Frankrijk. En vooral in Parijs was het onrustig. Honderden mensen zijn opgepakt. Er werden auto's in brand gestoken, winkels vernield en met vuurwerk gegooid. Een deel van het OV werd stilgelegd.

0: overlastmeldingen kwamen niet alleen uit Rotterdam, maar ook uit Vlaardingen en Schiedam. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vooral in het oosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog. En tot over het ANP-nieuws.
1: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, net stond er eentje, maar die is zojuist verdwenen, dus dat is goed nieuws. En twee flitsers zijn er gespot. Eentje op de A7 van Drachten naar Heerenveen bij 153.7. En er wordt gecontroleerd op de A10 van de Zeeburgertunnel naar A10 Noord bij 4.3. Q-Music, Jorien Renkema. Goedemorgen voor de zondagochtend. Zometeen Taylor.

Ja, lose control. Dat is eigenlijk ongeveer hoe het voelt. Gewoon de complete controle verliezen. Iedere radio-dj die weet hoe het voelt. Of je nou bij de lokale omroep werkt of bij een grote landelijke radiozender. Iedere dj die heeft eens in de zoveel tijd... de dj-droom. Ik zal hem je uitleggen. Dat is een droom dat je hier achter het mengpaneel zit in de studio. Achter al die knopjes. Maar dat niks het meer doet. Dus al die knopjes hier, dat gewoon waardeloos is. Dat er geen muziek uitkomt. En die computer waar dan de muziek uitkomt, die heeft in één keer zo'n blauw scherm, weet je wel. En ik zelf als dj, ik heb ook geen tekst meer. Ik weet niet waar ik het over moet hebben. Het is gewoon totale error. En je wordt dan echt badend in het zweet wakker. Nou, eens in de zoveel tijd heeft iedere radio-dj die droom wel eens. Daar word ik veel over gepraat, altijd onderling. Nou, en ik had hem dus vannacht. En vaak gebeurt dat voor iets heel belangrijks. Dat je belangrijke uitzendingen hebt. Of dat je voor het eerst radio moet maken op een bepaald tijdstip of zo. Nou, vannacht was het gewoon willekeurig volgens mij. Dus dan voelt het wel echt heel lekker om hier gewoon in werkelijkheid wel in volledige controle te zijn. En dat er dus daadwerkelijk muziekjes komen uit de knopjes die ik hier voor me heb. Maar dit zetten we wel aan het denken. Misschien heb jij ook zo'n typische beroepsdroom. Want ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld kippenboer bent of zo, dat je dan wel eens droomt dat je op een dag de schuur open doet en dat dan alle kippen dood zijn. Of dat je als pakketbezorger je achterdeur hebt laten openstaan en dat alle pakketjes op de snelweg liggen. Dus dat moet ongetwijfeld bestaan. Dus ik vind het wel even leuk. Laat me weten in een Q-app of jij ook zo'n beroepsdroom hebt. Wel even leuk om over door te praten, toch? Rijk onder

0: Ik was eerder in hell dan in heaven vannacht. Want ik vertelde net dat ik de bekende DJ-droom had. Iedere radio-DJ heeft hem eens in de zoveel tijd. Je bent dan alle controle kwijt over je complete studio. De knoppen doen het niet meer, de schermen doen het niet meer. Er komt geen muziek meer uit de computer. Je hebt geen idee wat je nog moet zeggen. Het is eigenlijk gewoon een nachtmerrie. Dus ik was benieuwd of mensen met andere beroepen ook zo'n typische beroepsnachtmerrie hebben. Dat je dan regelmatig badend in het zweet wakker wordt van iets en dat je dan bij collega's merkt dat die dat ook hebben. Nou, ik krijg wel leuke berichten. Ik krijg bijvoorbeeld een bericht van Janneke. Die zegt, ik heb jaren gewerkt als zaalwacht in het theater bij Soldaat van Oranje. Daar mogen de gasten vanwege die draaiende tribune absoluut niet zonder begeleiding de zaal verlaten. Dan bel je iemand om ze op te halen. Mijn nachtmerrie was en is nog steeds dat ze als een kudde aankomen rennen en gewoon doorbanjeren. Mensen gewond, showstop en ik ben baan kwijt. Drama. En Charantal aan de telefoon, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Wat is jouw beroep allereerst?
1: Ik werk op een middelbare school als docent Nederlands.
0: En wat is nou echt de typische nachtmerrie van iedere docent die daadwerkelijk ook echt voorbij komt in je droom?
1: Nou, het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. We noemen het ook met z'n allen de docentendroom. Ah. Dat is in de laatste week van de zomervakantie, voordat de scholen weer beginnen. Dan hebben we allemaal de droom, namelijk lesgeven, dat kun je niet meer. Alles gaat mis, de kinderen breken de tent af. Je hebt geen idee waar je het over hebt. Ja, met een beetje pech ga je op schoolreis en ben je vergeten je aan te kleden. Het gaat echt op alle fronten mis. Ja, we wisselen het ook uit. Op dag 1 heb jij de droom al gehad. Nou ja, dan kunnen we altijd een goede pauze mee vullen aan tafel.
0: Oh, wat grappig zeg. Nou, en ik krijg ook daadwerkelijk in de Q-app meerdere docenten die dit appen. Ja, Annemiek bijvoorbeeld die zegt, als groepsleerkracht droomde ik een keer 's nachts dat de kinderen in mijn nieuwe groep niets meer deden wat ik aan hen vroeg. Ze liepen over de stoelen, ze gooiden met propjes en ik werd badend in het zweet wakker.
1: Ja, vreselijk.
0: Het is eigenlijk gewoon heel erg vergelijkbaar met die DJ-droom die wij DJ's dan hebben, dat gewoon niks het meer doet. Dus het komt allemaal terug op waarschijnlijk een soort van verlies van controle in je werk.
1: Nou, dat hè? Ja. Ja.
0: Maar is het ook wel eens echt gebeurd dat het zo uit de hand liep voor de klas?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Ja, precies. Dus je kunt hem relativeren als je wakker wordt.
1: Jawel, en het is ook ergens soms bijna verontrustend als je de droom niet hebt gehad. Hè? Het voelt bijna alsof het er een beetje bij hoort. Van, we hebben hem gehad, dus dan ben ik klaar om weer te beginnen. Dan kan ik alle nieuwe klassen weer lekker handelen. Ja.
0: Nou, je kan je erop voorbereiden aan het einde van je vakantie. Maar de vakantie moet nog beginnen, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Wanneer is het schooljaar klaar voor jou?
1: Even denken. We zitten natuurlijk nog volop in de eindexamens. Ergens half juli, denk ik.
0: Oh, lekker, lekker.
1: Ja.
0: Nou, en dan wens ik alvast sterkte met de docentendroom. Dankjewel, Chantal.
1: Ja, dankjewel. Jij sterkte met alle knopjes.
0: Ja, dankje. Ik heb nieuwe muziek voor je klaarstaan. Muziek waar wij ontzettend in geloven hier bij Q-Music. En daarom is die...
2: De Q-Music Alarmschijf.
3: Cameron Whitcomb.

Ik heb toen bij de Burger King gewerkt. En dan heb je allemaal van die piepjes. Frituur en van de grill en alles. En toen werd ik een keer wakker, badend in het zweet. Want ik droomde dat ik alleen maar piepjes naast me hoorde. En ik kreeg die piepjes toch niet meer uit.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Zin in vakantie, dan is dit het moment om te boeken.
9: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
8: Dus nog meer vakantie voor je geld.
9: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
10: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1+1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
14: meer. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware.

0: tegen kanker voor onze 12e man.
1: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: De hete zomer, crayonrolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Crayonrolluiken. Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Goedemorgen. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. 20 tot 25 graden wordt het. En later op de dag lokaal kans op wat regen. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er is één file gemeld. Die staat op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Schiphol-Oost en Amstelveen-Oost doe je er 3 minuten langer over. Nou, dat is te doen, toch?

0: Ik zal niet weer heel uitgebreid gaan praten over hoe goed ik dit liedje vind, hoor. Dat kun je wel terugzien op mijn Instagram, @JorienRenkema, heet ik op Insta. Maar I love deze van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In hoorde je op Q. En zowel Sam Fender als Olivia Dean zitten allebei op een hele mooie golf in hun carrière. Olivia Dean zit momenteel midden in een wereldtour. Die zie ik iedere avond op Instagram in de meest prachtige jurken op podia door heel Europa staan. Sam Fender gaat ook goed. Die heeft zijn grootste hit ooit te pakken. En dan vraag je je misschien af, wat doe je als je zoveel succes hebt? Als je wereldwijd in zoveel landen in de top van de hitlijsten staat. Ga je dan elke dag uit eten? Ga je dan shoppen bij Louis Vuitton? Ga je de hele dag op je eigen boot op het water liggen? Nou, bij Sam Fender is het allemaal wat eenvoudiger. Die gaat niet naast de schoenen lopen.
1: It's like the biggest moment of our career has happened. And all I've been doing is playing PlayStation and eating KFC or and pizza, you know what I mean?
0: Het enige wat hij dus momenteel doet is gewoon een game op de PlayStation en een beetje fastfood eten. Ja, het leven van een superster kan gelukkig ook zo eenvoudig zijn. En ja, je moet ook het leven vieren. Dat weten Dickie Dex en J.W. Roy ook heel goed. Dit is Treur Niet, Ode aan het Leven op Q-Music.
2: En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede.

0: doe hem nog even één keer.
1: Zoals ah, doe hem nog even één keer, zoals je net deed.
0: Hè?
1: Hè?
0: Waarom praat je mij na?
1: Waarom praat je mij na?
0: Zeg even wat je net zei toen je de studio binnenkwam en toen je dit liedje op de radio hoorde.
1: Turn the lights off and turn the radio on.
2: Met je foute been uit bed.
0: Dankjewel, maar waarom praat je mij nog steeds na?
1: Waarom praat je mij steeds na?
0: Wat is dit?
1: Wat is dit?
0: Is het 1 april? Nee.
1: Het is vandaag Wereldpapegaaiendag!
0: Oké,
1: ik stop wel.
0: Ja, fijn.
1: Maar het is Wereldpapegaaiendag en dat heeft alles te maken met je foute been uit bed. Want er zijn natuurlijk ook heel veel liedjes met herhalingen. Bijvoorbeeld Money, Money, Money. En ik ben precies op zoek naar zo'n liedje.
0: Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik creatief bedacht.
1: Nou, dankjewel, dankjewel. Maar ken je er ook een? Eentje met lekker veel herhalingen erin.
0: Bye, bye, bye.
1: Ja, oh ja, leuk.
0: En Sync.
1: Ik dacht zelf nog aan Gimme, Gimme, Gimme. Wordt ook vaak gezongen.
0: Oh ja, weer ABBA.
1: Ja, de ABBA,
0: ABBA is ook gewoon een beetje papegaaien. Dus
1: ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Inspiratie
0: dus ik vind leuke dieren ook papegaaien. Ik vind vooral die ara's. Dat zijn echt die grote units. Die gekleurde, die echt, nou ja, echt, hè. De papegaai, der papegaaien. Die vind ik leuk.
1: Het schijnen hele intelligente dieren te zijn ook, hè. Die echt, ja, die kunnen napraten. Meer weet ik er ook niet over.
0: Nou, duik daar nog even in, zou ik zeggen. Dan ga je zo meteen nog even de spreekwoord geven over de papegaai, toch?
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: En dan verdient hij wel op Wereldpapegaaiendag.
1: Zo is het wel. Ja. Mocht je dus een liedje kennen over waarin veel herhalingen zitten, dan kan je hem nu nog even sturen in de app van Q-Music.
0: Of misschien Just Say Hello.
1: Hello! Oh, die is heel leuk.
0: Ja, die is leuk, hè? Nou, die ga ik insturen.
3: Obelie, alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk. Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Hey mannen!
9: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
6: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: 9 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelsbaan.
14: Goedemorgen. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de A67 bij Lierop in Brabant vannacht. Er werd een man aangereden door een automobilist. Het is niet duidelijk hoe de man op de snelweg terecht is gekomen en of hij daar liep of was gaan liggen. Het is ook niet bekend wie de man is. Er was vannacht een steekpartij in een woning in Rotterdam-Krooswijk en volgens regiozender Rijnmond stond de woning bekend als een probleemadres. Er raakte een man zwaar gewond, hij moest naar het ziekenhuis. Een man en een vrouw die in de woning waren zijn aangehouden. Blijdschap, maar ook rellen in Frankrijk na winst van Paris Saint-Germain in de Champions League. Er zijn honderden mensen opgepakt. In Parijs werden auto's beschadigd, vreugdevuren aangestoken en een bakkerij vernield. 7 agenten raakten gewond. Vandaag wordt het team van Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs. En het is een Nederlandse discuswerper gelukt om voor het eerst verder dan 70 meter te werpen. Ruben Rolfink deed dat in Amerika bij internationale wedstrijden. Hij gooide de discus van 2 kilo, 70 meter en 23 centimeter. Bij de vrouwen wierp Jorinde van Klinken vorige maand ook al meer dan 70 meter, maar met een lichtere discus. Dan het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden bij weinig wind. Vanmiddag in het oosten regen en onweersbuien. In de kustregio's blijft het droog.
15: Music. Vincent Pronk.
13: Stap met je foute been uit bed. Ken een liedje met veel herhalingen erin. Het is Wereldpapegaaiendag. Dan heb je nog 5 minuten.

0: Samber bij Q-Music en Homewrecker.
1: Met je foute been uit bed.
0: Op de zondagochtend, we stappen met ons foute been uit bed. Kiki, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ga je vandaag doen? Wat houdt de zondag voor jou in?
2: Verjaardag van mijn oma ben ik er onderweg.
0: Oh, wat leuk. Gefeliciteerd. Hoe oud is oma geworden?
2: 90.
0: Zo, mooie leeftijd.
2: Ja, zo goed, hè?
0: Wat geef je dan de oma van 90 die waarschijnlijk alles al heeft in haar leven?
2: Ja, nou ja, dat. Het was een moeilijke vraag. We hebben een groot schilderijdoek gekocht en we gaan met de hele familie schilderen vanmiddag.
0: Oh, wat een leuk creatief cadeau.
2: Bedankt.
0: Ja, dat zal ze denk ik heel leuk vinden.
2: Dat hopen we maar.
0: Ja, het is vandaag Wereldpapegaaiendag trouwens. Heb jij iets met papegaaien? Ja.
2: Nee, absoluut niet.
0: Nee, je hoeft ze niet te hebben.
2: Nee, zeker niet. Ik hou niet zo van dieren die fladderen.
0: Nee, daar snap ik helemaal. Ik vind het wel altijd een hele mooie beest om te zien, in ieder geval.
2: Oh ja, afstandje wel.
0: Ja, precies. Ik ben op zoek naar liedjes waarin eigenlijk heel veel herhalingen voorkomen. Dus dat heeft natuurlijk als met papegaaien te maken. Ja. Wat wil je horen?
2: Ja, ik hoorde een herhaling en toen dacht ik Captain Jack.
0: Hey yo, Captain Jack. Hey yo, Captain Jack.
2: Ja.
0: Die gaan we even draaien en je krijgt een met je foute been uit bed sokken.
2: Echt leuk, dankjewel.
0: Hoi.
2: You.
1: Met je foute been uit bed.

Save My Love. Hey, als artiest ga je eigenlijk een beetje als een schilder te werken. Je bedraagt eerst even een ruwe schets. Je zet de lijnen uit, zodat je vervolgens alles mooi kan inkleuren. Dus wat doe je als zanger? Je begint met een demo. Om even te kijken of het een beetje klinkt allemaal. Nou, dat is precies wat Robbie Williams heeft gedaan in 2002. Robbie Williams die heeft een demo opgenomen om gewoon eens te kijken. Hey, klinkt het een beetje goed? Klopt de tekst? Heb ik de juiste toonhoogte te pakken? Nou ja, een paar weken later gaat hij de studio in. Opnieuw, toen om het voor het echie in te zingen. Vol vertrouwen nog een keer achter de microfoon. Maar ja, dat was vreselijk. Die tweede keer klonk helemaal nergens naar. Het was echt ineens veel minder goed dan op de demo. Dus je moet hem aankomen. De allereerste versie die hij ooit heeft opgenomen is uiteindelijk de single geworden. Hier heb je hem, de demo van Robbie Williams. Dit is Feel. Come on.

0: Ed Sheeran back your music en Sapphire. Het is zondagochtend. Zometeen dan ruik je de stroopwafelkraam weer door je radio heen. Joris komt er zometeen bij met zijn draaiorgel. En de grote vraag is, kun jij herkennen welk liedje Joris zometeen speelt op dat orgel? Ook Harry Styles komt eraan. Met zijn American Girl.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller en snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller en snel.
3: Nog een keer!
4: Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete spelen achterop. En speciale juichsjaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak. 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: 9:30, goedemorgen. Vandaag een mix van wolken en zon, maximaal 25 graden. Vanmiddag in het oosten wel kans op wat regen en onweersbuien. Kielverkeer door Flitsmeister, geen vertragingen, wel een snelheidscontrole op de A4 richting Amsterdam. Daar staan ze bij Nieuwe Wetering, hectometerpaal 22,3.

0: Poesbed. Michael Jackson bij Q-Music. Hey, als je heel goed luistert, hoor je Joris.
1: Goedemorgen.
0: Joris. Daar is Joris. Joris ten Haven.
1: Ja, goedemorgen.
0: De man met 8 draaiorgels. Waar vind je hem nog?
1: Ja, nou, in Zuid-Laren.
0: In Zuid-Laren, ja. Daar ben je vaak te vinden, hè, het noorden van het land.
1: Ja, inderdaad.
0: Joris, het was natuurlijk lekker weer. Ben je niet verbrand deze week?
1: Nee, het viel nog mee. Ik heb me uiteraard weer goed ingesmeerd. Dat was deze week wel nodig. Maar het was een lekkere week. Lekker weer.
0: En is dat zomerse weer dan ook gelijk goed nieuws voor het centenbakkie? Gaan mensen er lekker op uit?
1: Nou, ja, dat wel. Ze gaan er wel lekker op uit. Maar ja, terrassen, hè, en ijsjes. Ja, en dan die orgelman, ja, die staat er wel. Maar hij staat volgende week ook weer, denken ze dan.
0: Ja, nou, ik zag het weerbericht voor komende week. Dat is niet heel goed nieuws volgens mij, voor het orgel
1: ook.
0: Nee,
1: ik denk niet dat ik de komende week ben. Nee, precies, het wordt niet heel best.
0: Is je orgel waterbestendig?
1: Nou, ik heb er eentje die is minder mooi. Die neem ik dan vaak mee met regen, dus die is dan de zaak. Maar ze kunnen er wel een beetje tegen, maar niet echt lekker natuurlijk.
0: Klinkt iets krakkemikkiger komende week, het geluid van het orgel.
1: Precies. Ja, dat ligt daaraan dus inderdaad komende week.
0: Hé, Joris, jij staat nu als het goed is voor je orgel, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké, jij gaat een liedje spelen. De vraag is, wat gaan we hier horen? Mocht je het weten, stuur dan de titel en artiest in de app van Q-Music. Maak je kans op het bomvol Q-prijzenpakket. In wat voor categorie gaan we zitten vandaag?
1: Nou, vanwege het zomerse weer toch een lekker zomers liedje uit de tents.
0: Oké, een zomers liedje uit de tents. Ik zou zeggen, Joris, take it away.
1: Daar komt-ie.

0: Want hoe heet hij ook alweer? Hoe heet hij ook alweer? Dat is nou het hele ding. Mocht je weten wat Joris hier speelde, gooi het dan nu in de app van Q Music. Titel en artiest ben ik naar op zoek. Joris, fijne dag!
1: En jij ook, bedankt.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.
2: Dit is

0: Nieuwe muziek, Back Your Music, Stella Lefty en Boston.
1: Joris! Daar is Joris!
0: Nou Joris, je hebt het niet makkelijk gemaakt volgens mij.
2: Het was een pittelietje.
0: We gaan even een rondje doen door de app van Your Music. Christa, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt Joris net een liedje horen spelen op zijn draaiorgel. Zullen we nog even luisteren wat hij net speelde?
3: Ja hoor.
0: Je mag een poging doen, wat denk je dat het is?
3: Ja, ik dacht eerst Despacito, maar volgens mij is het iets anders, maar ik kom er niet op.
0: Dan vullen wij in Despacito om even te checken.
4: Despacito.
2: Ja,
0: nee,
2: wel zo.
0: Nee, is dat hem niet, Joris?
2: Nee, dat is hem helaas niet. Nee.
0: Dan gaan we naar Delano. Delano, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat hoorde jij, Joris, hier spelen?
5: Nou, ik dacht misschien Oh Cheerio van Justin the Wild.
0: Laten we even vergelijken.
2: Nou, ja, nee, ook niet echt, hè?
0: Ook niet!
2: Nee.
0: Ja, we gaan nog even door, dat is zeker waar, want ja, is ook niet goed. De nummer 1 in de top 40 trouwens, lekker liedje. Amy, hopelijk weet jij het. Amy, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, laatste poging. Hallo. Hoop ik. Wat denk je dat het is?
6: Ik dacht El Mismo Sol van Alvaro Soler.
2: Zo, helemaal compleet, hé. Nou, volgens mij is dat dan wel, hè?
0: Even vergelijken dan.
2: Ja, ja, dat is hem, hoor.
0: Dat is hem. Ongekend.
6: Yay.
0: Je wint het Q-prijzenpakket.
6: Yay, super, dankjewel.
0: Sturen we naar je op. Ik wens je nog een fantastische zondag.
6: Ja, jullie ook. Dankjewel.

0: Zondagochtend van Q-Music Kensington. Je hoorde Living For. Hey, zo meteen de man die al 20 weken in de top 40 staat. En hij staat van die 20 weken al 20 weken in de top 10. Nog steeds op nummer 3 nu, Bruno Mars. I Just Might, komt eraan.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Obelink, alles voor kampeergeluk.
5: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
4: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allelof voor Almof.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Serieus? De nieuwe koelkast speciaal voor drank?
17: Sorry. Maar het is WK!
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
21: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
22: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
23: Chris?
24: Ja?
23: Hoef jij niet te werken vandaag?
24: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek.
0: Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
0: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Helemaal los bij Ethos.
24: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: Jongens, eten!
27: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
28: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
29: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
30: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
31: 10 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
32: Goedemorgen.
33: De woning in Rotterdam-Krooswijk, waar vannacht een man werd neergestoken, staat bekend als een probleemadres. Dat meldt regiozender Rijnmond. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. In de woning werden een man en een vrouw aangehouden. Getuigen zeggen dat ze geruzie in het huis hoorden. De Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam heeft een recordbedrag opgehaald van ruim €320.000, dat meldt de organisatie. Vannacht liepen bijna 2300 wandelaars langs plekken die ze onveilig vinden. Het geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan, waarin waarschijnlijk drugs werd vervoerd. Er werden 3 mannen gedood. De boot zou over een bekende smokkelroute hebben gevaren. Het was de tweede aanval in 2 dagen. Afgelopen tijd valt Amerika regelmatig dit soort boten aan. En een auto van prinses Diana wordt binnenkort geveild in Engeland. Het gaat om een zwarte Jaguar waarin de prinses jarenlang reed. Het veilinghuis verwacht dat de auto zo'n €115.000 opbrengt. Maar dat kan ook meer worden, omdat mensen gevoelig zijn voor spullen van het Koningshuis, zegt het veilinghuis. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen. Langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en ook een paar buien.
31: Q-verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen en ook geen flitsers.
34: Vincent Pronk.
31: Ja, met toch wat lichte pijn in de voetjes. Ik zit even te kijken op een stappenteller. Ik heb 25.000 stappen gezet gisteren. Oh.

op zondag 31 mei. Vergeet vandaag je kussens niet binnen te halen als je de deur uitgaat. Dus kans op enkele onweersbuien vandaag. Kan wat regen vallen, heel veel zal het niet zijn. Het is wel ietsjes koeler, ietsjes minder lekker weer dan gisteren. Wat was het gisteren, een lekkere dag, hè, die zaterdag. Ik heb echt alles uit de zonuren gehaald. Ik was bij mijn jaarlijkse festivalletje in een groot park in Rotterdam. Het was het Toffler Festival. Het is eigenlijk een traditie geworden met een vriendengroep elk jaar, waarvan ik de meeste mensen ook echt daar heb leren kennen. En we zien elkaar dus eigenlijk ook één keer per jaar op dat festival. Je spreekt elkaar het hele jaar niet en dan praat je er even bij. Is meteen gezellig. Nou is het Toffler Festival in Rotterdam wel iets anders dan de Foute Party. Dit was Reinier Zonneveld. Die toch nog even een hitje van Antoon erin gooide. Nou, wat was het een heerlijke dag. En zit ik hier dan nu helemaal krokant, helemaal brak van een kater? Wel nee. Ik heb daar braaf de auto gepakt gisteren. Ik was de Bob. Dat is deze man trouwens altijd. Douwe Bob, this world is our home. Back you. All right.

0: Back Tonight bij Q Music, Afrojack, Sia en de man die jaren de top 40 heeft gedomineerd. Het is David Guetta. Ja, hij stond sinds maart 2022 in de Nederlandse top 40. 2022, hè, toen was Rutte nog president. Benzine was nog 1,80 euro. En sinds die tijd heeft Guetta onafgebroken in de lijst gestaan.
1: It's fucking insane.
0: Maar goed, aan alles komt een eind. En aan een worst wel twee. David Guetta heeft nu voor het eerst sinds 4 jaar de top 40 moeten verlaten. Hij staat er niet meer in. Maar goed, kan niet lang meer duren voordat hij gewoon weer een nieuwe hit heeft, toch? Bij David Guetta weet je het nooit. Dat kan niet lang meer duren. Je hoorde... Oh.

0: Diana Spyro back you en Material Lover. Het is Vincent hier. Ik heb een spelletje meegenomen van de zondagavond. Kan je overal meespelen, dat is leuk. Waar je nu ook bent, ook in de auto, op het werk. Enige wat je moet doen is zorgen dat je de tel niet kwijtraakt. We spelen zo meteen Vincent's telspel. Ook Lola Young komt eraan met Messi.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Obeling, alles voor kampeergeluk.
11: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
10: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
19: Dit is niet normaal meer.
20: 18 plus, speelbewust.
21: Ja. Echt serieus?
22: Wat een geld.
23: 18.000, godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
24: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
18: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt.
0: Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op Honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
20: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
25: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
26: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
20: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus...
27: Aldi. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Joujou.
30: 10:30, goedemorgen. Vandaag een prima dagje. Veel zon, tussendoor ook wat wolken. Maximaal 25 graden. Vanmiddag in het vooral het oosten wel kans op regen en onweersbuien. Op de weg, lekker rustig, geen vertragingen gemeld via Flitsmeister. Wel eens snelheidscontrole op de A67 richting Venlo. Daar staan ze bij Liesel, hectometerpaal 52,7.
31: Vincent Pronk.

Dit another back you and talk to you. Op de zondagochtend, waar ik een spelletje heb meegenomen van de zondagavond. We spelen Vincent's Telspel. Waar je ook bent nu, in de auto, in de sportschool, lekker thuis. Dit kan je overal meedoen. Zorg alleen dat je de tel niet kwijtraakt. Want je gaat Katy Perry horen met Hot and Cold. En nou, het is ongelooflijk hoe vaak zij één woord zingt in dat liedje. Namelijk het woord your. Ze zingt heel vaak your.

aankomen. De vraag is, hoe vaak tel jij het woord your in de komende 3 minuten 40? En belangrijk om uit te zeggen, het woord you telt niet mee. Dus geen you. En ook de zachte echootjes, heel zacht op de achtergrond, die tellen ook niet mee. Dat is echt niet te doen. Het gaat alleen om Katy Perry, die je hoort zingen your hot than your cold. Mocht je het weten zometeen en je hebt het helemaal goed, dan win je een bomvol Q-prijzenpakket. Dus tel goed mee met je vingers, pak pen en papier. Het zit bomvol met het woord your. Iedereen klaar? Tellen maar!

0: Dat was hem. Hoe vaak heb je Jor gehoord in Hot and Cold?
1: Om precies te zijn, 31 keer.
0: Dat was helaas niet goed. Maar hoe vaak dan wel? En stuur het aantal even door in de app van Q Music. Hoe vaak hoorde je Jor in Hot and Cold? Of doe even een gokkie.

0: Max Warren met je music Fever Dream. We zitten midden in Vincent's telspel. Je hoorde net Katy Perry, Hot and Cold, waarin ze dus heel vaak het woord your zingt. En de vraag is hoe vaak? Matthijs stuurt een berichtje. Ik was bij 12 de tel al kwijt. Dat snap ik helemaal, want dit was toch niet te doen. Wat zingt ze dit vaak? Michelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben gewoon verbaasd dat jij het goede antwoord hebt ingestuurd. Hoe dan?
1: Ja, gewoon een gokkiewagen.
0: Oh, het was een gokkie?
1: Ja.
0: Heb je wel zitten meetellen met de auto vol daar?
1: Nou ja, ik was bij de eerste regel was ik daar ook kwijt.
0: Ja, het was echt zo vaak, meer dan 50 keer.

0: Het komt niet vaak binnen. Ja, een goede gok heb je zeker gedaan. Want hoe vaak hoorde je het woord Jor in dit liedje?
1: Ja, ik heb 65 gezegd.
0: 65 keer. We hebben dit 3 keer nageteld. Ik kan het woord niet meer horen. Maar 65 keer. Dat is helemaal goed. Je wint het Q-prijzenpakket.
1: Nou, dankjewel.

Dat ken je misschien wel als je een dag geleden een feestje hebt gehad. Dat je een beetje staat te schreeuwen naar iedereen. Je staat je stem te verheffen. En de volgende dag klink je een beetje laag in je stem. Nou, ik had gisteren een klein festivalletje. En ik merk ook dat mijn stem nog een beetje moet opwarmen. Klinkt wat lager dan normaal. Maar nog lang niet zo laag als de mannen van Nickelback.

0: Rockstar.
1: Even het contrast. Het is zondagochtend. Zometeen de Top 40 Classic. We gaan terug naar het jaar waarin dit liedje echt grote records brak op YouTube. Ik denk dat je hem meteen herkent.
2: Op, op, op.
1: Ja, toch?
2: Op, op, op.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: 5 komt naar Nederland. Tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome, Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
9: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor 50 euro... en

0: 50 jaar.
1: En er is altijd een Velsing-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een
2: Velsing-advies. Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: AI spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Goedemorgen, exact 11 uur. Dit is het Q Music Nieuws door nu.nl. Marcel van Beest.
8: Goedemorgen. Steekpartijen in Rotterdam en Amsterdam. Bij de gebeurtenis in een huis in Rotterdam raakte een man afgelopen nacht zwaar gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en er zijn 2 verdachten opgepakt. In Amsterdam werd ook iemand in een huis neergestoken, weet stadszender AT5. De politie pakte hiervoor vanochtend vroeg een verdachte op. Over de aanleiding van de steekpartij is niets bekend. Noodweer in België, vooral Wallonië, kreeg gisteravond de volle laag. De brandweer kreeg honderden meldingen, was te horen bij VRT Nieuws.
9: Die oproepen handelden bijna uitsluitend over hagelschade. Er zijn grote hagelbollen gevallen met schade aan woningen, zonnepanelen, Veluxen en zo verder.
8: Op sommige plekken vielen hagelstenen met een diameter van 5 centimeter. Geen feestjes meer in Hartje Parijs als een voetbalbeker wordt gewonnen. De burgemeester van de Centrumwijk wil het niet meer hebben, melden Franse media. Gisteren braken er rellen uit na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League. In Parijs werden veel vernielingen aangericht, honderden mensen werden opgepakt. Het leek wel op een stedelijke guerrilla-oorlog, zegt de burgemeester. En een recordbedrag tijdens de nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam. Meer dan €320.000 werd daarop gehaald. Bijna 2300 wandelaars liepen afgelopen nacht langs plekken die ze niet veilig vinden. De opbrengst wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Kijken we naar het weer van Weerplaza. Een mix van zon en wolken. Vanmiddag vooral in het oosten een paar buien. Kan dan lokaal gaan onweren bij maximaal 25 graden.
7: Op de weg, lekker doorrijden. Er zijn geen vertragingen gemeld via Flitsmeister. Wel een aantal snelheidscontroles op de A4 richting Leiden. Bij Bad Hoeverdorp staan ze 4.6. A10 richting de A10 Noord bij Amsterdam wordt gecontroleerd 4.1. En de A67 richting Venlo bij Liesel 52.7.
10: Music. Vincent Pronk.
7: Zometeen duiken we even terug in de tijd. We gaan terug naar 2014 in de Top 40 Classic. Naar de Bausta Magnetic.

0: Pink en haar dochter. Je hoorde Cover Me in Sunshine bij Q. Ik heb weer drie liedjes waar je uit kan kiezen in de Top 40 Classic. We gaan terug naar 31 mei 2014. Het was namelijk de dag waarop er een record werd verbroken op YouTube. Deze YouTube-video werd meer dan 2 miljard keer bekeken.
1: Hoppank.

ook wel genoemd. De armen voor je kruisen. En dan doen alsof je op een paard zit. Wat zou met Psy gebeurd zijn trouwens? Hierna hebben we nooit meer wat van hem gehoord. Die heeft denk ik lekker pensioentje verdiend hiermee. De Gangnam Style haalde dus 2 miljard weergaven in 2014. Terwijl het liedje toen al 2 jaar oud was. Dus hij stond niet meer in de top 40. Ik heb wel 3 andere liedjes uitgekozen uit de lijst van 2014. En aan jou de vraag. Welke wil je horen? So am I wrong. Hey, leuk. Nico en Vince is de eerste keuze. Am I wrong? Give me one good reason why I should never make a change. Je kan ook gaan voor George Ezra, Budapest.

0: Wat mag het zijn? Wat mag het wezen? Ga je voor Nico en Vince? Ga je voor George Ezra? Of voor Dotan? Spreek even in wat je wil horen via de app van Q.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Cameron Whitcomb.

0: Lucas en Steve bij Q. Love on hold. En dan ga ik de poll nu stoppen. Stemmen is niet meer mogelijk. De lijnen zijn gesloten. We zijn terug in 2014 met de Top 40 Classic. De vraag is, wat wil je horen? Nico en Vince met Am I Wrong? De George Ezra met Budapest? Of ga je voor Dotan en Home?
1: Doe ons maar Am I Wrong? Of zoals mijn vrouw het zou zeggen, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Dotan, yeah, kom maar op met Dotan.
3: George Ezra met Budapest.
4: Dotan natuurlijk.
0: Elise is er nog, Budapest, leuk om weer eens te horen. Manon die zegt, goedemorgen Vincent, ik wil graag Dotan horen met Home. Ik zie dat Logan 4 huisjes stuurt. Dus ik moest even denken, waarom stuur jij ineens random 4 huisjes? Maar dat is natuurlijk vanwege de titel Home wil die horen. En Judith zegt nog, ik zit even mee te kijken in de Q-app. Ik zie dat Dotan heel erg voor staat, maar echt grote voorsprong. Heeft hij zijn trollenleger weer ingezet? Oh, jij zegt het, ik denk het. Nou, hij heeft echt gewonnen. Dotan met 60% van de stemmen.
5: Top 40 Classic.

0: Music, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Zo, heb je wel eens gekke Uber-ritjes meegemaakt? Gekke taxi-ritjes? Zo'n taxichauffeur die dan ineens allemaal persoonlijke verhalen gaat vertellen tegen je, of iemand die keihard met zijn eigen muziek meezingt. Nou, ik had vrijdagavond echt een bizarre Uber-rit. Ik moet het zo echt even met je delen. En ook Calvin Harris komt eraan met Blessings.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
2: normaal meer. Hé, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
6: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
6: Nu bij Dirk, Iglo viskraam of viscuisine, €2,99. Mooi toch?
9: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Vandaag een mix van wolken en zon. Vanmiddag kan er ook een buitje vallen, mogelijk met ook het onweer. En het wordt maximaal 25 graden. Vanaf morgen iets koeler, wel droog. Vanaf dinsdag moeten we het maar niet over hebben. Q-verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Zaltbommel en de Empelbrug. Een kapotte auto zorgt voor een kwartiertje vertraging. En de snelheidscontrole op de A4 richting Leiden. Daar staan ze bij Bad Hoevedorp te controleren. Hectometerpaal 4,6. En de A67 richting Venlo bij Liesel 52,7.

Khalifa, Charlie Puth en See You Again. Uit de film natuurlijk Fast and the Furious. Nou, het voelde zelf alsof ik in die film zat afgelopen weekend, zeg. Vrijdag nacht een Uber besteld. Was net terug van vakantie, dus het was 4 uur vliegen vanaf de Canarische eilanden. Ken je misschien wel, je bent moe, je komt op Schiphol aan. De koffers die duren lang voordat je ze eindelijk hebt. Het was 2:30 s'nachts. Dus ik vertelde tegen de chauffeur ook van, ja, ben een beetje moe. Ik ben blij dat ik zo meteen in bed lig. Het duurde allemaal lang net bij Schiphol. En ja, hij zegt, oké, wacht maar even, dit komt goed. Nou, we rijden in de Tesla. En die chauffeur, die trapt zijn gaspedaal in, jongen. Dat is echt niet normaal. Ik zit te kijken op die teller. Ik zie het nou 110, 120, 130. Nee, oké, hij gaat door. 140, 150. Ik zie uiteindelijk 160 kilometer per uur op die teller. Als een ritje van Schiphol naar Rotterdam. Ik ben nog nooit zo snel thuis geweest. Ik wil even een liedje voor hem draaien. Voor die lieve taxichauffeur. Want ik weet dat hij Q heeft aanstaan in zijn taxi. Hopelijk rijdt hij nu ook ergens rond. Deze is voor jou. Drive safe! En nog bedankt, hè, voor dat snelle ritje. Was wel top.

unstoppable. Key Music met Samieu, Dark Before the Dawn. Hey, misschien was je er nog bij een paar weken terug in de Ziggo Dome. Daar stonden Nio en Aiken. Hebben we ook tickets voor weggegeven op Key Music. Ja, toch twee grote namen uit de Zero's. En Nio en Aiken, al die guilty pleasures van die tijd hebben ze gedaan. En nu gaan er dus geruchten dat er nog twee helden uit de Zero's naar Nederland komen. En dat zou dan nu gaan om Chris Brown en Usher. Hoe vet zou dat zijn? Nou, dat wordt sowieso een hete show natuurlijk. Als je deze gaat doen, you'll make me wanna. Yeah. Usher is dus aan het toeren nu met Chris Brown in Amerika. En er wordt gefluisterd dat ze ook naar Europa komen. En dus ook mogelijk naar Nederland. Nou, bij Usher weet je één ding. Dat wordt zweten. Al is het maar omdat hij altijd een vrouw het podium optrekt voor een lapdance. Usher hoor je nu bij Q met David Guetta. Dit is Without You.

0: Hey Tom!
1: Hey!
0: Tom is binnen! Is Bram er al?
1: Nee!
0: Nee?
1: Nee.
0: Bram rijdt op de A2 ergens. Zometeen veel plezier met Tom en Bram.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag ANG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
11: Een nieuwe grill. Op ons terras.
12: Sorry, het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
13: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
14: Lekker zoet.
13: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
15: Aldi. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
17: Dat is nog eens voordeel.
16: Ja, dus... Aldi.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
20: Gewoon even op Belsimpel kijken.
21: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij Belsimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo Belsimpel kan het zijn.
18: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
23: normaal meer. Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: 12 uur, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
2: Q-music nieuws van nu.nl. Met Marcel van Beest.
4: Goedemiddag. Opnieuw hebben tientallen asielzoekers de nacht doorgebracht in Warfum in Groningen. Het waren er 60, iets meer dan een nacht ervoor. De extra opvang is voor mensen die in Ter Apel geen slaapplek kunnen vinden. Twee mensen sliepen vrijwillig op het grasveld bij het aanmeldcentrum. Komende nacht kunnen mensen in Warfum voor het laatste recht en daarna is er geen oplossing. De huldiging van Paris Saint-Germain in Hartje Parijs lijkt zijn langste tijd hebben gehad. Het bestuur van het gebied rond de Champs-Élysées wil er vanaf. Gisteren waren na de winst in de Champions League rellen. Vernielingen waren er en honderden mensen werden opgepakt. De huldiging van Paris Saint-Germain is later vanmiddag. En er worden honderdduizenden mensen verwacht. Heel slecht weer in België, vooral spookt het in Wallonië afgelopen nacht. De brandweer kreeg honderden meldingen, was storen bij VRT Nieuws.
5: Die oproepen handelden bijna uitsluitend over hagelschade. Er zijn grote hagelbollen gevallen met schade aan woningen, zonnepanelen, Veluxen en zo verder.
4: Ja, op sommige plekken vielen hagelstenen met een diameter van 5 centimeter. En het lijkt erop dat Taylor Swift een rol krijgt in Toy Story 5. De filmmaker deelt op sociale media allerlei hints. Zo staat in het bijschrift van een filmpje een zin uit deze hit. Ook zijn er in het filmpje de initialen TS te zien en het favoriete getal van Taylor Swift, 13. Dan het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Vanmiddag vooral in het oosten, een paar buien. Het kan dan lokaal gaan onweren bij maximaal 25 graden.
2: Flitsmeister dan, één file gemeld op de A1. Die is van Amersfoort naar Apeldoorn bij Barneveld. Kom je een 5 kilometer vertraging, kleine 10 minuutjes.
3: Ja, en een flitser op de A4 richting Leiden bij 4.6.
6: Music. Tom en Bram.
2: Welkom bij de weekendshow op zondagmiddag.
3: Vries en fruit.
2: Zeker weten, muziek van Lost Frequencies. Zo direct, eerst Shakira.

0: Lost Frequencies bij Q Music. En where are you now? Het is 6 minuutjes over 12. Nogmaals, welkom, welkom. De zondagmiddag editie van de weekendshow. We zijn er tot 3 uur vanmiddag. Daar Bram Krikke.
1: En daar Tom van der Weert.
0: En doe gezellig mee met de Q Music app. Die kun je open slingeren en dan kun je ons lekker berichtjes sturen. Fotootje, videootje, spraakbericht, wat je wil.
1: Inderdaad, ja. Ja, super. Hoe is je ochtend so far?
0: Prima.
1: Ja, prima.
0: Ja hoor, lekker rustig aangedaan vanochtend. Gisteravond op pleitjes gedraaid met het Fout Uur Live in Luttelgeest in de Noordoostpolder.
1: Kijk.
0: Was leuk.
1: Dat is leuk.
0: Midden in de weiland, bij de autocross daar hebben ze al een festivaletje. Ja, was leuk.
1: Nou, lekker. Lekker ochtendje. Nou, ik heb lekker opgeruimd vanochtend.
0: Zo.
1: Even aangepakt, allemaal dingen weggegooid. Dus nou, ik ben eigenlijk nu al helemaal back off en ik ben rul. En jij ziet er ook een beetje moe uit.
0: Ja, nou ja, gewoon een paar dagen hier gezeten en s'avonds nog plaatjes draaien in het land.
1: Nee, ik denk dat ik weet waarom jij zo moe bent, Tom.
0: Nou?
1: Jij hebt zitten spoken in mijn dromen.
0: In jouw dromen?
1: Ik heb over jou gedroomd vannacht. Ja.
0: Was het een natte droom?
1: Nee, dat is geen natte droom. Nee, ik zal het zo wel vertellen wat er aan. Maar het neigt meer naar een nachtmerrie dat het echt een leuke droom was.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, dat zal ik zo wel uit de doeken doen. In ieder geval, we zijn heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt en bezighoudt. Kom erbij in de Q Music app. We lezen en zien alles.
0: Zeker weten.
2: Wat klinkt die radio weer lekker?
1: Niet meer doen, hè, dat spoken.
0: Nee. Wat klinkt die radio weer lekker?

0: The Script en Will I Am bij Q Music en Hall of Fame.
1: Ja, ondertussen is het gezellig in de Q Music app. Ik zie hier een berichtje van Jeroen over kapping bouwen. Bloedhitte, wat minder, dus dat scheelt. En met jullie op de achtergrond kom ik de dag wel door.
0: Een foto van Sharon aan de studie zijn is veranderd in de omheining van de paarden repareren. Die stonden ineens aan de andere kant. En stuurt er een foto bij dat ze allemaal nieuwe hekken aan het plaatsen zijn.
1: Oh, het is toch best wel warm nog hoor in dit weer. Dat valt me toch een beetje tegen. Renata die zegt, onderweg naar huis met mijn dochter Laura. Gisteren naar Harry Styles geweest. Het was weer fantastisch. Nu nog aan het nagenieten.
0: Zo, dat gaat ook maar door hè, die shows.
1: Ja, hoeveel moet hij er nog eigenlijk?
0: Ja, nog wel een paar, want mijn vriendin die gaat donderdagavond nog heen.
1: Oh, een stuk of drie of zo, of twee?
0: Wel even. Ja. Okay. Nathalie is erbij. We hebben net het huis schoongemaakt. Nu even relaxen. Straks nog even met de kids naar een buitenspeeltuin. Werk ze en een fijne dag voor jullie. Groetjes van Nathalie.
1: Stefan zegt, wat ik doe is bier drinken, want ben jarig. Groetjes Stefan. Nou, gefeliciteerd Stefan.
0: Hier nog een jarige. Kaylee, vandaag 30 geworden. Onderweg om mijn moeder op te halen. Vanmiddag komt er allemaal visite.
1: Delilah zegt, onderweg naar de Twitch.com om een Just Dance workshop te hosten.
0: Leuk.
1: Ja, dat is nu allemaal gaande, ja. Zo'n soort beurs met Twitch. Is wel leuk.
0: Hier nog Wouter. Goedemiddag heren. Net aangekomen in Gorredijk. Daar moet ik even lossen. Dan door naar Sneek. En als laatste nog een winkel in Groningen. Hashtag Aldi.
1: Juist.
0: Die is de supermarkt aan het bevoorraden.
1: Kijk, moet ook gebeuren. Linda, hallo.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dag Linda. Nou, wat spook jij allemaal uit vandaag?
2: Nou, ik denk het is zulk lekker weer. Klein zonnetje, beetje wind. Ik ga lekker in de moestuin werken.
0: Ach, en wat verbouw jij allemaal?
2: Ja, echt van alles. Groente, fruit, verschillende bessen. Maar ik was nu de knoflook aan het oogsten.
1: Ach, die kon er al uit. Ja, welke heeft nog even tijd nodig?
2: Oh, ja, de bietjes die beginnen nu pas een beetje te groeien. Dus dat duurt nog wel eventjes.
1: Oké, maar de knoflook die kan je in ieder geval oogsten. En welke nog meer?
2: De prei ben ik ook mee bezig.
1: Kijk. En betekent dat je vanavond een lekker ovenschoteltje gaat maken?
2: Ik denk dat het een preiensoepje gaat worden, inderdaad.
1: Ach,
2: en de knoflook die gaat even drogen en dan verdeeld worden over familie en vrienden.
0: En eten jullie alles uit eigen tuin of kom je ook nog wel eens in de supermarkt?
2: Nou, ik kom ook nog wel eens in de supermarkt. Dat, in de winter is het toch wat minder oosten.
0: Ja. Je bent je eigen koeien aan het slachten, zeg maar.
2: Nee, dat laat ik aan de boer over.
1: Oh ja. En Linda, ik ben toch wel benieuwd. Is dit allemaal in je eigen tuin of heb je zo'n volkstuintje?
2: Ik heb een volkstuin, maar die is, het is een stukje gemeentegrond. En er staan 10 tuinen op en daar heb ik er 2 van. Dus,
0: dat is toch ook ieders droom, hè?
2: Ja, dat lijkt me ook zo
0: fantastisch om te hebben.
1: Ja, lekker met groene vingers. Heb je dat altijd al gehad, groene vingers?
2: Ja, dat wel. Echt al van kleins af aan dat ik graag in de natuur bezig was.
1: Ja, wat super handig om te hebben, hoor. Ik zou echt niet weten waar ik zou moeten beginnen. En ik denk ook dat alles meteen doodgaat.
2: dat dacht ik eerst ook, hoor. Maar gewoon gaan doen.
1: Gewoon gaan doen. En ja, heb je dan nog tips qua van, nou, dan moet je een bepaald boek lezen of lekker met YouTube aan de slag?
2: Ik moet inderdaad wel zeggen, ik heb wel een aantal boeken erop nageslagen, maar ook op socials kom je wel eens leuke filmpjes tegen of handige tips. Van, joh, doe dat op deze manier. Ja. En ja, ik ben er nu zo'n 10 jaar mee bezig. Dus ondertussen weet je wel een beetje de tricks en trucs van dit moet wel en dat moet ik niet doen.
0: Joh, ik heb thuis ook aardbeien staan, tomaten, van alles nog wat. Het gaat bij mij ook goed, hè. Ik heb gewoon zo'n app erbij, die vertelt gewoon iedere dag wat je moet doen.
2: Ja, dat zoiets.
0: En dan zitten er van die foto's zitten in die app en die zeggen dan, ziet het er nu zo uit? Dan druk je op ja en dan zegt hij, oh, dan moet je nu dit en dat doen.
1: Oh. Oh,
0: fantastisch hoor.
1: Handig.
0: Makkelijke moestuin is dat. Kun je zo downloaden.
1: Hoe heet die app?
0: Makkelijke moestuin.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar hoe heet die app?
0: Zo heet die app.
2: Ja, makkelijke moestuin.
1: Ah, oké. Okay. Nou,
0: dan kun jij gewoon lekker aardbeidjes bouwen hoor.
1: Nou, kan iedere leek dat beginnen. Nou, wat fantastisch Linda. Nou, laat ons weten of het preisoepje een beetje smaakt.
2: Ga ik zeker doen.
0: En dan stuur wat zon deze kant op, want hier in Amsterdam is het een beetje grijs.
2: Ja, dit is hier ook een mager zonnetje. Maar het is prima voor het werken buiten.
0: Lekker Linda, mooie dag hè.
2: Hey, succes met de uitzending.
0: Doei. Nou, over het zonnetje gesproken. Nieuwe muziek van Jonas Blue bij Q Music, Edge of Desire.

0: Damiano David op je music, Born with a Broken Heart. Zometeen uiteraard Team Tom versus Team Bram. En ook Thomas Gray komt eraan.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
13: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
19: Oh ja, lekker zeg! Shoppen tot 10 uur 's avonds.
18: En met extra korting. Zullen we?
19: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
22: Oranje fans op.

0: Music, the party.
1: Q Music vind je donderdag bij het Waves Festival De Koog Texel met Edwin Orlander. En zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het zomerfeest Herfst bij Feest Andereest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
0: Q Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
2: Q Music.
3: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Oh, wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
12: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Attap.
12: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: 12:30, goedemiddag. 1 file gemeld op de A1 van Hengelo richting Osnabrück bij de grens. Daar staat 2 kilometer, vertraging een kwartiertje.
15: Ja, en een flitser op de A4 richting Leiden bij 4.6.
16: Tom en Bram.
14: En Ace of Base, All That You Want komt eraan. Eerst Thomas Gray, Rumors.

0: bij Q Music, All That You Want. Ja, we gaan hem weer doen.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
0: Spelen we in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Team Tom, naar wie ben jij vandaag op zoek?
2: Ik zoek voor Team Tom iemand die net een vakantie heeft geboekt.
0: Dat is wel heel specifiek.
2: Ja, dat hebben wij gistermiddag eindelijk gedaan.
0: Godjongen,
2: daar hebben we maanden over lopen zeuren onderling.
0: En wat wordt het?
2: En de kogel is door de kerk. Wij gaan naar Toscane. Hey. Met de auto.
0: Met de auto?
2: Ja.
0: Maar ik hoop niet met de Alfa Romeo.
2: Zeker, met een Alfa Romeo.
0: Nou, ja, hoor. Dan maar een dak-tent. Italië. Doe er dan maar een daktent bovenop, want dan sta je de hele tijd langs de weg.
2: God, man, vent.
0: Maar goed, maar wat lekker.
2: Heel lang zijn we erover aan het zeuren geweest. Nou, we gaan het gewoon doen. We gaan all-in met hond en kind. 1400 kilometer.
0: Toscane.
2: Toscane, 2 weekjes.
0: Heerlijk.
2: Straks in de zomer.
0: Ja, dat is wel heel erg lekker.
2: Dus heb je ook net een vakantie geboekt? Meld je aan voor Team Tom via de Q-Music app.
0: Ik ben op zoek naar iemand. Nou ja, het is vandaag Wereld Niet Roken Dag.
2: Oh ja?
0: Ja. Zal ik dan op zoek gaan naar iemand die nog nooit heeft gerookt, zoals ik? Of zou ik naar een verstokt roker gaan zoeken? Weet je wat? Ik zoek een verstokt roker.
2: Iemand die scheid heeft aan deze dag.
0: Ja, dat is ook wel een keer verfrissend. Ja, ben jij zo iemand, dan hoor je in Team Bram. En dan spelen wij het spel. Nou, we zijn allebei moe.
2: Ja.
0: 30 seconds.
2: Muziek van Kensington, zometeen bij Q Music. Riddles komt eraan en dit is Zoe Levi. Sluit me in je armen.

0: Dit is Q Music, Jorde Kensington en Riddles.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
2: Ja, spelen we in teamverband. En voor team Bram was ik op zoek naar iemand die scheid heeft aan de stop met roken dag. Kijk, natuurlijk, het is altijd beter hè, om te stoppen. Ik heb nog nooit gerookt, daar ben ik trots op. Maar ja, je hebt ook mensen die hebben daar gewoon scheid aan. Dat vind ik eigenlijk ook wel een keer leuk. Milene, zeg ik dat goed? Hallo.
3: Ja, hallo.
2: Hallo, nou, hoe lang rook jij al?
3: Ja, al dik 25 jaar.
2: Ach, kijk aan. En ook wel eens een paar keer geprobeerd om te stoppen of altijd blijven doen?
3: Nee, ik ben al heel vaak gestopt, maar ja, ook weer heel stoer begonnen, zeg maar.
2: Oh ja, ja precies. Staat er nog een stop op de planning binnenkort of blijven we gewoon lekker...
3: Ik blijf proberen met stoppen totdat het me lukt, maar tot op heden, nee.
2: Heb je dat ene boek al gelezen, dat van Jimmy Carr? Of is het Jimmy Carr?
3: Ja, maar tot de helft. Dus toen ben ik gestopt. Daar kon ik wel mee stoppen.
2: Gestopt met het boek. Goed, Milene, welkom in team Bram. Je gaat strijden tegen team Tom. En jij was op zoek naar...
4: Ja, naar een vakantieganger. Iemand die net een vakantie heeft geboekt. En Dirk, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag, meneer.
2: Waar gaat de reis naartoe?
5: Naar Vietnam, einde van de zomer.
2: Zo, gaaf man. Met wie ga je?
5: Met mijn vriendin samen.
2: En reizen jullie vaker?
5: Ja, we willen... 1 jaar binnen Europa, dan 1 jaar buiten Europa, dan 1 jaar binnen Europa, dan weer buiten Europa.
2: Heb je aardig wat van de wereld gezien, zo te horen?
5: Zeker, gelukkig wel.
2: En ga je dat dan ook helemaal uitplannen? Of bijvoorbeeld alleen de eerste week ga je dat plannen en dan ga je daar bekijken wat je voor de rest gaat bekijken?
5: Ja, die discussie loopt nog samen met mijn vriendin.
2: Oh, ja.
5: Gaan we allemaal alleen wel in Vietnam.
2: Nou, daar heb je
5: van het noorden naar centraal.
2: Daar heb je nog even de tijd voor, toch?
5: Zeker.
2: Hey, laten we gaan spelen. 30 seconds bij de teams. 30 seconden de tijd. Er worden dingen omschreven vanaf het kaartje. Team met de meeste woorden goed wint het spel.
4: Nou ja, gisteren begon team Bram. Team Tom, willen jullie nu aftrappen?
2: Ah, ik vind het goed. Dirk, wat jij?
5: Helemaal klaar voor.
2: Ik pak het kaartje. We zoeken de vrouw van Willem-Alexander.
5: Maxima.
2: Ja, en wat is haar titel ervoor?
5: Koningin Maxima, prinses Maxima.
2: Ja, oké, dit ligt midden in Amsterdam. Harry Styles die ging er ook wandelen deze week.
5: Wonderpaas.
2: Juist, dit is dat blad van die 500 hele rijke mensen.
5: De Coach 500.
2: Ja, nou ja, dan is 100 500. Dit is het meest bekende liedje van Frans Bauer. Maak wat tijd voor me vrij.
5: Heb je even voor mij?
2: Ja, en dan zoeken we nog... dit is een zo'n tekenfilmfiguur. Het is een dier, het is een...
5: Donald Duck.
2: Nee, ja.
5: Mickey Mouse.
2: Bugs Bunny.
4: Ja,
2: hoe ga je dat uitleggen?
4: Dan een dier, ja.
2: Konijn.
4: Ja, maar
2: nou,
4: ja.
2: Het valt me helemaal niet tegen.
4: Nou, valt me niet tegen. Het is hartstikke
2: lekker,
4: goed,
2: man.
4: Zeg.
2: Milene, wij gaan ook ons best doen. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Gaat de tijd nu in. Ach, dit zijn die snelle auto's uit Italië met dat paard erop.
3: Ferrari?
2: Ja, dit is de zus van Jan.
3: Monique.
2: Ja, en ja, inderdaad, Monique Smit, heel goed. Dit is, als je weinig geld hebt, dan kan je daar naartoe gaan. Kan je er overnachten. Nee.
3: Oh, Leeg met Hels?
2: Ja, heel goed. Even kijken, dit is een hele droevige film uit de Tweede Wereldoorlog, over de Tweede Wereldoorlog. Allemaal zwart-wit gedraaid. Steven Spielberg, heel droevig.
3: Schindler's List?
2: Ja, Schindler's List, heel goed zeg. Ja, en de tijd is om.
4: Nou ja, dit ging ook als een trein hoor.
2: Je kan zeggen wat je wil, maar Milene doet zeker niet onder aan Dirk. Sterker nog, jullie zijn even goed. En dat betekent een gelijkspel, maar wel allebei de prijzen.
3: Yes!
2: Hey! Van harte, Dirk, Q-prijzenpakket. Volgens mij ook inclusief de Q-zonnebril. Die staat je vast goed daar in Vietnam.
5: Ja, dat komt goed.
2: Mooie vakantie en een mooie zondag nog.
5: Hey, dankjewel.
2: Ja, en Milene, ook jij krijgt hem. En volgens mij zit er in het pakket ook een Q-music sigaret.
3: Oh, fijn. Dat kan ik altijd gebruiken. Dankjewel.
2: Hey, super. Geniet van je dag, hè.
3: Ja, jullie ook. Bedankt.
2: Doei, doei.
3: Doei, doei.
2: Nee, kinders, doe het niet. Nee, niet roken. Niet doen. Nee, niet doen. Het is niet goed.

0: Jackie, het Wijkje Music, Empire State of Mind.
1: Ik baan me weer helemaal in New York.
0: Ja.
1: Waar ik aan het daten was met mijn, toen nog, date.
0: Ja, in het diepste geheim. Niemand wist dat jij daar naartoe ging voor Robin.
1: Nee, en nu getrouwd. Ja, fantastisch zeg.
0: Ja, wat een verhaal.
1: En ook wel een nummer natuurlijk.
0: Ongelooflijk goed.
1: Alicia Keys.
0: Het nieuws van 1 uur komt eraan, direct daarna. Nou, niet helemaal direct daarna, maar kort daarna hoor je deze. Sommeren even na 1 bij Q-Music.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring, videodeur.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
15: Dit is niet normaal meer.
16: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
14: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl,
16: Lidl deals. Autovakantie in Europa? Reis

0: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.

0: bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel, snel.
4: 1 uur, goedemiddag.
5: Een hele goede middag.
4: Q-music nieuws van nu.nl. Met Marcel van Beest.
6: Goedemiddag. Bij de marathon van Groningen zijn meerdere mensen onwel geraakt. Het Rode Kruis heeft de handen vol aan oververhitte en vermoeide renners. Dagblad van het Noorden schrijft dat ambulances af en aan rijden. De hardlopers klagen over te weinig waterpunten langs de route. Door de hoge luchtvochtigheid kunnen ze hun zweet moeilijk kwijt. Daardoor hebben de lopers het extra zwaar. Vakbonden en werkgevers slaan de handen ineen voor de sociale zekerheid. Ze willen buiten het kabinet omzoeken naar een oplossing, schrijft de Telegraaf. Het minderheidskabinet wil op de sociale zekerheid bezuinigen. Een gesprek erover met de bonden en werkgevers klapte afgelopen week. Ze hopen komende week al met een plan te komen voor een oplossing. De man die op de A67 bij Lierop in Brabant is gevonden is waarschijnlijk 2 keer aangereden. Dat denkt de politie na het zien van de verwondingen van het slachtoffer. Hoe de man afgelopen nacht op de snelweg kwam is nog onduidelijk. In de buurt is een zwarte scooter gezien met vermoedelijk 2 jongens erop. De politie wil ze graag spreken. En tientallen paarden zijn in Rome op hol geslagen. Dat gebeurde toen een politieagent vuurwerk afstak. Meerdere ruiters raakten gewond en 15 paarden. Ze repeteerden voor een militaire parade. Die is dinsdag in Rome als de Dag van de Republiek wordt gevierd. Dan het weer van Weerplaza. Een mix van zon en wolken. Vanmiddag vooral in het oosten een paar buien. Het kan dan lokaal gaan onweren bij maximaal 25 graden.
4: Flitsmeister met 1 file op de A76 Geleen richting Keulen. Bij de grens is de weg dicht. 2 kilometer vertraging, een kwartiertje.
5: En een flitser op de A4 richting Leiden bij 4.6.
1: Music. Tom en Bram.
4: Dit is het weekend van Q Music. Zometeen muziek van Enrique Iglesias. Can you hear me?

0: En Can You Hear Me? 10 minuutjes over 1 is het. Een lekkere, rustige zondagmiddag hier bij Q. Daar Bram Krikken.
1: En daar Tom van der Weert.
0: En meedoen met de weekendshow, dat kan, hè, via de Q Music app. Bijvoorbeeld Julia, die komt nog even terug op wat jij eerder vanmiddag hebt geroepen. Dat jij vannacht over mij hebt gedroomd.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Julia die zegt hier in de app, ik ben wel benieuwd of Tom het slachtoffer of juist de dader in de droom was.
1: Nee, wel toch wel de dader, hoor.
0: Wat heb ik gedaan dan?
1: Nou, het speelde zich, ik zal even vertellen. Ik heb dus gedroomd, banend in het zweet wakker. Ik droomde dat we in de Q-Music Studio waren, zoals nu eigenlijk. Ja. En dat we net, we hadden net het was net halverwege de show, zeg maar.
0: Zeg maar rond 2:30.
1: Ja. En jij ging naar een soort borrel, buiten. Dus je verliet de studio, je zei kom zo terug, ik ga even lekker borrelen. Nou, en ondertussen die muziek dendert door en het nieuws komt er een beetje aan. En de nieuwslezer komt ook binnen. Die staat klaar om het nieuws te lezen. En jij bent er nog niet.
0: Ik ben nog aan het borrelen.
1: Maar ik zie dat de muziek bijna is afgelopen. En dat het nieuws moet beginnen. En jij bent er niet. Dus op een gegeven moment loopt die muziek af. En ik moet dus in alle paniek naar de schuiven toe. Terwijl ik kan helemaal niet schuiven. Ik kan dat niet. Ik kan niet deze studio bedienen.
0: Nee, dat gaat helemaal mis.
1: En jij was er niet. En er werd ook verwacht dat het nieuws gewoon van start moest. Mm-hmm. Dus ik zat daar achter die knoppen en ik drukte maar op dingen en het ging helemaal fout.
0: Maar dit is de radiodroom, hè? Dit is de radiodroom.
1: Wat is de radiodroom?
0: Nou, dit is de nachtmerrie die iedere radiomaker wel eens heeft. Dat hij achter de knoppen zit en dat hij niet weet hoe het werkt en dat het stilvalt en dat het paniek. Ja, iedere radiomaker heeft dit af en toe.
1: Nou, na 10 jaar is dit mijn eerste radionachtmerrie.
0: Wat grappig.
1: Het was echt een nachtmerrie. Het was. Ga eens aan de kant. Ik stond dus zeg maar hier nu, waar jij altijd staat. En het viel stil, zoals nu. Ja. En jij was er niet. En het nieuws was binnen. En ik moest op dingen drukken. En even kijken. Dit gaat goed. En even kijken. Ik drukte dan bijvoorbeeld hierop. Oh, dat doet niks.
0: Gebeurt niks.
1: Dit?
0: Ja.
1: Hè? Okay. Ja, precies. Nou, dit soort dingen gebeurde. En dan moest ik dus nu naar het volgende nummer. En dan druk ik op deze. Klopt dit?
0: Die uit.

0: Like Your Music, Stumbling In.
1: Nou, dit bestaat niet.
2: Nee, dit is toch wel heel vreemd.
1: Ja, oké, even resume. Mocht je er net bij komen. Bram, wat heb je net verteld?
2: Nou, ik vertelde dat ik vannacht eigenlijk een soort nachtmerrie had. Dat we in de radiostudio waren en dat jij eventjes wegging en niet meer terugkwam. En ik kan helemaal niet met die knop hierover weg. Dus het viel allemaal stil en ik probeerde maar alles te redden wat er te redden viel. En ik kwam niet uit mijn woorden. Het was verschrikkelijk. Ik werd badend in het zweet, werd ik wakker. En ik zit het doodleuk te vertellen.
1: Ja.
2: En er stromen allerlei berichten binnen.
1: Kijk, ik had vanochtend om 8 uur nog niet de radio aan.
2: Nee, ik
1: maar vele mensen in de Q-Music app wel. Hier bijvoorbeeld Yvonne, het hangt in de lucht. Jorien heeft dit vanochtend ook verteld. Danieke zegt, jullie collega vanmorgen heeft dit ook gedroomd. Femke stuurt, hier hadden ze het vanmorgen ook over. Jorien, hallo met Tom en Bram.
3: Hey, jongens.
2: Ja, dit ga je toch niet menen. Jorien, heb jij vannacht ook een radionachtmerrie gehad?
3: De DJ-droom. Heb ik inderdaad vanochtend op de radio verteld. Ja, maar dat zo'n ding is.
1: Dat bestaat niet.
3: Wat, ja, dat is echt waar.
2: Ja, maar wat is de kans? Want ik heb dus precies zo'n droom gehad vannacht.
3: Ja, dat is heel gek. Maar kijk, er is wel een groot verschil tussen jou en mij, hè, Bram. En dat is dat ik in het daadwerkelijke wakkere leven wel met een radiostudio overweg kon gaan. Ja. En jij in het wakkere leven niet, toch?
2: Nee, dat klopt, ja. Maar hoe ging jouw droom dan? Was dat ook dat je gewoon helemaal dicht sloeg en dat niks werkte?
3: Ja, ik heb die gewoon eens in de zoveel tijd heb ik die. En vele collega's met ons, weet ik. Dat je gewoon inderdaad droomt dat niks doet. Dus je muziek doet het niet, de knopjes doen het niet. Ja. Je weet ook gewoon niet waar je het over moet hebben. Dus je hebt gewoon een totale error.
1: En de baas luistert mee, dat zie je dan ook altijd in die droom.
3: Ja.
1: Dat is echt vreselijk. Je wordt echt nat, word je wakker.
2: Oh, wat ja. Maar dit is natuurlijk doodeng dat dit is gebeurd. Ik denk dat wij op dezelfde frequentie dromen, Jorien.
3: Ja, ik denk het. Ja, om maar even in de radiotermen te blijven.
2: Ja, ja nou, het is ongekend. Ik weet niet wat ik hoor. Dank ook voor de oplettendheid in de Q-app. Dit zijn toch de dingetjes die je wil weten. Jorien, wat ga je vanmiddag nog doen?
3: Ik heb een verjaardag zometeen.
2: Nou, dat vind ik helemaal eng.
3: Jij ook?
2: Ik heb ook een verjaardag.
3: Nee.
2: Wat ga je eten vanavond?
3: Nou, ik ga op die verjaardag eten.
2: En weet
1: jij
2: je
1: ook
2: wat?
1: Natuurlijk.
3: Nee, geen idee.
2: Nee, ik ook niet. Maar dit is raar. Wat de hellie. Wat de flip. Nou, Jorien, laten we snel ophangen.
1: Ik word geappt door Domien Verschuren. Ik heb vannacht een droom gehad.
2: Ach. Nee, het is sodemiet erop. Maar nee, maar het is wel eng toevallig. Jorien, geniet van de verjaardag. En ik hoop dat je wat beter slaapt vanavond.
3: Ja, vast wel. Jij ook veel plezier, hè?
2: Ja,

0: Leuk, Anna. Dankjewel voor je berichtje. Ja, show nummer 10 van Suzanne en Freek in de Gelredome.
1: De allerlaatste.
0: Allerlaatste. Ga je er naartoe?
1: Heel veel plezier.
0: Zo zeg, ja, echt van een prestatie.
1: Heel veel plezier.
0: Zometeen, het rode kleedje. Heb je een mooie prijs mee?
1: Zeker.
0: En een andere man die nu veel concerten geeft. Harry Styles, die hoor je ook zo meteen. American Girls, komt eraan.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze.

0: Er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: Veldzinkadvies. Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Zo klinkt de mooie toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Oranje fans.

0: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Het is niet normaal meer.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: 1:30, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister met een file op de A58, Tilburg naar Eindhoven. Bij Best, daar is een ongeval gebeurd. 2 kilometer, vertraging 10 minuten.
6: En een flitser op de A4 richting Leiden bij 4.9.
4: Tom en Bram.
5: Rode kleedje komt eraan. Eerst Harry Styles en American.

0: Q-Music, Harry Styles en American Girl.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja, zometeen ga ik onthullen wat er onder dat rode kleedje zit en omschrijven. En mocht je nou denken, ja, dat is echt iets voor mij, dat lijkt me hartstikke leuk. Nou, stuur dan even dat moet ik hebben via de Q-Music app. En wie weet komt het jouw kant op.
0: You ready?
2: I'm ready. Oké, dan gaat het rode kleedje er nu af. Ach, wat een waanzinnige prijs. Een alpaca yogales voor 4 personen.
0: Wat is dit?
2: Is dat nou niet leuk?
0: Dat heb ik nog nooit gehoord.
2: Een lesje yoga tussen de alpaca's. Een alpaca of een alcapa.
0: Een lama.
2: Een alpaca.
0: Dier.
2: Alpaca. Het is maar hoe je het noemt. Het is een soort lama inderdaad. Een soort grote lama. In ieder geval, dan kan je gewoon lekker yoga met 3 vrienden of vriendinnen. Met je moetie, met je buurtjes, het maakt allemaal niet uit. Gezellig tot rust komen, helemaal zen. En ondertussen dichter bij de natuur komen. En wie weet kan je ook nog wel een knuffel van alpaca-wol scoren.
3: Dat zou vast kunnen daar.
2: Daarom. Is het iets voor jou?
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Ik zie jou daar al met die dikke buik.
3: Nee, ben je gek.
2: Zo, die boer uit Kampen, ik zie je al liggen daar.
3: Jonge yoga en dan ook nog met alpaca's. Nee hoor.
2: Het lijkt me wel hilarisch als je dat gaat doen. Zullen wij een keer samen dat doen?
3: Nee, dat hoeft niet.
2: Of geitenyoga?
3: Geiten, nee, ook niet. Nee, we geven het gewoon weg en daarmee basta.
2: Wil jij alpaca yoga les voor 4 personen winnen? Stuur dan dat mot ik hebben via de Q-Music app.
3: Nou, ik heb nog nooit een radiozender gehoord die weggeeft een alpaca yoga les.
2: Of alpaca.
3: Alpaca. Nou goed, we gaan het weggeven over pak een beet 6 minuutjes.

0: Ja, gisteren natuurlijk de finale van de Champions League gehad. Dan is nu toch echt het WK het volgende ding binnen het voetbal.
1: Zeker, ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in. En dit nummer helpt daar wel bij.
0: Ja,
1: ik vind het dus ook leuk dat zij dan toch op een gegeven moment Nederlands zingt.
0: Ja, dat is een teken.
1: Dat is dan toch fijn.
0: Dat is een teken dat we hem pakken.
1: Ze zingt ook 30 andere landen, maar dat maakt niet uit. Maar dat ze daarmee afsluit, is dan toch een mooie opsteker.
0: Shakira en het anthem voor het WK voetbal. Die die bij Q.
2: Dom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
1: Ja, dat weten we inmiddels. Dat is namelijk een alpaca of alpaca yogales voor 4 personen. Nou, toch veel mensen willen dat wel winnen hoor, Tom.
0: Twee kapers op de kust. Sven, Laura, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hallo. Zo zeg, koekoek. Zijn jullie allebei onderweg toevallig, of niet?
3: Nee, ik ben allemaal op de kant.
1: Kijk, ja, Sven, dat klinkt echt alsof je in een betonmolen staat. In ieder geval, nou, laten we met jou beginnen, Laura. Hoe is je dag?
3: Ja, goed. Ik sta nu even stil op de afsluitdijk. Want ik ben onderweg naar mijn bruiloft.
1: Ach, kijk, wat leuk. Een bruiloft, zeg. En ben je dan de hele ceremonie aanwezig of alleen het feest?
3: Ja, het is een beetje een speciaal verhaal. Want ze gaan eigenlijk trouwen in Thailand in september. Maar vandaag is even het wettelijke stukje in Alkmaar.
1: Oh,
3: een soort pre-party. Ceremonie en diner.
1: Nou, super. Leuk, wat toch heel erg bijzonder. En Sven, wat spook jij allemaal uit vandaag?
4: Ja, ik ben ook onderweg naar mijn werk. Ik moet naar de fabriek toe.
1: Ach, wat voor fabriek?
4: De frietfabriek.
1: Nou, hey, dat is toch wel even lekker, zeg.
0: Een zeer belangrijke baan heb jij.
4: Zeker.
1: Zo, eet je dan ook iedere dag friet?
4: Ja.
1: Ja, ik zou hetzelfde doen. Goed, in ieder geval.
0: Voordat we het heel lang over eten gaan hebben, jongens.
1: Juist.
0: Dat moeten we niet hebben. De alpaca yoga les voor 4 personen. Laura, Sven, het werkt als volgt. Jullie mogen een pitch gaan houden aan heel Nederland. Dus probeer zieltjes te winnen. Want we openen zometeen in de Q-Music app een poll. En dan mag iedereen stemmen op degene die het beste verhaal heeft. Dus Sven, vraag aan jou. Waarom wil je winnen?
4: Nou ja, sowieso omdat alpaca's mijn favoriete dier zijn. Ik heb er knuffels van, ik heb een muts ervan, sokken ervan. En het lijkt me gewoon heel leuk om dat met mijn gezin te kunnen gaan doen.
1: Ja, superleuk. En hoe groot is jouw gezin?
4: Uit 4 personen. 2 kinderen en met mijn vrouw dan.
1: Ah, wat leuk. Hoe oud zijn je kinderen?
4: Ik heb er één van 13 en ik heb er één van 10.
1: Kijk, nou, ik ben benieuwd of zij ook zo staat te springen van alpaca. Papa.
4: Ja, die kleinste vooral wel, ja.
1: Oh ja, nou, wat superleuk. Nou, het is je gegund, maar ja, Laura is toch ook een kaper op de kust. Laura, waarom wil jij zo graag die alpaca yogales?
3: Nou, ten eerste vind ik alpaca's heel leuk, knuffelig. Ik heb er laatst wel een high tea mee gedaan, dat was ook heel leuk. En ik heb vorig jaar even zelf even een minderjaartje gehad, toen had ik ontdekt dat yoga best wel een fijn iets is.
1: Ja.
3: Nu gaat het gelukkig weer goed met mij, maar ik heb nog 2 vriendinnen die ook even zo'n jaar hebben gehad. En eentje gaat nog steeds niet goed, dus ik gun hun allebei ook een heel leuk, gezellig middagje met alpaca's en... Nou ja, yoga om even tot rust te komen.
1: Ja, nou super lief van je. Heel lief. Ja, en de perfecte cocktail inderdaad. En zen. En ook die schattige alpaca's, alpaca's. Oh, goed. Je snapt wat ik bedoel.
0: Dieren.
1: Wij gaan er dan heel eventjes tussenuit. Dan gaan we even luisteren naar Anastasia.
0: Ja.
1: En dan komen we zo met de uitslag. Blijf hangen.
0: Pol is geopend, dus stemmen maar.

0: Left Outside Alone bij Q-Music. Daar is een uitslag. Nederland heeft gestemd.
1: Inderdaad. Wie wint de alpaca yogales voor 4 personen? Sven, Laura, zijn jullie er nog?
2: Zeker.
3: Ja, zeker.
1: Hallo. Ja, de stembus is inmiddels gesloten. En we kunnen zeggen dat het toch wel met een ruime meerderheid heeft gewonnen. Sven! Nou, gefeliciteerd Sven.
2: Ja, super, dankjewel.
0: Laura, sorry, we sturen jou wel even het Q-prijsbekend op. Heb je toch iets gewonnen op deze feestelijke dag voor jou?
3: En veel plezier, Sven.
2: Het is
0: er gegund.
2: Dankjewel.
0: Ja. Doei, Laura.
1: Ja, en Laura gaat alsnog gewoon doen, hoor. Die alpaca yoga les. Hartstikke leuk. Ja, toch? Maar ja, Sven, jij gaat er daadwerkelijk nu mee vandoor. Sven, wat zou je willen zeggen tegen alle mensen die op jou hebben gestemd?
2: Ja, super bedankt allemaal. Het gaat leuk worden.
4: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.

0: Bebe Rexha en Faithless op Q-Music. Het nieuws van 2 uur komt eraan. Daarna muziek van onder andere Michael Jackson. Dat is fijn, hè?
1: Ach, dat is wel heel erg lekker, ja.
0: En deze ook zometeen.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
19: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.

0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb weer een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: 2 uur, goedemiddag.
13: Een hele goede middag.
12: Je muzieknieuws van nu.nl. Met Marcel van Beest.
14: Goedemiddag. Veel hardlopers met hittebroertes bij de marathon van Groningen. Hoeveel mensen er last van hebben, kunnen hulpdiensten niet zeggen. De meeste mensen raakten onwel bij de laatste 500 meter. Een deelnemer zag daar 10 mensen langs de kant van de weg liggen. Deelnemers klagen over te weinig waterpunten langs de route. Het is drukkend warm in Groningen. En daardoor is het voor hardlopers extra zwaar. Het kabinet gaat hulp zoeken bij de oppositie voor de sociale zekerheid. Gesprekken met de bonden en werkgevers liepen eerder stuk. Minister Veilbrief gaat komende week al met de oppositie praten, zei hij in Buitenhof.
15: Praten over hoe zien jullie dan de toekomst tegemoet? Want ik wil eigenlijk die partijen, werkgevers en werknemers, nog voor het zomerreces bij mij aan tafel weer hebben. Om te horen wat hebben zij gedaan. Ik heb beloofd dat ik huiswerk zou maken. En dan probeer ik dat weer bij elkaar te brengen.
14: De bonden en werkgevers gaan ook samen kijken naar de toekomst van de sociale zekerheid. Ze willen zonder het kabinet al komende week tot een oplossing komen. In Arche Parijs begint rond deze tijd de huldiging van Paris Saint-Germain. Gisteren werd er gewonnen in de Champions League. 100.000 mensen worden bij de huldiging verwacht. Na de winst van gisteren braken er rellen uit. Bijna 800 mensen werden er aangehouden. Tientallen agenten raakten gewond. Het stadsbestuur van Parijs is klaar met de feesten naar de bekerfinale. En de politie die heeft in Roosendaal een einde gemaakt aan een fanatieke beller van 112. De man had op één dag het noodnummer 160 keer gebeld. Elke keer als hij iemand aan de lijn kreeg, ging die schelden, weet Omroep Brabant. De politie ging bij de man langs en maakte er een einde aan. De man is vastgezet en zijn telefoon die moest hij inleveren. Het weer van Weerplaza tot besluit. Een mix van zon en wolken, ook een paar buien met onweer bij maximaal 25 graden. Morgen weinig verandering.
12: Witsmeister meldt een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij de Nieuwe Meer. Daar staat 5 kilometer, vertraging 10 minuutjes.
13: En een flitser op de A4 richting Leiden, die staat er ook al de hele dag bij 4.7.
16: Music. Tom en Bram.
12: Hey, goedemiddag. Lekker dat je cue aan hebt staan, want Michael Jackson komt eraan. Eerst David Guetta, Never Going Home Tonight. Q.

0: Nog een keertje?
1: Zo, nou, als het kan, graag.
0: Smooth Criminal, Michael Jackson op Q Music.
1: Ja, dat is toch wel lekker. Hè? Sinds die biopic draaien we ook veel meer Michael Jackson. Ja, ik word daar wel vrolijk van, hoor. Dit is toch wel echt top.
0: Altijd fijn. Het is 2:10 zondagmiddag van Q Music. We vieren hier het weekend. Onder andere Jens is erbij. Die roept net dit in de Q Music app.
2: Een hele goede middag, Tom en Bram. Nog één keer slapen tot de foute maand van Q Music. Binnenkort kunnen we stemmen op de foute 1500.
0: Hey.
2: Proud to be foute.
1: Kijk, die is goed op de hoogte.
0: Die heeft er zin in.
1: Ja, wat
0: ja,
1: goed.
0: Morgen is het juni.
1: Ja, morgen is het juni.
0: En juni is fout.
1: Ja, Juno is fout, inderdaad. Ja, inclusief natuurlijk als climax de foute party in...
0: Oh, het Philips Stadion. Gewoon volle bak, hè?
1: Ja.
0: Dat wordt gekkigheid.
1: Ja, wel heel erg tof.
0: De week daarvoor natuurlijk de foute 1500. Kortom, juni wordt een lekker maandje hier bij Q Music.
1: Dat sowieso. Zeg Tom.
0: Ja?
1: Kijk, soms is het altijd handig natuurlijk om... laten we zeggen, een bereisde vriend...

0: in je omgeving te hebben die overal en nergens is geweest en daardoor heel veel tips heeft. Die persoon is Dua Lipa.
1: Oh ja?
0: Maar dan voor iedereen. Ja, het is echt superleuk. Ik zal het je zo allemaal vertellen.
1: Ben benieuwd. Eerst snelle bij Q Music. Laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Kan nog een keer doen.
1: Nee, gewoon blijf even doorlopen.
2: Oh, wat leuk zeg.
1: Ja, gezellig toch?
2: Ja. Nee, wat super handig is. Kijk, Tom, als jij op vakantie gaat bijvoorbeeld. Hm. Laten we zeggen, jij gaat naar Malaga.
1: Ik ga naar Malaga. Ja.
2: Dan is het altijd fijn als er iemand in je omgeving zegt, joh, ik ben er eens een keer geweest. Weet je wat een goed restaurant is?
1: Ja, dat is heerlijk.
2: Dat is natuurlijk heerlijk. Ja. Ja, wie dit nu dus ook heeft gedaan, dat is Dua Lipa.
1: Wat doet ze dan?
2: Nou, Dua Lipa die gaat natuurlijk de hele wereld over met haar optredens. En zij heeft eigenlijk bij iedere plek waar ze is geweest, heeft ze allemaal tips en tricks genoteerd op Google.
1: Goeie.
2: Dus favoriete lunchtentje. Waar je lekker kan avondeten. Wat leuke activiteiten zijn.
1: Een lekker koffietje.
2: Ja, dat soort dingen. Dat heeft Dua Lipa allemaal bijgehouden. En nu kun je dat gewoon zien. Het zijn ruim 130 tips die ze verspreid over de hele wereld heeft achtergelaten.
1: Ook Nederland.
2: Ja, dat moet wel.
1: Ja, toch?
2: Maar dat is toch superleuk? Dan, zij heeft natuurlijk wel een jetset leven. Dus ik hoop ook dat er een beetje betaalbare opties tussen staan.
1: Dit is een fijn 2-sterren restaurant.
2: Ja, precies. Het Amstel Hotel. Ja. Weet je, dat soort tips. Ja,
1: lekker slapen.
2: Allemaal leuk. Dat kost natuurlijk klauw met geld. Ja. Maar het is natuurlijk wel handig. Ja, voor iemand die van goed eten waarschijnlijk houdt van leuke activiteiten om de tijd een beetje te doden voor een concert. Ja, dan kan je dus terecht bij Dua Lipa.
1: Goeie tip. Dus ga je ergens naartoe, check even of Dua Lipa er al is geweest. Dan heeft ze vast wel een lijstje voor je klaarstaan waar je moet zijn.
2: Ja, is toch leuk?
1: Leuk, zeker. Dua Lipa, je hoort daar net bij Q-Music.

0: Of bij Q-Music. Zometeen hebben we muziek van onder andere Rondé. En ook deze van Taylor Swift komt eraan.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Nu, later
4: en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
7: 5 komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
8: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
9: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
12: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
21: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
22: Attap.
21: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Joujou.
28: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
29: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Het is 2:30. Goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staan 2 files langer dan 10 minuten. De eerste op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Bij de afrit Wassenaar. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, 1/2 uur vertraging. Het advies is, wil je richting Den Haag, dan ga je via Leidschendam over de N44 en de A44. En nog een file op de A67, Eindhoven-Turnhout. Bij Eersel, 2 kilometer, 10 minuten.
30: En een flitser op de A4 richting Leiden bij 4.7.
31: Tom en Bram.
0: Undecided van Rondé komt eraan. Eerst

0: Coldplay en Undecided bij Q-Music. Leuk berichtje kwam er net binnen van Harmanna via de Q-Music app. Ik heb er direct even teruggebeld. Harmanna, goedemiddag met Tom en Bram.
1: Hey, Tom en Bram.
2: Ja, hallo. Ja, vandaag weer een mooie dag. Nog niet de grote dag, maar er staat wel iets op de planning. Wat ga je doen?
1: Ik ben onderweg naar mijn derde dansles.
2: De dansles voor de grote dag.
1: Ja, voor de bruiloft. 4 september, dan is de grote dag.
0: Ga je trouwen?
1: Dan ga ik trouwen met de liefde van mijn leven eigenlijk.
0: Ja, wie is de gelukkige?
1: Dat is Romke Zietse.
2: Kijk, nou wat superleuk. En dus wel nog even een danslesje. Het is nu nog mei, dus jullie zijn er vroeg bij.
1: Ja, het is mei.
2: Wil je het een beetje vlotten samen?
1: Ja, het gaat wel oké. We doen een Weense wals op Hold My Hand van Lady Gaga. En dat nummer is voor ons heel bijzonder. We zijn toen naar haar concert geweest in 2022. En dat was heel gaaf, heel mooi. En toen kwam dat nummer ook. En dat nummer is heel speciaal voor ons. Dat is precies hoe onze relatie is.
2: Kijk, nou wat prachtig zeg. Een Weense wals. En jouw partner, kan die een beetje dansen? Of is het allemaal toch een beetje moeizaam?
1: Nou, het voordeel is wel, we zijn beide muzikant. Dus we hebben wel gevoel voor ritme.
2: Oh, dat scheelt wel.
1: Alleen, die basisstappen, dat is echt wel een dingetje hoor, voor ons allebei.
0: Maar dit wordt de openingsdans, ga ik er even vanuit?
1: Ja, het is inderdaad de openingsdans.
0: Ach, wat nou. Heb jij dat gedaan met Robin, dansles?
2: Nee.
0: Want jij hebt wel een openingsdans gedaan met Robin.
2: Nee.
0: Niet?
2: Nee, leuk dat je erbij was.
0: Ja, ik was er zeker bij. Ja. Of was ik al dronken?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik heb geen dans gedaan.
0: Heb je niet met haar gedanst?
2: Nee.
0: Oh, dat kan me niet meer herinneren.
2: Nee. Maar dat is natuurlijk een keuze voor de ene. Ja, die wil dat wel graag. Ja, en ik zag alleen maar beren op de weg. Ik durfde het.
0: Ja, ik zou dat ook niet durven. Nee. Waarom kiezen jullie daar dan wel voor, Harmanna? Want je doet het heel bewust. Want je neemt er zelfs les voor.
1: Ja, want we wilden er wel iets van maken. Want we zijn beide wel van, als je het doet, dan moet je het wel goed doen.
2: Ja, dat is waar. En niet half.
1: Zoals nee, Bram. Niet half, nee.
2: Ja, nee.
1: Al
2: ja,
1: ben goed. Ik wel bang dat het wel ergens misgaat met de partner.
2: Nee joh, dat ziet ook niemand. Iedereen die zwijmelt helemaal weg zodra ze jullie zien. En jij in je prachtige jurk natuurlijk. Dat komt helemaal goed. Heb je die jurk eigenlijk al?
1: Ik heb de jurk al uitgezocht en ook al een paar keer gepast. Vorige week ook een passessie gehad. En ik mag hem in juli opkomen halen.
2: Oeh, ja, wat spannend zeg. Nou ja, dit zijn allemaal.
1: Geweldig.
2: De voorpret is begonnen, Harmanna.
1: Absoluut.
2: Nou ja, ga er heel erg van genieten. Hou ons op de hoogte. En ja, natuurlijk alle liefde en geluk en eeuwigheid gewenst vanaf 4 september.
0: Ja.
1: Ah, super lief, dankjewel.
0: Mooie dag, Harmanna.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Doei. Zometeen bij Q-Music. Rihanna, Don't Stop the Music. En dit is Bruno Mars.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Zomer.
0: En dit is nieuw.
2: Waanzinnig nieuwe liedje van Cameron Whitcomb.
0: De Q Music Alarmschijf.
1: Cameron Whitcomb.

0: Tot zover.
1: Tot hier en niet verder. We gaan plaats maken en zometeen terug in de auto. Lekker luisteren naar Stefan Bouwman.
2: Hey. Goedemiddag.
1: Stevie.
2: Tom en Bram.
1: Hallo, lieve.
3: Hoe is het?
2: Ja, goed. Moeten jullie morgen ook weer?
1: Nee, wat is er morgen dan?
2: Domien is gewoon weer terug.
1: Ja.
3: Nee, we hebben een marathon achter de rug.
1: Ik ben die vent helemaal zat.
3: Ja, 10 uitzendingen op rij. Het is ook wel een keer goed.
2: Ja. Oh, jij zit ook gewoon tijdens dit gesprek te appen.
3: Ja, het is ongelooflijk. Ja,
1: zit in gedachten zit ik al op de bank.
3: Ja. Hij zit gewoon, terwijl we dit gesprek hebben, Pokémon-kaarten te kopen. In ieder geval, Stefan, jij bent niet alleen gekomen. Je hebt Kees Casio weer mee.
2: Kees is aanwezig.
3: Jouw pianootje.
2: Piano.
3: En jij hebt wat ingestudeerd wat je zo meteen gaat draaien.
2: Ja, jij mag nooit meer zeggen trouwens. Ik heb jou gehoord afgelopen vrijdag samen met Mattie. En ook de beelden buiten de uitzending gezien. Jij mag nooit meer klagen als ik een liedje niet goed speel. Nooit meer. Want het klonk nergens naar me.
3: Jij hebt meegedaan aan The Voice.
2: Ja, heb je ooit iemand piano zien spelen bij The Voice?
3: Nee.
2: Nooit.
3: Okay, nou
2: nooit.
3: Raad mee wat Stefan gaat draaien en win fantastische prijzen. Stefan, play the blues. Jee, wat slecht.

0: Heb je? Ja, je hoort de voices alweer een tijdje geleden.
1: Oh, dit is wel een...
0: Ja, ik herken hem ergens.
1: Is dit een klassieketje?
2: Een klassieketje, hoor.
1: Begin van de tent, een beetje...
0: Oh, wacht, ja.
1: 2012 of ja. Zo.
2: Benauwd, Rick. Kom bij
0: nog één keertje, nog één keertje.
2: Geen lucht.
0: Ja,
3: ja, dan. Oh, dit is een goeie, hè?
0: Ja. Oh.
1: En die ga je ook nog draaien.
2: Ook nog draaien.
1: Fantastisch.
2: Wat een feesten.
0: Raad mee in de Q-app en win prijzen.
1: Veel plezier met Stefan. Deze komt er ook aan.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Hey mannen!
6: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
7: gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Drie uur geweest. Goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
12: Goedemiddag. Bij de Marathon Groningen zijn 7 mensen onwel geraakt. 2 oververhitte mensen belanden op de eerste hulp. Het ging met een mis tijdens de halve marathon. Een ziekenhuis in Groningen zet zich schrap voor extra hulp. Tot nu toe lijkt het erop dat de meeste getroffen renners langs de route zijn geholpen. Inmiddels zijn alle deelnemers aan de halve marathon over de finish. Problemen met vluchten van Transavia. Duizenden mensen waren de afgelopen week de dupe. Enkele tientallen vluchten werden geschrapt. Problemen zouden zijn geweest met de levering van onderdelen voor kapotte toestellen. Daardoor waren die niet op tijd klaar naar inspecties en controles, meldt de Telegraaf. Transavia heeft zoveel mogelijk geprobeerd klanten om te boeken. De drenkeling uit de Maarseveense Plassen is overleden. Het is een minderjarige jongen. Politie sloeg gisteren aan het einde van de middag alarm. Gezocht werd er met drones, een duikteam en een helikopter. De jongen werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies met hem is gebeurd. En langzaam lijkt het WK steeds meer te leven in het land. Oranje had de eerste groepstraining in Zeist. Daar kwamen 1500 mensen op af, vooral veel kinderen. Opvallend was dat de geblesseerde Memphis Depay de hele training meedeed. Jurrien Timber was er niet bij, doordat hij met Arsenal de Champions League finale verloor. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Ook een paar buien met onweer bij maximaal 25 graden. Morgen weinig verandering.
13: Marcel, dankjewel. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q-Music. Is trouwens bij jou al bij jou de buurt ook al een beetje oranje aan het kleuren?
12: Nou, ik woon natuurlijk in een hele aangeharkte buurt.
13: Niet dat, volks.
12: Nee. Nee, daar valt het best mee.
13: Daar valt het mee.
12: Andere delen van de stad daarentegen wel.
13: Ik was bij mij inmiddels beneden. Als ik dus mijn slaapkamerraam uitkijk, dan heeft de benedenbuurvrouw heeft vlaggetjes aan de lantaarnpalen vastgemaakt.
12: Oh, dat gaat zo lekker kletteren.
13: Ik denk dus elke keer, wat de hel, regent het? En dan zijn het gewoon weer die vlaggetjes blijven intrappen. Flitsmeister verkeersinformatie A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Schipholtunnel en de Nieuwmeer 6 kilometer. Een kwartier. Ook de A44 Amsterdam Den Haag. Tussen Leiden-Zuid en de A44 afrit Wassenaar 2 kilometer een kwartier. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controle. A4 naar Leiden, hectometerpaal 4,6. A12 naar Utrecht, 49,8. En de A22 naar Beverwijk bij 9,1.
14: Music.
15: Stefan Bouwman.
13: Zondag, relaxdag. En ook nog eens lekker weer vandaag. Nou, opschui uit. Zometeen Kees Casio. Eerst muziek van Alex Warren. Dit is Fever Dream. Q.

0: Alanis Morissette, Ironic op Q. Hey Sophia, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Hallo, wat ben je allemaal doen deze zondag?
1: Ja, we zijn lekker in de tuin bezig buiten.
0: Heerlijk, is het goed weer voor ook?
1: Ja, niet te warm meer, dus dat scheelt.
0: Ja, ook niet te klam. Klein beetje regen gevallen waarschijnlijk voor de tuin. Is dan ook weer blij, maar toch weer lekker een zonnetje als je bezig bent.
1: Ja.
0: En wat moet er allemaal gebeuren in de tuin?
1: We zijn met de moestuin bezig en de kabels aan het ingraven voor verlichting. Dus een hoop te doen.
0: Een hele hippe tuin, joh. Je kan gewoon als de oorlog komt, heb jij je eigen groente. Daar komt het op neer.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hé, hey, Sophia, ik speelde net iets op een kinderpiano. Weet je, dat klonk zo, hè? Foutloos, zo goed, niet normaal. Welk liedje was het volgens jou?
1: Dat was No Air van Jordan Sparks.
0: Ja! Samen met Chris Brown, die ga ik strakjes draaien. Dat betekent dat jij sowieso het Key Music prijspakket hebt gewonnen.
1: Nou, leuk.
0: Nu is de vraag, hebben Tom en Bram het ook goed? Dan win je een extra prijs. Ben je klaar voor hun antwoord?
1: Ja, ik ben benieuwd.
2: Ja, Stefan.
3: Ja. Wat was dit ook alweer? Dit was een klassieker.
2: No
3: klassieker.
2: Air.
3: Oh ja,
2: van Jordan Sparks en Chris Brown.
3: Ja, maar dit duurt me alweer veel te lang, want ik wil naar huis.
2: En we gaan nog even een ijsje eten en dan gaan we lekker naar huis.
3: Ja, Steve, succes hè, met je piano.
2: Doei, Stevie.
0: Succes
2: we love
0: met je
2: you.
0: Ijsje. Hoi. Hoi, hey. Dus dat betekent dat jij een extra prijs krijgt.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, een gesigneerde en ingelijste foto van Tom, Bram, Kees Casio en mijzelf.
1: Nou, dat is altijd leuk.
0: Beloof je dat je hem niet gaat ingraven in de tuin?
1: Nee, ik ga hem niet ingraven in de tuin.

0: Jordan Sparks, Chris Brown. Q-Music, goedemiddag. Ja, soms zit je op de bank en zeker op de zondagmiddag... dan zou je gewoon even lekker een zakje chips open willen trekken... of een klein borrelplankje maken, stukje chocolade. Maar eigenlijk moet je het niet doen.
1: I'm caught in between. Like, this is really bad, but really good for me. And it's a mess.
0: Ja, Miles Smith kent je. Hij herkent dat gevoel. En nu op Q met Nice to Meet You.

0: Kelly Rowe en I'm Good. Zometeen ronde 1 voor Nothing But Thieves in Repeat of Niet. En deze, The Bauza en Magnetic, hoor je zo op Q-Music.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
1: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Wat
7: een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof voor Almof.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
13: Dan gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
15: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: 75 euro korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
4: normaal meer. Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: En dit weekend extra goedkoop Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht.

0: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: 1 over half 4, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 1 vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Oud-Dijk. Door wegwerkzaamheden daar 2 kilometer, 10 minuutjes. En controles langs de A4 naar Leiden. Hectometerpaal 4,6 en de A7 naar Grun bij 210,4.
2: Stefan Bouwman. Yo.
1: Q-Music. Als je fan bent van Nothing But Thieves, opgelet. Ja, ze hebben je zo nodig in Repeat of Niet.

0: lieve berichtjes. Mensen willen allemaal Stefans pianobar-versie van Magnetic horen van de Bowser. Ik ga straks een ander liedje uit de pianobar draaien.
1: Repeat. Of niet.
0: Maar eerst nieuwe muziek in Repeat of niet. Jij hebt het weer voor het zeggen zo in de Q-app. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves in dit geval. Ja, het is geen geheim dat ik fan ben van die guys. 25 september, dan komt er een nieuw album. Vanaf morgen kun je hem ook pre-orderen. En dan maak je kans om eerder tickets te scoren. Ook voor een tour in 2027. Nou ja, ik weet niet eens wat ik vanavond ga eten. Dus erg ver vooruit. Voor nu is er in ieder geval de eerste single, Evolution. Dit is ronde 1 ook trouwens. Liedje gaat over jezelf zijn. Ja, zij zeggen, de wereld wordt steeds digitaler. Het is gewoon heel moeilijk om nog oprechte connecties te maken met mensen. En daar hebben ze een nummer over geschreven. Het is de heerlijke stem van Connor. Geweldige drums, de gitaren van de rest van de band. Ik ben helemaal liefhebber, maar mijn mening is niet belangrijk. Jij hebt het voor het zeggen. Spreek een audioberichtje in met je stembandjes of zet je dikke duimpjes aan het werk in de Q-app. Repeat of niet voor Nothing But Thieves.
1: Repeat of niet.

0: Ronde 1 in repeat of niet voor Nothing But Thieves.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: En Evolution, repeat of niet, dat was de vraag.
2: Ik hoorde de eerste drie tonen en ik denk, this is it. Repeat.
3: Lekker, Joost. Sowieso repeat. Ik hoef hem niet eens te horen en ik weet al dat het een repeat is. Want alles van hun is een repeat.
0: Dankjewel,
4: Romy. Ik vind het een onrustig nummertje. Voor mij niet, alsjeblieft. Geen repeat. Dankjewel.
0: Staat genoteerd, Michael. Graag gedaan. Bart zegt voor mij een repeatje. Lekker nummertje. Josephine zegt die stemmen zijn lekker. Maar het nummer pak me niet. Het is een nietje voor mij. Ja, ja, ja. Voor Michelle. Wat mij betreft had dit de alarmschijf mogen zijn. Zeker weten, een repeat.
5: Nee, dit is helemaal niks. Ik zeg geen repeatje.
6: Ja, heerlijk. Nothing But Thieves. Sowieso dikke repeat van mij. Echt één van de beste bands die er op dit moment zijn.
0: Ja, het mogen duidelijk repeat zijn. Repeat. Dik gerepeat en door naar ronde 2 vanavond bij Vincent Pronk. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves en Evolution.

0: Zometeen op Q een terugblik op een pianobar. Met Suzanne en Freek. Want we moeten even vieren dat zij 10 shows af gaan ronden in het Gelredome vanavond. Ook deze van Taylor Swift, hoor je zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Duiverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
18: Stef?
19: Ja?
18: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
21: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
1: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
23: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
25: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
26: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
27: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
28: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
29: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
27: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
30: Goedemiddag, 4 uur geweest. Q-music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
31: Goedemiddag. Bij meer marathons zijn hardlopers onwel geraakt door de hitte. In Amersfoort werden 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen werd gereanimeerd, meldt RTV Utrecht. De marathon Utrecht werd even stilgelegd toen iemand onwel was geraakt. In Groningen werden 7 mensen bevangen door de hitte. 2 belanden er in het ziekenhuis. Transavia-reizigers zijn de dupe geworden van annuleringen. Een paar duizend mensen konden afgelopen week niet op vakantie. Vliegtuigen met pech konden niet op tijd gerepareerd worden. En daardoor werden 22 vluchten geschrapt, weet de Telegraaf. Zoveel mogelijk passagiers werden dezelfde dag nog omgeboekt naar een andere vlucht. Tientallen huizen ontruimd na een brand in Rotterdam. Veel rook kwam daarbij vrij. Niemand raakte gewond. De brand brak uit in een huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. 2 portieken zijn zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En een bom die decennia lang in een Britse tuin lag, blijkt minder onschuldig dan gedacht. De eigenaresse dacht altijd dat die allang ontmanteld was. Gasten speelden ermee op feestjes en het was een pronkstuk, vertelt ze aan de BBC. Haar tuinman vertrouwde het laatst niet en belde maar eens de politie. En een onderzoek bleek het een oefenbom van het leger met explosieve inhoud. Op een veilige plek is hij tot ontploffing gebracht.
30: En waar moeten ze nu mee spelen op die feestjes dan?
31: Ja. Dat vertelt het verhaal dan weer niet. Dan het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Ook een paar buien met onweer bij maximaal 25 graden. Morgen weinig verandering.
30: Marcel, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 1 vertraging, de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Bad Hoeverdorp en de Nieuwmeer, 3 kilometer, 5 minuten, mag geen naam hebben. Controles, de A4 naar Leiden, hectometerpaal 4,6. A6 naar Emmeloord, 97,8. Langs de A7 naar Grun bij 210,4. En de A28 naar Amersfoort bij 40,1. Zullen we eens even kijken waar iedereen mee bezig is zo op de zondagmiddag in de Q-Music app. Ook muziek van David Guetta en Kelly Rowland, hoor je zo.

David Guetta, Kelly Rowland. Allemaal leuke berichten in de queue. Goris is het lekker aan het varen. Groetjes uit Emmen stuurt hij. Groetjes terug. Julia, ja, moet ook gebeuren. Huiswerk voor school, sterkte daarmee. Gena heeft een topzondag. Lekker over de markt gewandeld. De baby in bad gedaan. En vanavond gaan ze barbecuen. En Marianne die wil een shout-out doen naar het dansteam van de dochter. De elite crew uit Middelstum. Vanmiddag hebben ze de finale van het dance-event. En daar zijn ze eerste geworden. En daarmee Noord-Nederlands kampioen. Nou, dat is absoluut een shout-out waard. Trots op alle meiden en de trainster Kaylin natuurlijk. Nou, bij deze. Ja, Sydney die stond vanmiddag in de file. Die hoopte dat ze het op tijd gingen halen. Voor Suzanne en Freek in het Gelredome. Show 10 van 10. Ja, 5 uur vanmiddag. 3 uur vanmiddag. 1500. Dat is mijn hersenen. Nou goed, in ieder geval om 3 uur vanmiddag begon show 10 van 10. De laatste show in het Gelredome. En ter ere daarvan, als jij nu gewoon thuis bent en niet bij die show, een terugblik op Stefans Pianobar met Suzanne en Freek en Cloud Fazier.

0: vanavond open ik de deur van Stefans Pianobar hier op Q. Er komen artiesten van over de hele wereld langs om samen muziek te maken. Nou, we hebben de afgelopen periode ook echt heel veel internationale sterren gehad. Bibi Rexha kwam langs, Helene Fischer, de Bauza van Magnetic. Ja, maar we hebben soms ook gewoon heel erg veel extreem wereldtalent in Nederland. Ik noem maar een Suzanne en Freek. Vandaag is de laatste show van de 10 die ze hebben gedaan in het Gelredome. En bij die 10 shows stond in totaal 400.000 man in het publiek. Bizar. Ze hebben dus ook een eretegel daar gekregen. Cloud die kwam tijdens de shows ook langs. Ze zongen toen Fazi samen.
1: Nu we hier zo intiem, een beetje in private met z'n drieën staan, en leek het mij een goed moment om jou even te bedanken voor de fijne vriendschap die we hebben. Want als de momenten moeilijk zijn en als het minder leuk is, dan sta je gewoon op de stoep, dan ben je er. Je belt niet, je hebt niet, je bent er gewoon. En dat is een hele fijne eigenschap. Ja. Maar als de momenten mooi zijn, dan ben je er ook. Dan ben jij een van de eerste die er is, die onze chef uit de box pakt en de hele dag met hem op je arm door het huis loopt. En dat is zo fijn. Dus, en dan hebben we ook nog eens een liedje met z'n drieën.
0: Supermooi. Uiteindelijk was het 3 jaar geleden dat ze hier langskwamen. Toen was het liedje net uit en we speelden hem live in Stefans Pianobar. Suzanne en Freek en Cloud

0: Olivia Dean en Rain Me In op Q-Music. Morgen is het 1 juni, of zoals Fred Grapperhaus zou zeggen, 1 juno. En dat betekent bij Q-Music Foute Maand.
1: Hey Stefan, yo. Nog minder dan 9 uurtjes te gaan en de Foute Maand van Q-Music begint.
0: Begint.
1: Binnenkort lekker staan we op die Foute 1500. Wow, to be fout.
0: Ja, ik loop alvast warm. Ik denk dat binnenkort het stemmen wel zal beginnen, Jens. Voor de Foute 1500. Ik loop een beetje achter met mijn mail, sorry. 20 juni, in ieder geval de Foute Party, de big one in het Philips Stadion. Die is mij niet ontgaan. En dit liedje mag zowel in de lijst als in menig DJ-set niet ontbreken. Hathaway en What Is Love.

0: Ladies and people, Head Away and What Is Love op Key Music. Zometeen sport. En ook Sarah Larsson en Midnight Sun op Q.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Wat
3: een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
9: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
8: Dat is een Veldzinkadvies.
11: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
5: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
6: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
12: Dit is niet normaal meer.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Lidl, Lidl, deals.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Overal 5, goedemiddag. Splitsmijs verkeersinformatie bij Q-Music. 1 vertraging op de A76, alleen Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland, 2 kilometer, 10 minuten. Sta je ergens nu stil en denk je, ik word niet genoemd? Nou, dan is het echt niet langer dan 3 of 4 minuten. Controles, de A2 naar Utrecht, 37,9. De A4 naar Schiedam, 60,8. A6 naar Emmeloord, 97,8. En langs de A7 naar Groningen, hebben 210,9.
8: Stefan Bouwman.
7: Yo. Q-Music. Met zometeen zomerse muziek, Louis Fonsi en Daddy Young.

en Daddy Yankee op Q Music. Zometeen muziek van Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Maar misschien nog wel belangrijker, Luc Sarneel van de sportredactie van Mattie en Marieke. Hij praat jou en mij weer bij over alles wat er dit weekend gebeurt op de sportvelden van Nederland en daarbuiten. Eerst de ex-alarmschijf van Stella Lefty. Dit is Boston.

0: Mattie en Marieke. Ja, ik weet namelijk niks als het op sport aankomt en hij heel veel. En zondag is bij uitstek sportdag. Het is ook nog eens sportzomer bijna. Want er staat een hoop te gebeuren. Lang verhaal kort, Luc.
1: Yo, Stefan, goedemiddag. Luc hier. Ja, toch tijd even kort op de zondagmiddag om het over sport te hebben. Ja, in Parijs bijvoorbeeld wordt er getennist op de heilige tennisbaan van Roland Garros. Ik wil graag even de Nederlander Jesper de Jong noemen. Jesper. Die neemt het vandaag op. Sterker nog, op dit moment neemt hij het op tegen Alexander Zverev. Dat is een van de beste tennissers van de wereld. Maar kan hij vandaag stunten? Of krijgt hij alle hoeken van de baan te zien? Dat weten we later vandaag. Jonas Vingegaard, die gaat vandaag de Giro d'Italia winnen. Dat staat bijna zo goed als zeker als vast. Kleine huiskamervraag. Over welke sport hebben we het dan?
0: Polshoek hoogspringen natuurlijk.
1: Inderdaad, over wielrennen.
0: Dat zei
1: maar ik richt mijn ogen vandaag vooral op Zeist.
0: Zeist?
1: Daar traint namelijk de selectie van Oranje, van het Nederlands elftal, in aanloop naar het WK voetbal, wat binnen nu en 2 weken gewoon is losgebarsten. Nou, kan je vertellen, goed nieuws vanuit Zeist. Er wordt namelijk al flink gescoord. Jan-Paul van Hekken, een van de beste verdedigers van het Nederlands elftal, die wordt namelijk vader van een tweeling. En ook Cody Gakpo heeft op zijn socials laten weten dat hij voor de 2e keer vader gaat worden. En dan is middenvelder Teun Koopmeiners nog eens een keer door zijn knieën gegaan om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. En die heeft natuurlijk geantwoord met: eerst even dat WK winnen, Teun. Nee, geintje. Ze zei volmondig ja. Dus de jongens van het Nederlands elftal, we kunnen wel stellen, zitten lekker in hun vel. Woensdag speelt Nederland in de Kuip een oefenpotje tegen Algerije. Om eens even te kijken hoe we ervoor staan. Dan vertrekt de gehele selectie donderdag naar New York. Om daar maandag dan een oefenwedstrijd te spelen. Vooralsnog zijn de ogen dus gericht op Zeist. Want daar trainen de mannen nu. Stefan Jonger, nog een hele fijne middag. Toi, toi, toi.
0: Dankjewel. Thanks, Luc. Oh, spannend, hè, dat WK. Ja, ik weet niet of je mee hebt gekregen bij Miss Montreal. Bij een concert had iemand dus ook zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. En daar werd nee gezegd op het podium. Dus ik was even bang dat dat hier ook het verhaal was. Luc, dank.

0: Martin Garrix and Jax Told You So op Key Music. Zometeen. Damian en David, Tyler naar Rogers. En ik ga Zoe Liva even bellen.
1: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
11: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Nu bij Dirk, kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
14: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
19: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Oranje fans op.

0: 5. Goedemiddag, Q-musicnieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
1: Goedemiddag. Heftige onweersbuien in aantocht voor Gelderland en Overijssel. Het KNMI waarschuwt ervoor en heeft code geel afgekondigd. Hagelstenen kunnen vallen zo groot als knikkers. In korte tijd wordt er 30 mm regen verwacht. Het KNMI denkt dat het ergste over een uur voorbij is. Een nieuwe troef om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen uit Sierra Leone. Nederland wil de veroordeelde drugscrimineel graag hebben. Via Brussel wordt nu geprobeerd Europees ontwikkelingsgeld aan Sierra Leone stop te zetten, vertelde minister Van Wil in het tv-programma Buitenhof.
2: Ja, het is natuurlijk bizar dat wij daarmee een land faciliteren of ondersteunen wat tegelijkertijd een veilige haven biedt aan een van de grootste drugscriminelen die we kennen.
1: Sierra Leone kreeg de afgelopen jaren enkele honderden miljoenen euro subsidie. Een grote actie tegen drugshandel in Brussel. Verschillende huizen werden doorzocht, vertelt de politie aan de Vlaamse radio.
3: Er zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
1: Ook zijn er wapens gevonden. 27 mensen zijn opgepakt. Ze maken deel uit van een criminele organisatie. Brussel heeft al langer te maken met enorme drugsoverlast en geweld. En langzaam lijkt het WK steeds meer te leven in het land. Oranje had de eerste groepstraining vandaag in Zeist. Daar kwamen 1500 mensen op af, vooral veel kinderen. Vallend was dat de geblesseerde Memphis Depay de hele training meedeed. Jurrien Timber was er niet bij, doordat hij met Arsenal de Champions League finale verloor.
4: En hij is toch een beetje verdrietig.
1: Dat denk ik ook. Dan het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Ook een paar buien met onweer. Ja, vooral in Gelderland en Overijssel even oppassen. Bij maximaal 25 graden. Morgen weinig verandering.
5: Het is wel echt bipolair, hè? Het weer. Het ene moment is het zon, dan is het weer code oranje, pimpelpaars met een goud randje.
1: En bloedheet.
5: Ja, en over een uur is het weer klaar. Nou, je kan je er niet op kleden. Dankjewel, Marcel. Flitsma, je kan er wel een boot verkopen. Flitsma, verkeersinformatie bij QAC70 Geleen-Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. Verder sta je nergens langer dan 5 minuten stil. Wel controles. De A2 naar Utrecht, 37,9. A4 naar Schiedam, 60,8. Langs de A6 naar Emmeloord, 97,8. En langs de A7 naar Grun bij 210,9.
6: Music. Stefan Bouwman.
5: Weet je wat nou zo leuk is? Of het zonnetje nou schijnt, of het nou stortregent, of het nou onweert of hagelt, de muziek klinkt altijd lekker op Q.

0: Brothers on the fourth floor zingen, hoe heet het liedje?
1: Eigenlijk niet Dreams.
0: Je raadt nooit wie ik aan de telefoon heb. Het is Zoe Levi. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Hoe is het met jou?
2: Ja, gaat eigenlijk wel lekker. Hoe is het met jou?
0: Ja, prima. Ik ben lekker aan het werk. Wat ben jij aan het doen?
2: Ik ben bijna in Brussel. Ik heb allemaal promo's voor de Vlaamse release die ik heb gedaan.
0: Oh, wat spannend. Dus voor Tranen van Goud.
2: Tranen van Goud. Dus ik ga 4 dagen volledig promo's hier doen. Dus ik ben net eigenlijk aangekomen.
0: 4 dagen non-stop gewoon je liedje pushen.
2: Zo. De hele tijd zingen.
0: Ja, nou, ja, sterkte.
2: Dankjewel. Komt goed.
0: Hey, vorig jaar heb ik gedraaid op het Together Festival. Vind ik een heel mooi initiatief. Ja. Buitenplaats de Hoornenboeg in Hilversum. En jij gaat daar volgende week zaterdag spelen.
2: Ja, klopt.
0: Leuk.
2: Klopt inderdaad, ja. Heel leuk. Ik heb er ook heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Vooral ook hoe het er dan uit gaat zien. Maar het is wel een heel mooi initiatief. Ik ben blij dat ik daar mee kan werken.
0: Ja, supermooi natuurgebied is het echt hoor. Je moet wel een beetje muggenspray opdoen, dat dan weer wel.
2: Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ben nog nooit geweest.
0: Het is echt
2: heel mooi. Ik wist niet dat het bestond. Dus ik daarna ook door naar... Het wordt een leuke dag, denk ik.
0: Oh, je bent lekker druk. Ja, het is een plek echt voor mensen die verbinding zoeken. Klinkt misschien een beetje wazig, maar er zijn genoeg mensen die zich misschien eenzaam voelen of gewoon niet in hun eigen omgeving kwetsbaar kunnen zijn. Zijn dingen die jij ook behandelt in je muziek?
2: Zeker.
0: Noem maar een patronen, ik zing, uiteindelijk ook sluit me je armen.
2: Ja, ik denk bijna elk nummer wel. Ik ben ook altijd op zoek naar verbinding en toch ook een soort hoop geven of zo, weet je wel. Denk je soms dat je alleen bent, je bent nooit alleen. Dus wel, iedereen heeft dezelfde issues vaak, toch wel.
0: Zeker.
2: Zeg maar.
0: Wat doe jij eraan eigenlijk om jezelf een beetje te vinden en balans te zoeken in het leven?
2: Nou,

0: ben ik best wel. Ik heb hele leuke mensen om me heen. Dat scheelt wel echt. Ik ben heel blij met mijn familie, met mijn vrienden. Best wel een kleine cirkel. Ik Lego, vind ik ook heel lekker.
1: Lego?
0: Ik Lego, ja. Ik zet echt hele pakketten in elkaar voor.
1: Wat goed. Wat heb je als laatste gebouwd?
0: Een Japans schilderij.
1: Een Japans schilderij, nou, de waarom
0: ja,
1: niet?
0: En ja, en dat is dan 1800 stukjes.
1: Zo.
0: Dus dat was wel echt, ja. Daar vind ik ook wel rust in. En voor de rest is het ook gewoon leren om met jezelf te zijn. Dat heb ik wel een beetje moeten leren.
1: Mooi
0: gezegd. Want je hebt gewoon niet altijd tijd. En vooral nu natuurlijk met de muziek. Het is super druk. Dus je kan niet altijd afspreken. Je kan heel vaak ook niet bij de familiediner zijn. Dus dan moet je ook gewoon leren om het met jezelf leuk te hebben.
1: Ja.
0: Je hebt jezelf altijd, zeg maar.
1: Zeker waar. Je moet het langst doen van iedereen met jezelf.
0: Ja, letterlijk.
1: Hey, heel erg veel plezier in ieder geval zaterdag. Je bent niet de enige Niloufar van The Voice. Is er ook Fresco, is er nog veel meer. Er zijn ook workshops en dingen. Wat ga je allemaal? Ga je gewoon alles spelen of wat ga je doen?
0: Ja, ik ga alles spelen. Nee, ik ga een setting van 40 minuten. Dus dat is best wel veel. Het wordt ook heel intiem, want het wordt akoestisch, semi-akoestisch. Dus ja, het wordt heel leuk.
1: Let's go. Heel erg veel plezier. Zaterdag is het Together Festival. Ik sta dan hier braaf 40 hits weg te starten in de top 40 op Q. En ik ga dan ook weer voor jou duimen dat Tranen van Goud binnenkomt. Maar zo te horen gaat het in België in ieder geval wel lukken.
0: Ja, in België gaat het ook wel lukken. En mocht je ook niet kunnen komen naar het Together Festival, kom dan lekker naar mijn show kijken 18 december, hè, Stefan.
1: Die is er ook gewoon nog, hè? Ja. Fiets spannend trouwens.
0: Die is er ook nog. Ja, heel erg. Ik ben echt een soort van heel cool dat het gaat gebeuren, maar ik vind het ook echt heel eng.
1: Het is echt het grootste wat je tot nu toe hebt gedaan.
0: Zeker.
1: Ja. Nou, gaat goed komen. Ik hoor dan alles dat het goed gaat komen.
0: Het gaat goed komen, ja.
1: Zo weer rustig aan. Groetjes aan Brussel in België.
0: Ga ik doen.
1: Yo.

0: Rita Ora op Q. Anywhere.
1: En nee, je zal Jim maar zijn. Hij stuurt een berichtje met de Q-app.
2: Scheisse, scheisse, merde, gloeiende, gloeiende, halve wasknijper. Ik heb gewoon een schroef in mijn band.
0: Oh.
2: En ik sta in Luxemburg. Oh. Yippie.
0: Yippie. Nou, ja, ik ben blij dat je blij bent. Met pannen langs de kant en Harry Styles op Q.

0: Harry Styles op Q Music.
1: De vijfde bepaald.
0: De vijfde bepaald.
2: Ja, elke zondag doen we de vijfde bepaald. Je kan daar een stelling op gooien. Daarna mag iedereen daar wat van vinden. Maar waar het hart tegen hart is soms in ons land en we geen consensus kunnen bereiken, bepaalt hier de vijfde. En dat is daarna de regel. Dus een soort oud kroegding. Want ja, eeuwige discussies blijven toch wel bestaan. En dan kan je daarna zeggen, hé, maar Jannetje zei toen, dat was dit. En dan houden we het ons daaraan. Hij komt dit keer van Mario. Ja, sorry voor het stereotype, maar Mario bewijst het zelf. Hij zegt, je mag nooit cappuccino drinken na het eten. Eens of oneens. Je kan een audioberichtje inspreken met de Q-Music app. Ja, dat is helemaal een ding, hè, in Italië. Maar goed, ben je het eens of oneens? Jij kan het misschien zometeen als vijfde bepalen. En anders heb je in ieder geval even je hart kunnen luchten. Je mag nooit cappuccino drinken na het eten. Eens of oneens. Ook Teddy Swims, hoor je zo. Mr. Know-it-all op Q.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
8: e-boekhouden.nl.
0: Voordat ik hier manager...

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu

0: het een tikje anders doet.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Open nu gemakkelijk ASM sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
11: Hey, hallo, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Het is 5:30, goedemiddag. Langs de vertraging vind je op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer, ruim een half uur. En dan staat nog de A4 Den Haag-Amsterdam tussen de Schiphol-tunnel en Amsterdam-Sloten. 3 kilometer, een kwartier vertraging. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel nog één controle gespot langs de A7 naar Groningen bij 210,9. Hey, zo de vijfde bepaald met deze week de stelling. Je mag nooit cappuccino drinken na het eten. Eens of oneens.
12: Stefan Bouwman.
11: Je kan een berichtje inspreken met de Q-Music app.

0: Lady Gaga Light, a.k.a. Eva Max en Sweet But Psycho.
1: De vijfde bepaald.
2: De vijfde bepaald.
0: Elke zondag hebben we een stelling en dan gaan we op zoek naar de mening van iedereen uit Nederland, zodat iedereen even zijn zegje kan doen. Maar het zijn altijd van die hart tegen hart discussies. En daarom bepaalt de vijfde. Hij komt van Mario. Je mag nooit cappuccino drinken na het eten, eens of oneens.
3: Eén.
4: Wat een flauwekul dat je geen cappuccino kan drinken na het eten. Cappuccino is altijd lekker. 'S Ochtends, 's middags, 's avonds. Gewoon lekker de hele dag drinken. Wat boeit het jou wat andere mensen ervan vinden?
5: 2.
6: Helemaal mee eens. Je moet überhaupt geen cappuccino drinken. Bah.
5: 3.
7: Huh? Wat een onzin. Iedereen mag toch zelf weten wat hij wil drinken na zijn eten. Ja. Of het nou cappuccino is of een espresso of weet ik veel. Maakt helemaal niet uit. Alleen een bakje thee.
0: Thee.
7: Gewoon, ja. Maakt niet uit.
0: Bacardi.
7: Ik ben het er dus niet mee eens.
5: 4.
8: Ja. Nou, wat is dan weer voor raar iets? Tuurlijk wel. Als je zin hebt in een cappuccino, lekker een cappuccino. Geniet ervan.
5: Nummer 5.
0: Dankjewel Malou, Willy, Sanne en Paul. En aan de telefoon. Ja, je bent een beetje voor de bus gegooid door je dochter.
9: Zeker.
0: We kregen een berichtje van Julia, maar daar stond in waarom zij het, waarom zij deze mening heeft rondom de stelling. En die is gebaseerd op jou, Hetzer. Hallo.
9: Ja, klopt. Ja.
0: De papa van Julia, vertel. Je mag nooit cappuccino drinken na het eten, eens of oneens.
9: Nou ja, Italianen zeggen nooit na 11 uur, dus we houden die regel maar aan. Na 11 uur 's ochtends geen cappuccino, dus alleen een espresso of een andere koffie na het eten.
0: Ja, en weet je ook waarom dat is?
9: Nou, de Italianen kunnen het niet zo goed verteren, de melk na het avondeten.
0: Ah, ja, wij zijn natuurlijk echt een melkvolk in Nederland.
9: Zeker, ja.
0: Dus misschien dat het hier ook veel minder parten speelt. Dat wij het wel prima kunnen doen en dat ze dat in Italië niet moeten doen. Kan ik je aan twijfelen brengen? Of,
9: Nou ja, ik volg hun regel maar gewoon.
0: Oh, ja. Het is wel zo veilig, hè? Ze hebben het ook soort van uitgevonden, dus dan kan je maar beter daar blijven. Ja, ja, ja. Hoe is het verder, Hetzer? Heb je een goed weekend gehad?
9: Zeker, prima weekend.
0: Ja.
9: Weer voorbereid voor de werkweek.
0: Ja, je moet bijkomen, begrijp ik, elk weekend.
9: Zeker.
0: Nou, dan zeg ik sterkte morgenochtend en ik zou de dag beginnen met in ieder geval een koffietje en maak er misschien een cappuccino van.
9: Ja, prima. Ja.

0: Lappe pokoe, freestyler, bonfunk MC's. De alarmschijf van deze week is van Cameron Wickham. En een tijdje terug, nou ja, ook alweer 2-3 jaar geleden of zo, was hij te gast in Stefan's Pianobar. Dan net zijn hit Medusa. Ja, en je ontmoet elkaar dan voor het eerst, toch een beetje aftasten. En ik vind een van de beste manieren om te ontdekken of iemand een goed mens is, kijken hoe die met zijn dieren omgaat.
1: They're the best dogs. Like, yeah. I've never had a dog in my life. Never had a pet, nothing. As soon as, like, I got my own little place and whatever, I'm buying a dog. His name's James. He's a sweet little angel. I don't know, there's just something about him, you know? When he's laying, when we're sleeping at night, and he's just kind of snuggled up to my neck, like, he's just the best little guy ever, you know? I never knew I could love an animal that much. It's a special thing.
0: Ja, het zit wel goed bij Cameron Wickham. Helemaal verliefd tot over zijn oren op zijn tekkeltje James. Hij heeft deze week de titel Alarmschijf te pakken met zijn nieuwe song Kingdom of Fear.
2: De Q-Music Alarmschijf.
3: Cameron Wickham.

0: Alarmschrijver deze week Cameron Wickham en Kingdom of Fear op Q Music. Hij komt hier net gewoon zonder Tom binnenlopen, Joe.
1: Ja, die stond nog te darten.
0: Maar ik zie, jij hebt een soort nieuw zelfvertrouwen ook van... ik heb Tom helemaal niet nodig, kan het ook in mijn uppie. Wat is er met jou aan de hand? Hey, Tom is er inmiddels ook.
1: Ik zit er heel lekker in vandaag. Ik heb geld bespaard, ik voel me mannelijk. Ja, ik heb gewoon een topzondag.
0: Hij voelt zich mannelijk, Tom.
2: Nou, ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat.
1: Ja, ja, ik wil het je straks allemaal haarfijn uitleggen, maar ik moet nog even mijn testers erop uit.
2: Oh god, het wordt wat.
0: Nou, even rustig liedje dan, jongens. Dan gaan we even kalm worden met Dean Lewis zometeen op Q. Neus in de mond
3: uit. Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
9: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
8: Dat is een Veldzinkadvies.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
16: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar 6,99.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
18: Fans van voordeel.
19: Aldi. Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Joujou.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
25: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
26: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 1 voor 6, het Q-Music nieuws krijg je van Peter van Oud-Heusden.
3: Goedenavond. In de woning in Rotterdam-Feyenoord, waar een grote brand woedde, is een dode gevonden, meldt de politie. Eerder leek het erop dat er geen slachtoffers waren. De brand en rook waren zo hevig dat 60 omliggende woningen moesten worden ontruimd. 12 huizen hebben zoveel schade dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen. Als rapper J gewoon naar Nederland mag komen, dan stapt het Centraal Joods Overleg naar de rechter. Volgens het kabinet kan hem geen inreisverbod worden opgelegd, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. De Joodse organisatie geeft het kabinet nog 1 dag om het toch te regelen. J, vroeger bekend als Kanye West, treedt over een week op. Dat mensen tijdens hardloopevenementen onwel worden door de hitte gaat vaker gebeuren. En dat komt door klimaatverandering, zegt een wetenschapper van TNO. Vandaag werden bij de Marathon van Groningen 7 mensen door de hitte bevangen. En 2 moesten naar het ziekenhuis. Ook in Amersfoort en Houten werden hardlopers niet lekker. En de spelers van Paris Saint-Germain zijn in Parijs aangekomen. Bij de Eiffeltoren zijn er schatting 100.000 supporters om te vieren dat de club de Champions League heeft gewonnen. Straks verschijnen de spelers op een speciaal podium. Gisteravond, direct na de winst op Arsenal, braken in Parijs grote rellen uit. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Morgen krijgen we weer een mix van zon, wolken en landinwaarts nog een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Peter, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Een flinke vertraging gemeld op deze zondagavond. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld is de weg gesloten in verband met een ongeluk. Op dit moment zijn ze bezig met reddings- en bergingswerkzaamheden. Je hebt daar een uur vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
5: Q-Music. Tom en Joe.
2: Joe heeft goed nieuws. Die heeft namelijk vandaag €100...
4: Ja, €100 bespaard.
2: Bespaard nog wel. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: avondshow met Tom en Joe. We hopen dat je een heerlijke zondag hebt gehad. Het was een lekkere dag voor de mensen die snel verbranden, denk ik. Want het was redelijk bewolkt.
1: Ja.
0: Maar wel lekker.
1: Ja, maar toch inderdaad een goede temperatuur om even een beetje buiten te zitten.
0: Heerlijk voor de roodharigen onder ons. En dan probeer ik niemand te discrimineren. Maar ik ben zelf ook een beetje rossig.
1: Ja.
0: Ja, dan verbrand je sneller.
1: Ja, je zou liever in een grot willen wonen met weinig zonlicht.
0: Nou, dat is ook overdreven. Dat is ook overdreven. Maar dat zijn dit gewoon wel iets lekkerdere dagen dan dat je constant stress hebt van... Hoe moet ik nog een keer factor 50 opsmeren?
1: Nee, dat klopt. Dat klopt.
0: Hey Joe, jij vertelde net dat je 100 euro hebt bespaard. En ik denk al te weten waar dat door komt. Want ja, jij bent natuurlijk een klusser. Jij bent een doe-het-zelver. Vaak ook omdat het geld uitspaart. Laten we
1: 100%.
0: Zijn.
1: Ja.
0: Jij laat graag die kleine handjes van je wapperen. En ook vandaag.
1: Ja, kijk, zondag is natuurlijk een dag dat je de schoenen uittrekt en lang het op de bank kan gaan liggen. Maar je kan ook gewoon lekker wat doen. Ik ben de hele middag lekker bezig geweest. Ik heb me heel mannelijk gevoeld en ook nog geld bespaard. Ik heb het olie van mijn auto ververst. En gelijk even de oliefilter vervangen. Ja, gewoon lekker even in de straat. Ik ben er heerlijk mee bezig geweest.
0: En daar spaar je dus 100 euro mee uit?
1: Nou, kijk, de olie moet je gewoon kopen natuurlijk. Maar als je het bij een garage laat doen, ja, dan ben je... Nou, pak een beetje 150 euro kwijt om dat te laten doen.
0: Ja, nee, dat doe ik. Dus wat, maar is het makkelijk?
1: Ja, nou ja, ik was minder dan een uurtje bezig. Ja, en ik vond het ook wel leuk om te doen. Ja, want ja, de auto til je op, even op de krik. Even omhoog.
0: Even
1: en
0: de krik.
1: Nou, dan duik je eronder. Nou, dan laat je hem leeglopen, de olie eruit. Ja, het dopje draai je eraf.
0: Maar word je er niet vies van?
1: Nee, ik heb mijn handschoentjes aan. Later zijn handschoentjes. Mijn handen zijn niet vies geworden. En mijn kleding ook niet.
0: Nee.
1: Nou ja, wat ik zeg, je hebt het eigenlijk zo gedaan. En het voelt ook wel lekker dat je het even zelf hebt gedaan. En ja, 100 euro in het uur. Ja, ik verdien het niet. Dus ik vond het ook mooi bespaard.
0: Nee, oké. Okay. Maar waar is de grens dan? Ik bedoel, kijk, een lampje vervangen doe ik ook nog wel zelf. Jij ververst dus je olie.
1: Ja.
0: Tot waar ga jij door met zelf je auto?
1: Remblokken. En remschijven.
0: Doe je ook zelf?
1: Ja, ook wel eens gedaan.
0: Maar dat is toch echt next level?
1: Ja, dat was wel heel ingewikkeld. Dat vond ik ook wel lastig.
0: Je remt sinds niet met je voeten.
1: Ze zien doe ik een stok naar buiten om af te remmen.

0: Adrie en Donnie met het foute anthem van 2026, een schaduw. En morgen is het zover, dan is het 1 juni. Dat betekent dat de foute maand hier begint op Q-Music.
1: De leukste maand van het jaar, laten we wel wezen.
0: Ja, nee, 100%. Dat betekent dat in die maand ook de foute 1500 natuurlijk weer te horen is.
1: Ja.
0: Altijd een feestje en natuurlijk de grootste foute party van Nederland. Dit jaar voor het eerst in het Philipsstadion, in het PSV-stadion.
1: Ja, gigantisch. Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat worden.
0: Er zijn nog overigens kaartjes voor. Het zijn wel echt de laatste, maar die kan je nog bemachtigen.
1: Melanie C, Fingerboys, K3, Samuel Welt, het komt allemaal voorbij.
0: Hey, we gaan eventjes een uitstapje maken naar onze Franse luisteraars.
1: Oh.
0: Ja, want ik kijk hier naar een foto van Jacqueline. Die stuurt zij net in de Q-Music app. Het is een prachtige foto. Het lijkt wel AI. Het is, je hebt uitzicht op een enorme groene tuin met palmbomen. In de verte zie je een helder blauwe zee. En het is een tuin zoals die geschetst wordt in Adam en Eva, weet je wel?
1: Bonsoiré, Jacqueline, ça va?
2: Ça va.
1: Ja, mooi. Jij zit in Frankrijk, jij bent niet op vakantie, jij woont in Frankrijk.
2: Helemaal klopt. Ja, correct.
0: Oh, het is vandaag een bijzondere dag in Frankrijk. Want wat vieren ze vandaag in Frankrijk?
2: Het is hier moederdag.
0: Hey, moederdag. En hoe zeg je dat in het Frans?
2: La fête de mer.
0: La fête de mer.
1: Mooi, prachtig. Maar jij bent natuurlijk Nederlands. Vier dan stiekem 2 keer per jaar moederdag? Of heb je helemaal aangepast aan de Fransen?
2: Nee, ik heb het wel geprobeerd bij de kinderen. Maar 1 keer per jaar vinden ze genoeg.
1: Oh, ja.
0: Hey, en je bent goed in de watten gelegd?
2: Ik ben heel goed in de watten gelegd, absoluut.
0: Vertel.
2: Dat mooie uitzicht, dat was mijn nachtje weg.
1: Och.
2: In een 5-sterren hotel.
1: Nee, joh.
2: Ja.
0: 5-sterren hotel?
2: Ja, zeker.
1: De laatste keer dat ik moederdag vierde, kleidde ik een asbak. Maar jij krijgt een 5-sterren overnachting. Wat fantastisch.
2: Ja, dat was in het voordeel van de kinderen.
1: Ja, dit is schitterend. Oh, maar zijn die ook mee?
2: De kinderen waren ook mee, want die hadden een concert in de buurt.
1: Ja.
2: Van een hele beroemde Franse rapper.
0: Oké.
2: Dus dat was voor hun dichterbij om s'avonds terug te rijden.
0: Hey.
2: En dan was het in het voordeel van hun om mij dan gelijk daar een nachtje te geven.
0: Oh, prachtig. Ik denk dat heel veel moeders die nu luisteren denken, oh, had ik ook wel gewild.
1: Ja, en Jacqueline had dus ook gewoon in de ochtend croissantjes op bed natuurlijk. Maar ja, je bent in Frankrijk.
0: Ja, hè.
2: Nee, die waren er niet.
1: Oh, nou!
0: Oh, kijk.
2: Nee, dat ontbijt was voor mezelf.
1: Ik maak wel altijd croissantjes hoor. Ik rol ze lekker op uit de oven. Ja. Moet je toch weer terugkomen naar Nederland, Jacqueline?
2: Sorry, ik verstond je niet. Ik heb mijn Franse buurvrouw die begint te schreeuwen tegen mij.
1: Maakt niet uit, au revoir.
2: Doei.
1: Salut.

0: Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Zometeen bellen we weer met een random plek. Met de vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? We zijn even op zoek naar plekken die we kunnen bellen. Vorige week het tankstation.
1: Ja, dat lukte toen niet. Heel stom, maar ja, ze herkenden ons. Ze wisten van, oh, Q-Music belt met het geintje.
0: Was voor het eerst overigens.
1: Ja, oké. Dus we moeten weer even een nieuw random bedrijf hebben. Heb je een leuke suggestie welke plek we kunnen bellen? We hebben al een fietsenmaker, een tattoo shop, een tankstation gebeld. Dus laat het even achter in de Q-Music app.
0: Turn the lights off, hoor je zo op Q.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu
10: Obelie. Alles voor kampeergeluk.
11: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
10: Obelie. Tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Rozer!
13: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
22: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
24: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
23: Ai, de man met de hamer.
24: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
25: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
26: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
27: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
26: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Goedenavond, Q-Music verkeer. Krijg je van Flitsmeister twee opvallende vertragingen deze zondagavond. Op de A1 Apeldoorn, nee, Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, daar 20 minuten vertraging. En dan op de A50 Arnhem richting Apeldoorn, tussen Grijsoord en Hoenderlo, daar een kwartiertje vertraging.
0: We zijn op zoek naar random plekken om een kinderfeestje te organiseren. Er komen veel leuke suggesties binnen van onze luisteraars. Kijk hoor. De wellness, zegt Thomas.
1: Oh, grappig.
0: ANWB, zegt Mandy.
1: Ha, ja.
0: Tandartspraktijk, zegt Max.
1: Ja.
0: Ik vind eigenlijk die van René nog wel het leukste. Probeer een shawarma-zaak.
1: Ik krijg meteen trek.
0: Zullen we dat doen?
1: Gaan we doen.
0: Gaan we zo meteen eens even bellen.
28: Tom en Joe.
0: Q-Music. Marshmallow en Jelly Roll.

0: Ga even na bij jezelf. Wat was vroeger jouw lievelingskinderfeestje? Misschien wel bowlen. Misschien wel disco zwemmen. Misschien wel gewoon met z'n allen naar de speeltuin. Of naar de shawarmazaak.
1: En Joost kinderfeestje.
0: Ja, wij willen de creatiefste papa's zijn van de klas. En daar moet je wel wat voor doen. Elke week bellen wij met een random plek. Met die simpele vraag, doen jullie ook kinderfeestjes?
2: Ja, en verrassend genoeg hebben we al best wel veel plekken gehad. Waar het dan kan. Zoals de fietsenmaker, een car wash, Paleis Soestdijk. Die belden we op met de vraag, doen jullie kinderfeestjes? Dan was het antwoord nee, maar hebben we ze wel zover gekregen van, nou ja, dat wilden ze wel. Andere bedrijven waren dan weer niet zo happig. Een tuincentrum, een auto showroom en ook een tattoo shop. Ja, daar lukte het ons niet om ze te overtuigen.
0: We gaan gewoon stug door. Vandaag bellen we dus met een shawarmazaak. En de vraag is een beetje, ja, gaat dat lukken? Joe, jij gaat, ja, jij bent degene die belt met de shawarmazaak.
2: Ja, ja, best wel geestig, toch? Een kinderfeestje in shawarmazaak.
0: Hoe zit het voor je?
2: Ja, die kids even bakjes knoflooksaus laten vullen. Misschien even een beetje meekijken in de keuken. Ja, en aan het einde natuurlijk gewoon shawarma eten.
0: Ik kan alvast de eerste 15 seconden laten horen van het gesprek met de shawarmazaak. Luister mee.
3: MG Dunner, hele goede middag.
2: Hey, goedemiddag. Je spreekt met Joe.
3: Hallo.
2: Ik heb een beetje een gekke vraag.
3: Nou, geen vraag is te gek, zegt u het eens.
2: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Kinderfeestjes, nou, dat is nogal een leuke vraag. Ik ga er even navragen. Ja hoor.
0: Nu is het aan jou. Je kan inzetten in de Q-Music app. Denk je dat het Joe gaat lukken om een kinderfeestje te organiseren in de shawarmazaak? Je hebt zo'n 7 minuten om in te zetten. Zometeen.

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead op Q-Music. Zondagavondshow met Tom en Joe.
1: En Joe's kinderfeestje.
0: Eigenlijk is het wel een belangrijk onderzoek voor alle papa's die luisteren. En mama's. Die ben, wat wij aan het doen zijn iedere week, hè?
2: Absoluut. Je mag gewoon meeschrijven, hè? Bloknootje erbij. Gebruik het als inspiratie.
0: Iedere week bellen wij een random plek met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? Deze week een shawarmazaak.
2: Ja, je kon het inzetten of het mij gaat lukken om een shawarmazaak te overtuigen of ze ook een kinderfeestje doen. En niet gewoon ons welkom heten en lekker eten. Nee, we willen alles erop en eraan. Een rondleiding, we willen knoflooksausbakjes vullen. Noem het op. Sabine zegt meteen, ja, weet je, ik hoorde net dit fragment dat deze gast heel vrolijk klinkt. Die staat wel open voor een kinderfeestje, dus ja, dit gaat lukken. Aan de andere kant heb je Edme, die zegt, nee, ik denk niet dat het lukt. Ook gewoon simpel, vanwege de hygiëneregels.
0: Zullen we gewoon gaan luisteren hoe het gesprek ging met de shawarmazaak?
2: Laten we gaan doen.
0: Daar gaan we.
3: MG Dunner, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Je spreekt met Joe.
3: Hallo.
2: Ik heb een beetje een gekke vraag.
3: Nou, geen vraag is te gek, zegt u het eens.
2: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Kinderfeestjes, nou, dat is nogal een leuke vraag. Ik ga het even navragen. Ja hoor. Hoeveel kinderfeestjes?
4: Ja, niet dat.
2: Hoi, je spreekt met Joe.
4: Hoi.
2: Hey, had ik je net ook al aan de lijn? Of ben ik is
4: nee,
2: de collega?
4: Nee, ja, mijn collega heeft nu door. Ik ben nu de eigenaar.
2: Hoi. Hey, ja, ik heb een beetje een bijzondere vraag. Ik vroeg me af of jullie ook kinderfeestjes doen. Mijn zoontje wordt binnenkort 7. Ja, zijn lievelingseten is shawarma. Ik dacht, misschien leuk om eens een keer bij jullie dan een kinderfeestje te vieren. Kom ik met een paar van de jochies langs. Misschien kunnen we even een soort rondleiding krijgen in de keuken of zo. Of dat ze kunnen helpen met wat bakjes knoflooksaus vullen. Ik noem maar even iets.
4: Oh, dat is helemaal geen probleem.
2: Nou, wat ontzettend
4: ja,
2: leuk.
4: Ik heb geen ruimte voor 50 kinderen, maar
2: nee, 5 kinderen.
4: Nou, nee, dat lukt wel.
2: Ja, en dan kunnen ze ook even in de keuken kijken. Dat ze even zien hoe het allemaal werkt en zo.
4: Ja, ja, zeker. Ik heb open keuken, dus dat kan gerust.
2: Nou, wat ontzettend leuk.
4: Dat is helemaal geen probleem. Ik heb ook een mooie kinderfeestje aanbieding.
2: Oh.
4: Ja, dan, als je bij 5 kindermenu de jarige eet gratis hebt, dan kindermenuboxje.
2: Nou, dan die gratis maaltijd is voor mij. Neem maar wat super. Dat is helemaal leuk, joh. Nou, wat te gek. En dan neem ik wel wat ballonnen mee. Dan kunnen we het even helemaal in orde maken. Ik bel nog even terug voor een datum. Maar te gek dat we dan bij jullie kinderfeestje kunnen vieren.
4: Nee, dat is helemaal geen probleem.
2: Super.
4: Ja, ik heb ruimte voor 20 kinderen ongeveer. Dus kijk maar.
2: Ja, helemaal goed. Nou, houden we even contact. Dankjewel.
4: Oké, ook bedankt. Yo. Dankjewel.
2: Hoi, hoi. Super.
0: Nou, het is je gewoon gelukt, Joe.
2: Gefeliciteerd, Sabine. Jij wint het Q-Music prijzenpakket.
0: Zoe Levi is voor je onderweg naar Medusa.

0: Zoe Levi, sluit me in je arm op Q-Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. Dit kan zo meteen bij jou gebeuren.
1: Zo, dat is lekker, hè?
0: Het zou lekker zijn, toch?
2: En niet om af te rekenen, nee, je krijgt het.
0: Je krijgt het in het portemonneetje.
2: Ja, je krijgt gewoon een couponcode, volgens mij.
0: En wat?
2: Een couponcode, weet je wel. Het is niet alsof je...
0: Couponcode.
2: Dat is er helemaal uit te lachen. Ja, jij doet alsof...
0: Je probeert een hele soort van hip taaltje nu. Hey, luister, je krijgt een couponcode.
2: Nee, je krijgt vooral...
0: Uit, man, je krijgt gewoon 100 euro ticket te goed. Dat is wat je krijgt.
2: Ja, we sturen niet 2 briefjes van 50 op.
0: Nee?
2: Je krijgt een couponcode.
0: Oh, ik dacht dat jij altijd zo'n envelop dichtlikte.
2: Ja, ik heb nog eens kralentong ervan.
0: Waarom moet ik dan elke keer naar het pinapparaat 50 euro pinnen?
2: Dat zijn vrijwel andere zaken, kan ik niet over praten.
0: Oké, nou goed. Zometeen... Maak je kans op 100 euro ticket te goed. En Bruno Mars komt sowieso.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen... belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
11: Hey, mannen.
12: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
13: gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
16: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar €6,99.
18: Fans van voordeel.
19: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
18: Fans van voordeel.
20: Aldi.
21: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
22: Bijna 7 uur het Q-music nieuws krijg je van Peter van Oudheusden.
23: Goedenavond. In Parijs vieren 100.000 mensen dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Eerst ontving president Macron de spelers op het Élysée. Daarna gingen ze naar een podium bij de Eiffeltoren, waar ze de beker aan de fans lieten zien. Na de winst gisteravond op Arsenal braken in Parijs rellen uit en werden honderden mensen opgepakt. Het Centraal Joods Overleg dreigt met de rechter als het kabinet geen inreisverbod instelt tegen rapper J. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod. J, vroeger bekend als Kanye West, is al geweigerd in Frankrijk, Polen en Italië. Het is nog onduidelijk hoe het gaat met de hardlopers die niet goed waren geworden tijdens de marathons van Utrecht en Amersfoort. Ze werden bevangen door de hitte en sommigen moesten worden gereanimeerd. Bij de halve marathon van Groningen werden 7 lopers onwel, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. En het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt te stunten op Roland Garros. Hij haalde verrassend de 8e finales, maar kon op zijn verjaardag niet op tegen Alexander Zverev. Na 3 sets was de wedstrijd voorbij. Niet zo gek, want Zverev is de nummer 3 van de wereld. En de Jong stond voor het toernooi nog niet in de top 100. Het weer dan van Weer Online. Vanavond langs de oostgrens nog enkele buien die naar Duitsland wegtrekken. Morgen is er een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Peter, dankjewel weer. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Hoenderloo heb je een kwartiertje vertraging. En ook nog een flitser gemeld op de A7 richting Groningen bij 211.3. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
1: Q-music. Tom en Joe.
22: 100 euro tickettegoed ligt hier voor je klaar. Mag je uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Je hoort het zo na Bruno.

0: De zondagavondshow en we zijn weer op volle gang.
1: Ja, het spannendste moment van de zondag is aangebroken. We hebben hier 100 euro tickettegoed voor je klaar liggen. Dat kan je uitgeven aan een artiest of festival naar keuze. En het enige wat je hoeft te doen is gewoon meespelen met de Ticket Battle. En de Ticket Battle, ja, het spel spelen is makkelijk, maar winnen is moeilijk. Hoe werkt het? Nou, je hoort zo meteen een track. En dan is eigenlijk de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde?
0: Gisteren speelden Veronica en Wouter tegen elkaar. Ja, was misschien wel de kortste Ticket Battle ooit, want de eerste opgave was voor Wouter. Luister even mee naar hoe dat ging gisteravond.
1: Ja, Wouter, eerder of later uitgekomen dan 1999?
2: Later.
1: Dat is fout.
0: Oh.
2: Oh, toch?
0: Ja, en daar ging Wouter bij de eerste opgave al af. Nou goed, denk maar zo. Veel slechter dan Wouter kan het toch niet gaan. Dus wil je meespelen? 100 euro ticket te goed ligt klaar. Stuur nu Ticket Battle in de Q-app. En wie weet speel je wel mee. Dit is Loreen.

0: Somjeu op Q Music.
1: Tom en Joost. Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Ja, je luistert naar de zondagavondshow van Tom en Joe. Zoals altijd ligt er weer 100 euro ticket te goed hier in de studio. En dat mag je uitgeven aan een concert of festival naar keuze. De vraag is, aan wie gaat dat ticket te goed uitgekeerd worden? In Linkeroek hebben we Raymond. Hij is 43 jaar en hij zou heel graag naar een kampvuurconcert willen. Dat klinkt super romantisch, Raymond. Wat is dat?
3: Nou, het kampvuurconcert is een concertvak bij een kasteel, op een kasteeltuinen. En daar heb je echt met kleedjes, hapje, drankje. En aankomende keer staat daar Nielson, Jaap Reesema en Douwe Bob.
4: Wat vet! Ik heb er nog nooit van gehoord, maar dit klinkt fantastisch.
0: Goeie line-up ook.
3: Goeie tip. Ik zou het gewoon een keer heen gaan.
0: Kijk, heel leuk. Nou, wie weet kan je daarheen. Maar dan moet je wel winnen van Sanne, want die staat in de andere hoek. Is 39 jaar, komt uit Dieren en die weet eigenlijk nog niet waar ze heen wil. Klopt dat, Sanne?
5: Nee, ja, er is gewoon zoveel leuks. Dus het is eigenlijk een beetje lastig. Dat, ja. En ik had niet helemaal verwacht om er doorheen te komen. Dus ik was ook niet helemaal voorbereid, moet ik zeggen.
0: Ja, maar, nee, dat snap ik.
5: Ja, het kan zijn dat het bijvoorbeeld Dreamfields wordt. Maar het kan ook zijn dat het... ik zag iets... De script komt volgens mij ook later dit jaar nog. Dat ik dacht, oh, dat zou ook wel heel gaaf zijn. En ja, dus verschillende mogelijkheden.
4: En het maakt ons niet uit waar je het aan uitgeeft. Ja, je moet alleen eerst gaan winnen. En hoe werkt dat nou, de Ticket Battle, jongens? Het spel spelen is makkelijk... Maar winnen is moeilijk. Jullie horen zo meteen een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Raymond, Sanne, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, ligt er meteen uit. En dan wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Sanne, je bent 39 jaar, geboren in 1986. Raymond, je bent iets ouder, 43 jaar, geboren in 1983. En jouw geboortejaar, 1983, is ook jouw startjaar.
0: Alright, Raymond, ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Daar gaan we.
4: Ja, Raymond, is het eerder of later uitgekomen dan 1983?
3: Later.
4: En dat is hartstikke goed. NSYNC, Bye Bye Bye uit 2000.
0: Sanne, de beurt is nu aan jou. Ja.
4: Ja, Sanne, eerder of later uitgekomen dan 2000?
5: Later.
4: En dat is goed. Natasha Bedingfield, Unwritten uit 2004.
0: Gaat er weer naar Raymond.
4: Ja, Raymond, eerder of later uitgekomen dan 2004?
3: Volgens mij eerder.
4: En dat is goed. Enrique Iglesias, Bailamos uit 1999. Ja, Sanne, is dit dan eerder of later uitgekomen dan 1999? Nu zeggen.
5: Eerder.
4: En dat is goed. No Doubt, Don't Speak uit 1996.

0: Raymond, eerder of later dan 1996?
1: Eerder, denk ik.
0: En dat is fout.
1: Gefeliciteerd.
0: Celine Dion.
2: Ja, dankjewel.
0: My Heart Will Go On uit 1997, één jaartje later.
3: Ah, scheelt ook maar net. Een jaar zul je net zien. Sanne, gefeliciteerd!
2: Ja, wat leuk!
3: Niemand weet waar je heen gaat, maar we gunnen het je.
2: Ja, ik kom hier. Maar dat maakt het misschien wel leuker.
3: Nee, precies, precies. Heel veel plezier ermee.
2: Dankjewel.
3: En deze hoorden we net al even, hè? Uit 2004, dus Natasha Ben.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw.
2: Nou, eigenlijk een jaar oud, maar door het lekkere weer krijgt deze track een opleving en staat sinds deze week ook nieuw in de top 40. Dit is Jonas Blue.

0: Teddy Swims Guilty Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Ik werd deze week, donderdag was het, uitgelachen in onze meeting.
1: Ik heb vogelverschrikkers gezien die soepeler zijn dan jij.
0: Ik heb last van mijn nek.
1: Ja, maar het zon door in je hele lichaam. Jij kon, als je mij aan wilde kijken, dan ging jouw hele lichaam draaide zich helemaal om, want je hele nek zat vast.
0: Ja, nee, dat klopt. En ja, dat had ook een hele gekke reden eigenlijk. Niet iets, ik had niet verkeerd geslapen of zo.
1: Wat had je gedaan?
0: Ja, dat vertel ik zo meteen. Oh, Carol G, hoor je zo meteen.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Een nieuwe grill. Op ons terras.
11: Sorry, het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
12: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Hey buurman.
16: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
15: Stef?
16: Ja?
15: Waar bel jij nu mee aan?
16: Je Ring videodeur. Ah, ja.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
18: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
19: Oranje fans opgelet.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
1: bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Tom en Joe.
9: Q-Music. Daft Punk met One More Time. Hoor je zo naar Carol G.
10: Pero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Daft Punk en One More Time op Q-Music. Het is zondagavondshow met Tom en Joe. Gezellig dat je erbij bent. Je mag altijd een appje sturen in de Q-Music app.
1: Vinden we leuk. Even horen wat je aan het doen bent of wat je bezighoudt in je leven.
0: Toen kwam er ook een audio-appje binnen van Tess van Leeuwen.
2: Hey Tom en Joe, ik zit even in de auto en ik heb net een nieuw nummer uitgebracht. Feel the Storm. Ik ben DJ Lady Tess en ik hoop dat jullie hem draaien. Groetjes!
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Tess. Zeg, wat klinkt als een lief meisje. Tess heeft DJ Lady Tess noemt zichzelf en ze heeft een liedje gemaakt.
0: Ja, Feel the Storm. Dus ik dacht, nou, dat klinkt als het zal wel...
1: Feel the storm within.
0: Sowieso.
1: Viool of zo, leuk.
0: Ja, ja, of bij een kampvuur met een akoestische gitaar. Dat zie ik
1: ook. Oh, je hebt ook DJ, dus misschien is er een klein beatje bij.
0: Ja,
1: een
0: klein beatje erbij. Ik heb geluisterd.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Ik ga een stukje laten horen van DJ Lady Tess.
1: Ik zet mijn koptelefoon even extra hard.
0: Stoel ging me vast. Komt-ie. Nou, daar komt-ie hoor.
1: Nou.
0: Ja, jongens.
1: I did feel the storm, yes. Ik voel het helemaal tot in mijn aderen.
0: Denk Tess dat dit Thunderdome FM is of zo? Dit gaan we toch niet draaien?
1: Nou, ik vind het hartstikke talentvol van Tess. Is net niet helemaal het genre van Q-Music.
0: Nee, precies. Goed. Hey, ik zei het net al even. Deze week had ik het nogal lastig hier op mijn werk. Ik werd uitgelachen. Ik werd echt uitgelachen. Ik werd voor gek uitgemaakt, want ik had last van mijn nek.
1: Ja, maar je liep erbij als Pinocchio, zo houterig. Het was niet te geloven. Je leeft wel een levend standbeeld.
0: Ja, ik kon bijna niet draaien met mijn nek.
1: Ja, maar wat had je gedaan? Want je hele nek zat vast.
0: Nou, ik had gesport. Het komt door een sport. En ik dacht misschien wel leuk, kunnen we een klein quizje doen? Dat je inzet nu in de Q-app. Wat voor sport denk je dat ik gedaan heb? Dat ik enorm mijn nek zo verrekt heb dat ik hem gewoon niet meer kon draaien. Want als ik hem draaide, moest ik gewoon mijn hele romp mee bewegen. Ik was helemaal zo verstijfd.
1: Met welke sport gebruik je je nek dan?
0: Ja. Golf? Nee, het was geen golf. Het was ook geen padel. Maar goed, met welke sport heb ik mijn nek verrekt? Laat het nu weten in de Q-Music app. Dit is Alex Warren. Favorite.

0: nieuwste van Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Repeat It op Q-Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom, ik ben blij om te zien dat je weer een beetje kan bewegen. Afgelopen week zat jij hier op de redactie bij Q-Music. Ja, je was gewoon een houten klaas. Het was gewoon echt...
0: Vooral de nek.
2: Ja, vooral de nek. Ik ken linealen met meer souplesse dan jij op dat moment had. Ja, het was gewoon niet te geloven. Je zat helemaal vast. En nu bieg jij op van ja, het kwam door het sporten. En je wil eigenlijk een beetje laten raden door welke sport jij zo vast zat. Want ik kan me ook niet zo goed bedenken dan bij welke sport dat zou kunnen zijn. Dus ja, iedereen mag inzetten. Even kijken. Wilma, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Wilma, bij welke sport denk jij dat Tom zijn nek heeft verrekt?
3: Ja, ik dacht honkbal.
2: Honkbal, Tom? Oh.
0: Is ja. Fout. Het is geen honkbal. Maar we
2: sorry, Wilma.
0: Nee, ook nog nooit gedaan hoor. Dan gaan we naar Stefan.
2: Hoi, Stefan.
4: Goeiedag.
2: Welke sport?
4: Darten.
2: Ja.
0: Darten?
4: Ja.
2: Gebruik je daar je nek bij?
4: Nee, maar ik dacht, jij zult wel iets gedaan hebben wat je...
2: Ja. Nee. Oh, nou, de zoomer ging. Nee, sorry, Stefan. Nee, Laas. Even kijken. Anita, goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Anita, doe een gok. Bij welke sport heeft Tom zijn nek verrekt?
5: Basketbal.
2: Tom, was het basketbal?
0: Basketbal? Nee, oh, basketbal. Ook, doe ik ook eigenlijk nooit.
2: Basketbal. Nou, jammer, Anita. Helaas, gaat niet door. Oké, volgende. Jelle.
6: Ik denk rugby.
2: Oh, Jelle denkt rugby. Oh, dat zou ik heel logisch vinden.
0: Ik inderdaad ook een goede gok. Is het niet.
2: Oh.
6: Helaas.
0: Helaas. Nee, het goede antwoord is eigenlijk niet binnengekomen in de Q-app.
2: Wat heb je gedaan waardoor jij je nek hebt verrekt? Wat voor bizarre sport heb jij gedaan?
0: Hardlopen.
2: Wat?
0: 5 kilometer.
2: Ja, wat is dit nou weer? Ja, je hebt 5 kilometer hard gelopen, ja. En je hebt je nek verrekt. Hè?
0: Ik loop best wel vaak hard.
2: Ja.
0: Maar ik had dus op TikTok gezien hoe je echt moet hardlopen.
2: Ja, dan hoe bedoel je echt?
0: Ja, blijkbaar loop ik dus verkeerd. En toen zag ik een techniek, dat heet de 4-foot strike. Klinkt al hip, hè?
2: Ja, klinkt heel hip.
0: En daarbij zeggen ze eigenlijk, ja, iedereen loopt verkeerd. Je moet landen op de bal van je voet. Dus net achter je tenen, zeg maar, daar zit de bal van je voet.
2: Ja, ja, ja.
0: Daar moet je op landen. Elke keer dat je stapt, maak je daar de klap mee. Want als je gewoon plat op je voet landt, is heel slecht voor je knieën, zeggen ze.
2: Oh ja.
0: En hiermee loop je, zeg maar, vanuit je kuiten. Dus dat zou dan... veel beter zijn voor je gewrichten. Nou, ja. Ik denk, dit is fantastisch. Dit ga ik proberen.
2: Dit ga jij doen.
0: Dit ga ik doen. Dus dit heb ik 5 kilometer geprobeerd. Na 2 kilometer voelde ik al wel in de kuitjes dat ik dacht... oeh, dit brandt best wel.
2: Ja.
0: Toen ik stopte, had ik eigenlijk overal kramp. En toen de volgende dag wakker werd... ja, ik weet niet... schijnbaar heb ik dingen aangespand.
2: Heel in je nek.
0: Heel mijn nek zat vast en heel mijn kuiten stonden in de fik.
2: Ja, maar het is toch bijzonder dat jij iets opzoekt over dat je verkeerd rent. Daarvoor nooit klachten hebt... jij past dat goede rennen zogenaamd aan. En dan binnen 5 kilometer heb je allemaal blessures in je nek.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, ik heb denk ik zo aangespannen en zo gefocust... dat het helemaal in mijn nek, dat het helemaal strak stond. En daardoor heb ik... ja, ik heb echt dagen last gehad van mijn nek. Ik ga nooit meer de 4-foot strike doen.
2: Nou, jij bent niet de nieuwe Tjerenny Martine. Dat hoor ik aan alles.
0: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar goed. Ik las ook dat je, als je loopt, moet je net doen of je een chipje vast hebt. Het schijnt ook beter te zijn voor de ontspanning.
2: Een chipje?
0: Ja, een chipje tussen je vingers.
2: Oh.
0: Nou. Ja, pak ze maar mee, die tipjes.
2: Ja, ik ga vanavond weer met een schaal chips over straat. Ik voel het er alles.
0: Laat me gaan, niemand neemt me serieus. Nou goed. Dit is Kensington, Do I Ever. Ik ga lekker headbangen, want het kan weer.

0: Kensington op Q Music. Kim, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hi Kim. Jij hebt een probleem.
1: Ja, ik heb echt een extreme angst voor wespen.
0: Oh.
1: Maar tot in de gekste dingen aan toe. En ik weet gewoon niet hoe ik er vanaf kom. Dus ik dacht, ja, misschien hebben jullie ideeën.
2: Kim. Angst voor wespen.
0: Angst voor wespen. Ja. Ja. Hebben ze daar ook zo'n Latijnse naam voor?
2: Vast, dan zou je vast een hele moeilijke... Ik weet, angst voor spinnen is arachnofobie.
0: Kijk.
2: Angst voor wespen moet ik nog even googlen. Dus daar kom ik straks over terug.
0: Kim heeft zo meteen je hulp nodig.

0: Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar €6,99.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...
20: Verrassend, altijd voordelig.
16: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
21: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Exact 8 uur. Het laatste nieuws krijg je van Peter van Oudheusden.
9: Goedenavond. Politie wordt op Facebook en Instagram ernstig bedreigd na een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Ze gingen naar een Palestijnse vluchteling die vernielingen aanrichtte. Op beeld is te zien dat een zwangere vrouw wordt weggeduwd en valt. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om de meest heftige bedreigingen. In Eindhoven is een man van grote hoogte uit een raam gevallen. Volgens meerdere media viel hij van de tweede verdieping 9 meter naar beneden en raakte gewond aan zijn hoofd. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had de man gedronken of drugs gebruikt. Er is een nieuw cao-akkoord voor KLM-piloten. Ze krijgen er in 2 jaar tijd bijna 5% bij, meldt het FD. Ook wordt de regeling voor goedkope vliegtickets voor ze uitgebreid. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV. De 3600 KLM-piloten wachten al sinds maart vorig jaar op een nieuwe cao. En de Franse president Macron heeft de spelers van Paris Saint-Germain gefeliciteerd met het behalen van de Champions League. Hij ontving ze in het Élysée in Parijs. Even daarvoor lieten de spelers in een park bij de Eiffeltoren de beker aan de 100.000 fans zien. In tegenstelling tot gisteren verliep dat zonder problemen. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond trekken de buien weg naar Duitsland. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Music. Tom en Joe. Zometeen heeft luisteraar Kim je hulp nodig. Zij is namelijk erg bang voor wespen.

0: Gisteren hielpen we Amber in de hulptroepen. Zij gaat over 2 weken op vakantie, maar heeft helemaal geen geld. Nou, hou Vinted in de gaten, want dat was de beste tip. Ze gaat eigenlijk de hele kledingkast op Vinted zetten en hoopt met wat ze daarmee binnenhaalt te kunnen spenderen op vakantie.
1: Ja, toch slim. En dat is de hulptroepen. Hè. Als je er nu naar luistert, dan behoor je meteen tot de hulptroepen. Altijd is er één iemand die zit met een probleem. En misschien heb jij wel een probleem, kan je die insturen. En samen met alle andere Q-Music-luisteraars, de hulptroepen dus, komen we dan tot een oplossing. En vandaag gaan we Kim helpen. Kim, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Kim, luister hier eens naar.
2: Ja, mag het af?
0: Oh. Mag het af, mag het af. Ja, jij bent heel erg bang voor wespen.
2: Ja, echt extreem.
0: Ja. Joe heeft even opgezocht wat de term is.
1: Spexofobie is oud-Grieks. Spex betekent wesp en fobie betekent angst, vrees. Jij leidt aan spexofobie. Ja, in de volksmond wespenangst.
2: Ja, niet te licht ook hoor.
0: Hoe lang heb je dit al?
2: Ja, zolang als ik me ongeveer kan herinneren.
1: Oh, en... Maar wat gebeurt

0: Weet je, een prikje bij de tandarts is ook maar een prikje, maar die vinden heel veel mensen ook niet leuk.
1: Kijk, dat is wel een goed voorbeeld.
2: Ja, oké, okay, ja, ja, oké. Okay, ja, nee, ik snap het. Hey, ik moet er helemaal aan denken dat als jij ooit op de snelweg rijdt en er vliegt een wesp jouw auto in, dan zijn we met heel het land in gevaar.
0: Ja, ik stop.
2: Ja, dat snap ik. Ja, oké, okay, we hebben een goede oplossing nodig. Kim wil van haar wespenangst af. Of in ieder geval, oplossingen, hoe vermijden we wespen? Maar ja, laat het weten in de Q-Muscap.
1: Ja, je behoort nu tot de hulptroepen. Gooi het in de Q-app, dan kunnen we Kim helpen. Kim, blijf hangen. En dan gaan we zo meteen eens even kijken of je kunnen helpen.
0: Ja, top. Dankjewel.
3: De Q-Music. Alarmschijf. Cameron Whitcomb.

0: Nou, Webs of Wesp is. Kim is eigenlijk voor allebei banger, Kim.
1: Ja, het maakt niet uit hoe je het zegt.
0: Nee, als het vliegt en gele zwarte strepen heeft, dan ben jij daar hartstikke bang voor. Dat is eigenlijk jouw probleem.
1: Ja, dat is inderdaad mijn probleem. Klopt.
2: Geen zorgen, geen paniek, Kim. De Q-Music app stroomt over met goede tips over hoe we jou van je wespenangst af kunnen helpen. Maar ook eigenlijk hele praktische tips hoe we wespen kunnen verjagen. Victoria komt bijvoorbeeld meteen met een app die zegt: hey, voor het wespenprobleem, hou dingen, parfum of eten, met pepermunt dichtbij. Want die geur haten ze. Ik hoop dat dat helpt. Maar dan komt er ook weer Soraya, die komt dan weer met een andere geur.
3: Gebruik koffie, gemalen koffie, stop dat in een bakje en steek dat aan en zet dat in je omgeving neer. Daar komen de wespen dus niet meer op je af. Want...
0: Ik vind dat wel gedoe allemaal, hoor. Nou, gemalen koffie in de fik steken.
2: Nee, ja.
0: Wat een gedoe. Heb je niet betere tips?
2: Nou, Martin die zegt nog, misschien moet je je gaan inlezen over wat wespen zijn en wat ze allemaal doen. En dat je dan door ze een beetje in te lezen, een beetje beter leert te begrijpen, dat ze minder eng worden. En dat je ook misschien het verschil gaat zien tussen wespen, bijen en hommels.
0: Oh.
2: Kim?
1: Ja, ik moet zeggen, ik ren voor ze allemaal weg.
0: Oh, oké, okay, dus dit heeft eigenlijk geen nut.
2: Ja. Eigenlijk alles wat groter is dan een muggen vind je meteen eng.
1: Ja, muggen zijn ook goed voor je, zegt ze toch? Maar ja, die vinden sommigen ook niet leuk. Maar die vind ik niet eng.
2: Oh, oké. Okay. Milan die komt nog wel met iets heel goeds. Die zegt, ja, ik weet niet hoe je er vanaf komt. Maar wel een tip, je moet ze niet doodslaan. Want dan komt er dus een bepaalde stof vrij die juist andere wespen weer aantrekt. Dus doodmaken heeft ook geen zin.
0: Ja, ik denk niet dat je daartoe komt, hè, Kim. Überhaupt het doodmaken,
1: nee,
0: dan ben je al weggerend.
1: Ze zouden ze in één keer allemaal moeten uitroeien.
0: Oh. Fleur, heb jij dan alsjeblieft een praktische tip voor ons?
4: Ja, ik heb een goede tip voor jullie.
0: Nou.
4: Wat wij altijd doen is, ja, wij noemen het soort jazz hands.
2: Jazz hands?
4: Ja, je draait met je handen. Eigenlijk zoals het koningshuis zwaait.
2: Oh!
4: Maar dan sneller.
2: Ja,
4: en dan raken ze gedesoriënteerd.
2: Het koningshuis, Beatrix en zo, die wuiven altijd. Dan draai je de pols vooral, in plaats van zwaaien als een kind van 3. En dat zouden wespen dus een beetje gek vinden, dan vliegen ze weg.
4: Ja, dan wel wat sneller en dan raken ze gedesoriënteerd.
0: Oké, okay, dankjewel Fleur. Dan wil ik ook nog even naar Thomas, want die heeft ook nog een soort lifehack. Thomas?
5: Ja, vertel. Daar ben ik.
0: Vertel.
5: Ben je. Ja, een lege fles en die dan door de helft doen.
0: Ja.
5: De bovenkant eraf snijden.
0: Ja.
5: En dan de bovenkant over de kop in de fles. En dan doe je er zoet spul in, zodat het wespen aantrekt. En die gaan er dan in en die kunnen er dan niet uit.
0: Oh, dan maak je ze onttrechtig.
5: Ja.
2: En dat is dan zo'n wespenval. En dan zit de hele familie wesp zit daarin vast. En dan is het klaar. Dan zit je goed. Hé, hey, dankjewel Thomas. Lekkere handige Harry ben jij.
5: Ja, zeker.
2: Super. Hé, hey, Kim, als je het zo allemaal hoort. Een beetje wuiven zoals Beatrix. En nou, en even met, creatief met de lege fles aan de slag. Wat denk je ervan?
1: Ja, dus lege fles zou ik misschien proberen. En dan heel ver wegzetten.
2: Ja, en ja, maar ze moeten er wel in. Dus je moet ze ook... Ja,
1: maar anders zijn ze weer in de buurt.
2: Ja.
0: Ja, blijft lastig hoor.
2: Ja, Kim. Ja, dit
1: wordt... ja, ik weet het. Ik ben gewoon een lastig geval. Soms mag dat ook gewoon gezegd worden.
2: Misschien moet je gewoon de hele dag in zo'n imkerpak gaan lopen. Weet je wel, daar komen ze ook niet dichtbij.
1: Gewoon binnenblijven.
2: Binnenblijven, ja, super idee.
0: Dit wordt een tip. Kim, we wensen je een fijne zomer binnen.
2: Ja.
1: Ja, bedankt. Ik ben die geen witte

0: Cascada en Every Time We Touch. Alle tijd nog.
1: Alle tijd voor de videotheek. Die komt er zo aan. Wat is er?
0: Nee, niks. Gewoon een beetje aan het rekken.
1: Waarom ben je aan het rekken?
0: Omdat jij heel naar het toilet moet.
1: Moet zo naar de wc. Kijk, zodra jij het reclamebok instart, dat is voor mij het moment om even heen en weer te trekken.
0: Ja, maar als ik dat niet doe...
1: Oh, ik moet, dan? Ik moet klaar hebben, broek.
0: Is echt zo erg?
1: Ja, ik doe het echt. Ik zou, als je me nu een emmer geeft hier, dan zei ik straal ik hem zo vol.
0: Oh, vroeger had je altijd zo'n kindje, die kleuterklas, die plast dan in zijn broek. Zeggen ze zo'n plas, weet je wel.
1: Nou, geef me 5 minuten en ik ben dat kind. Geef me 1 minuut en ik ben dat kind.
0: Ik vind het heel leuk om nu gewoon te wachten met commercials.
1: Ja, maar vriend, ik ga gewoon weg, hè. Als ik echt moet, ik ga natuurlijk niet meer hier in mijn broek staan zeiken. Dan loop ik gewoon nu weg. Dan doe je het gelijk alleen. Ja, doe je zoek het uit.
0: Hij heeft ook echt een soort silo aan water hier staan. Heeft hij weer van ChatGPT gehoord dat hij heel veel moet gaan drinken. En dan gaat hij gelijk van 0 naar 100. Dus nu is hij 3 van die grote flessen en het rent alleen maar naar het toilet. Nou goed, doe het wel weer alleen. Samber hoor je zo meteen. En Joe als je op tijd terug is.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Mijn internet is traag, maar ik wil de show.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
4: Ik wil sneller dan snel.
8: Nog een keer!
9: Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen.
9: Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
12: Boost yourself.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel... en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
23: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
24: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn... maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
3: Goedenavond, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Opmerkelijke vertraging deze zondagavond. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. En daardoor heb je een half uur vertraging.

0: Rihanna en Jay-Z, Umbrella.
1: De videotheek.
0: Ja, je luistert naar de zondagavondshow van Tom en Joe op Q Music, waar de videotheek zometeen de deuren weer gaat openen. Mocht je een goede film- of serietips hebben, of zeggen van, ga het absoluut niet zien, dit is echt, echt derry, dan mag je dat ook achterlaten in de Q-app en dan ben je welkom in onze videotheek. Ik zal je eerlijk zeggen, Joe, ik heb echt tips nodig. Het is zo erg, ik weet gewoon even niet wat ik moet kijken. Ik ben laatst gewoon weer ouderwets in een film gevallen op Veronica.
2: Zo. Nou, dan was je waarschijnlijk de enige kijker.
0: Mijn maand, filmmaand, ze doen het nog steeds.
2: Al wat goed. Ja, wel leuk.
0: nou ja, wel leuk.
2: Ja, zit je ook weer bij zo'n reclameblok, ja. Kan je wel weer even drinken halen. Dan wel.
0: Heb ik dus op een reclameblok drinken halen.
2: Ja.
0: Ja, oké, de eerste reclameblok denk je dan, oké, kom er nog wel door. Ja, toen zat ik ineens in zo'n Marvel film en denk ik, ja, toch lachen. Even kijken. Maar dat is wel ouderwets.
2: Dit is wel waar de videotheek voor is, want je ziet soms door de bomen het bos niet meer. Dus soms is het fijn als iemand gewoon tegen zegt, hey, dit moet je even gaan kijken. En dan kan je het gaan kijken. Dat is helemaal lekker.
0: Iedereen is welkom overigens, hè, videotheek.
2: Tuurlijk. Laat het weten in de Q-app wat jij nu aan het kijken bent. Kijk.
0: Wat wil je zeggen?
2: Nee, niks. Ik wilde zeggen dat...
0: Dat dit Sarah Larsson is.

0: Winnaar van The Voice, Ruben Hillen, 20 Seconds op Q-Music. Even kijken hoor, zijn we weer gereed?
1: Ja.
0: We kunnen weer open, het bordje kan weer omgedraaid worden van de videotheek. Iedereen is welkom zijn favoriete serie of film te droppen of te zeggen dat het helemaal verschrikkelijk is. Dat mag natuurlijk ook.
1: Ik heb al wat oranje vlagjes opgehangen. Het is toch het WK hè, wat eraan komt.
0: Ja, ja, ja, dat, zeker.
1: Leuk, weet je, een beetje een thema, een beetje een thema.
0: Ja, maar deze ballen die je hebt meegenomen, die voetballen, die zijn nog helemaal niet...
1: Nee, die moet
0: je
1: even opblazen. Die krijgen er nu bij. Als je bij ons een film of serie huurt... Ja, bijna. Ja.
0: Ja,
1: nu is het vol. Dan krijg je een gratis bal bij. En ik heb even wat voetbalseries ook klaar liggen. Zo, allemaal leuk, allemaal hun thema.
0: Wat voor series dan?
1: Ja, All Stars bijvoorbeeld, leuk, met Thomas Agda.
0: Ja, leuk.
1: Beetje jaren 90, maar wel leuk.
0: Ik kan heel veel trucjes met die bal, hè? Wist je dat? Ik heb vroeger natuurlijk gevoetbald in de kelderklasse.
1: Doe eens een trucje.
0: Dus even deze. En ja. Oeh.
1: Ach. Oh, pas
0: sorry.
1: Nou.
0: Nee, dat, sorry. Dat Ach. Ging vroeger beter.
1: Ik had die vitrine ook net gelapt.
0: Hé, hey, daar is de eerste klant. Dat is vaste klant Marco.
1: Hi Marco, goedenavond. Welkom in Tom & Joe's Videotheek.
2: Goedenavond, dankjewel jongens.
1: Even je pasje scannen, even kijken. Wat had je ook alweer geleend? Ja, oh, War Machine zie ik hier. Ja.
2: Ja, klopt.
1: Ja, hoe was het?
2: Ja, topfilm.
1: Ja? Hey, veel actie, hè? Je houdt wel van kogels.
2: Ja, nou ja, dat zeker. Maar zeker als die hele film een hele ommedraai maakt.
1: Oh, zonder te spoilen? Wat gebeurt er?
2: Oké, ik zou hem zonder spoilen. Ik dacht, ja, dit moet ik ook een beetje voorbereiden.
1: Ja.
2: Nou, het gaat een beetje over een elite commando. En die komt dan in zo'n nieuw elite traject terecht. En dan vallen dan steeds van die gasten af. En dan gaan ze op een gegeven moment op missie, op oefening. En op die missie, op die oefening, ja, gebeurt dan iets. Ja, ik kan er ook niks over zeggen. Want,
1: nee.
2: Maar dat is het hele leuke aan die film. Die hele film draait om. En je kijkt hem in 20 minuten weg. Maar het is 1,5 uur.
1: Oh, dit vind ik een goede pitch voor deze film. War Machine, ja, op Netflix. Nou, goeie, ja. Marco.
2: En met Apex heb je precies hetzelfde.
0: Kijk, Apex. Die slaan we dan ook even op.
1: Ja, ik vind het super. Ja. Wil jij nog bij vertrek even op de vuvuzela blazen?
2: Op de vuvuzela?
0: Ja.
2: Ja hoor.
1: Dan doe maar. Goed zo, Marco.
0: Netjes, Marco. Heel goed.
2: Lekker, man.
1: Dat heb je goed gedaan.
0: Okay, fijne avond. Jongen, later.
2: Fijne avond, jongen.
1: Bye. Oh, long in out heeft Marco.
0: Jeroen!
3: Goeie avond.
1: Doe dat niet.
0: Jeroen, wil jij ook op de vuvuzela blazen?
3: Ja, okay. Dat is goed.
0: Goed gedaan, Jeroen.
3: Ja.
0: Ja. Ja, wat kom je inleveren, Jeroen?
3: Nou, ik raad toch echt wel de film The Equalizer aan.
0: Ja, oh, The Equalizer. Oké, okay, en dan kom je eraan?
3: Ja, nou, even op de bank zitten en ook zo'n mijmaand, filmmaand achter idee.
0: Ach, kijk aan.
3: Dan komt dit voorbij en toen zat ik samen met mijn vader, toen bleef ik toch maar even zitten.
0: Ja, zie je wel, de Equalizer. Nou, dankjewel Jeroen.
1: Oh, super. Mag Jeroen nog een keer op de vuvuzela te blazen? Of
0: even Jeroen nog een keer. Oh, nee.
1: Nou, we stoppen ermee, hoor. Gek item dit.
4: Videotheek.

0: Scars to Your Beautiful op Q Music. Zondagavond met Tom en Joe. Het is tijd om de paling in te pakken.
1: Ja. Wij zijn de tomatensoep, die wordt weer opgeborgen. Maar nu komt de entrecote, de biefstuk komt weer op tafel. Er is hier vis en dronk.
2: Oh, dat waren weer spullen, mensen.
3: Lekker zeg.
0: Wat gaan we allemaal doen?
3: Ja, jongens, het is vandaag Wereldpapegaaiendag.
0: Kijk eens aan. Toch
1: het is vandaag Wereldpapegaaiendag.
3: Het is Wereldpapegaaiendag.
1: Het is Wereldpapegaaiendag.
0: Ja, dit is zo flauw.
3: Niet meer
1: dit is zo flauw. Ja.
3: Ik ga zo meteen een liedje draaien.
1: Waarin
3: ook één woord.
1: Heel vaak.
3: Herhaald wordt. Door een papegaai. Nee, het is gimme.
1: Het is gimme.
3: Het telspel zo meteen.
1: Ja. Oh.
3: Hoe vaak denk je dat ze gimme zoeken en zingen in het liedje?
1: 16.
3: 16 schrijf ik even op.
0: 22.
3: 16, 22. Oké. Okay. Nou, zo meteen voor het echi. Hopelijk zit je ernaast, anders win je het Q-prijspakket.
1: Oh, ik heb...
4: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: It's playtime. Easy Toys. It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
10: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf €9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
15: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
22: Voordat ik hier manager

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: 9 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Peter van Oudheusden.
13: Goedenavond. Het ministerie van Asiel en Migratie komt morgen met een reactie op de eis van het Centraal Joods Overleg. Dat eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod voor rapper Ye, vroeger bekend als Kanye West. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie dreigt naar de rechter te stappen. Opnieuw is de banaan verdwenen die onderdeel is van een kunstwerk. Dit keer gebeurde het in een museum in de Franse stad Metz, waar het stuk fruit met tape aan de muur zat geplakt. De banaan is het werk van een Italiaanse kunstenaar en wordt elke 3 dagen vervangen. Eerder al aten museumbezoekers de banaan op. De Giro d'Italia is gewonnen door de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Met de Tour de France en de Ronde van Spanje heeft hij nu alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam geschreven. Op het podium liet Vingegaard in het bijzijn van zijn kinderen zijn tranen de vrije loop. De slotetappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. En de inwoners van Hamburg zitten niet te wachten op de Olympische Spelen. Die wilden de Duitse stad organiseren in 2036, 40 of 44. Maar in een referendum stemden de inwoners tegen. Eerder waren de inwoners van Hamburg al tegen de Spelen van 2024... die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
12: Q-verkeer door Flitsmeister. Er is 1 vertraging, een flinke op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd, 5 kilometer. De vertraging is 3 kwartier, sterkte daar. Snelheidscontroles op de A2 richting Utrecht. Dan staan ze bij Ouderkerk aan de Amstel, hectometerpaal 32,8. A9 richting Haarlem bij Uitgeest 60,8. En de A10 richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam 24,8.
14: Music. Vincent Pronk.
12: 9 uur geweest. Ja, dan weet je het wel. We spelen zometeen Vincent's Telspel.

Sarah bij Q-Music en Laat het licht aan. Zondagavond. Goedenavond, het is de laatste van mei. Het is 31 mei. Ik zei het vanochtend al, het is vandaag de dag van de papegaai. Het is de dag van de papegaai. Ja, mooie beesten, hè? Slimme beesten vooral. Papegaaien schijnen net zo slim te zijn als peuters. Ze kunnen zelfs puzzels oplossen. Zou ik te denken, zou de papegaai ook een beetje kunnen tellen? Wordt een beetje lastig, denk ik. Hopelijk kan jij wel een beetje tellen. We spelen namelijk...

0: Gisteravond nog in de Johan Cruijff Arena. En donderdag en vrijdag nog zijn laatste twee keer van de 10. Je hoorde Harry Styles en American Girls. We zitten midden in Vincent's telspel. Je hoorde net ABBA en Gimme, Gimme, Gimme, waarin dat ene woord heel vaak voorbij kwam. Staat vooral in het refrein en een beetje goed tellen kan je zomaar prijzen opleveren. Imke, goedenavond is het.
1: Goedenavond, met Imke.
0: Imke, wat ben jij lekker bezig geweest met tellen? Want begrijp ik goed dat je de auto langs de kant hebt gezet?
1: Ja, zeker. Ik heb er even een kladblok bij gepakt en een pen.
0: Zo.
1: Ik heb echt gestreept. Ja, dat was jullie tip, toch?
0: Ja, dat kijk, als je het gewoon opschrijft, dan raak je de tel niet kwijt. Maar heb jij in de auto altijd een kladblokje liggen?
1: Ja, want ik ben verpleegkundige in de wijk.
0: Oh, je hebt het nodig voor je werk?
1: Ja.
0: Kijk, dat komt dan goed uit. Ik ben heel benieuwd, Imke, want jij bent één van degenen die het goed heeft ingestuurd. Hoe vaak hoorde je Gimme in het liedje van ABBA?
1: 30 keer.
0: 30 keer is helemaal goed!
1: Yay.
0: Je wint het Q-prijzenpakket. Helemaal bomvol met leuke dingen.
1: Superleuk, dankjewel.
0: En moet je ook nog werken nu dan, of dat niet?
1: Ja, ik ben nog tot 11 uur aan het werk vanavond.
0: Okay, nou, zet hem op, werk ze nog even, Imke.
1: Ja, komt

0: Dua Lipa, ze is getrouwd met acteur Calum Turner. Dua Lipa vandaag in het huwelijksbootje gestapt. Ja, het grote feest moet nog komen. Er komt nog een heel huwelijksfeest aan de komende week voor Dua Lipa. En ja, ik vind het wel grappig, als ik ooit ga trouwen, dan ga ik waarschijnlijk die trouwerij gewoon vieren in een zaaltje. Niet te groot. Misschien vraag ik een Q-collega, Lars Boelen of zo, om even te komen draaien. En dat is het dan wel. Dua Lipa gaat het groot vieren, de trouwerij, later deze week. Ze gaat naar het Italiaanse eiland Sicilië. 3 dagen lang, groot feest. Ja, dan ben je Dua Lipa. En zometeen hoor je Miles Smith.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: 10 waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: It's playtime.
10: It's playtime.
11: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
12: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
13: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
16: Honda, the power of dreams.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
22: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
23: Yes, hij doet het.
24: Ja hoor, dat kan zeker.
25: Rozer!
22: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
26: 9:30, goedenavond. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een ongeluk gebeurd op de A28. Zwolle richting Amersfoort. Er is een auto over de kop geslagen tussen Nijkerk en Hoevelaken. Daardoor flinke vertraging, 5 kilometer en 41 minuten. Snelheidscontrole op de A1 gespot richting Naarden. Daar staan ze te controleren bij Muiden, hectometerpaal 11.6. En de A12 richting Ede bij Arnhem, 121.2.
27: Vincent Pronk.
26: Met nu Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe.

Alex Warren bij Q en Fine Place to Die. Ik heb het een beetje te doen met mijn buurman Erik vandaag. Erik heeft een berichtje gestuurd in de buurt WhatsApp. Je weet wel van die groepen waar je eigenlijk niet in wil zitten met al die nutteloze berichten de hele dag. Erik heeft een vraag gestuurd aan de hele groep. 100 mensen heeft hij toegesproken met een vraag. Er heeft helemaal niemand gereageerd tot 2 dagen. Zo sneu. Ik ga het appje er even bij pakken. Lees ik hem zo meteen aan je voor. Nou, Lucas en Steve, dit is Love.

Lucas en Steve IQ in Love on Hold. Op de zondag eindelijk een beetje verkoeling vandaag. Dat is lekker, hè? Ik had vanochtend 28 graden op mijn thermostaat in de woonkamer staan. Bloedheet was het in mijn kleine appartementje in Rotterdam. Ik moest wel lachen om een berichtje in onze buurt-app. Ik woon dus in een appartementencomplex. Dat zijn kantoren geweest, dus ja, dat zijn grote ramen. Ze hebben die verbouwd naar volledige woningen. Maar ja, als er maar een beetje zon schijnt, dan verandert je woonkamer echt meteen in een terrarium. Dus ik kreeg een berichtje van buurman Erik in de buurt-app. En ik heb hem er even bij gepakt. Dit was afgelopen vrijdag. Hallo allemaal, de zomer is weer begonnen en het is ook gelijk warm binnen. Ik zit nog niet eens aan de warmste kant, aan het noorden. Maar bij mij is het alweer 28 graden binnen, wat thuiswerken lastig maakt. Zelfs als het koeler wordt, hou ik de ramen open. En ik doe daarna alles weer open om door te luchten. Het duurt lang voor het is afgekoeld. Heeft iemand tips om het appartement koel te houden? Bedankt. Ik vind het een beetje sneu voor Erik, want dit heeft hij dus vrijdag verstuurd. En heel het weekend heeft hier helemaal niemand op gereageerd. Zitten meer dan 100 mensen in die groepsapp. Arme buurman. En goed nieuws voor Erik. Ook voor iedereen die morgen moet thuiswerken. De hitte is voorbij. Het is een stuk koeler komende week. Maximaal 23 graden. Dat is lekker. Lekker die ramen open en doorluchten maar. Het regent zonnestralen. Agda en de Munich hoor je nu bij Q Music.

0: Bruno Mars. Zinnie is de hoorde je Backy Music. Risk It All. Hey, zometeen wil ik je heel graag nieuwe muziek laten horen. Ik hoor hem vanmiddag al even bij Stefan. Ja, mijn radio ging keihard. Het gaat om de nieuwste van Nothing But Thieves. Ik vind het echt een waanzinnige track. Zometeen laat ik hem nog een keer aan je horen. En ik ben dus heel benieuwd wat je ervan vindt. Want Nothing But Thieves zit zometeen in Repeat of Niet. Just dancing with my eyes closed. Ook Ed Sheeran komt eraan.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
4: Kozijnen. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
16: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
15: Ja, voor maar €6,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Q-Music The Party.
18: Q-Music vind je donderdag bij het Waves Festival De Koog Texel met Edwin Orlander. En zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het Zomerfeest Herfst bij Feest Andereest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
17: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
19: Q-Music.
20: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
16: Fans van voordeel.
20: Aldi.
21: 10 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Peter van Oudheusden.
22: Goedenavond. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn rond de 50 doden gevallen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Volgens rebellen die het in het gebied vlakbij de grens met China voor het zeggen hebben, ging in een gebouw per ongeluk mijnbouwexplosieven af. Onder de doden zouden ook kinderen zijn. Bij een ongeluk op de A28 bij Nijkerk zijn vanavond 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing en een ervan belandde op zijn kop. In de andere auto zat iemand bekneld en die moest door de brandweer worden bevrijd. Er werden meerdere ambulances opgeroepen. De politie heeft geen goed woord over voor de bedreigingen onder een bericht op Facebook en Instagram. Het gaat om beelden van een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld gebruiken. Te zien is hoe ze een zwangere vrouw wegduwen, waarna ze valt. Volgens de politie gaan de bedreigingen alle perken te buiten en is reageren niet langer mogelijk. En ondanks een uitschakeling op Roland Garros kijkt tennisser Jesper de Jong terug op een mooi toernooi. Op zijn verjaardag verloor hij in de vierde ronde van Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. De Jong baalt ervan, maar zei wel dat hij het mooi vindt dat het publiek Happy Birthday voor hem zong. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
0: Kielverkeer door Flitsmeister. Er is één ongeluk gebeurd op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Er is een auto over de kop geslagen tussen Nijkerk en Hoevelaken. De verwachting duurt de vertraging tot 12 uur vanavond. Dus de vertraging is nu nog 25 minuten. Sterkt als je erin staat. Snelheidscontroles zijn dan weer niet gezien.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Ja, als je een beetje van harde gitaren houdt, zit je goed. Zometeen heb ik de nieuwste van Nothing But Thieves voor je. Maar wordt het een repeat of niet?
2: Q.

0: Shakira, Back in Music en Zoo.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Is het toch alweer de hoogste tijd voor nieuwe muziek. Twee keer per dag hoor je nieuwe muziek. En ik ben dus heel benieuwd naar jouw mening over dit liedje. Het is ronde 2 van de 10 in Repeat of niet. En dat is leuk. Het is de nieuwste van Nothing But Thieves. Tenminste, of je het leuk vindt, dat is de vraag. Ik vind het zelf wel leuk dat ze eindelijk weer terug zijn met nieuwe muziek. Want we hebben al even niks meer van Nothing But Thieves gehoord. Hun laatste hit was deze. Overcome, wat een plaats. Stond in 2023 meer dan een half jaar in de top 40. Gaan ze dat succes nu dan overtreffen? Ja, de kansen zijn er, want ze hebben een nieuw album aangekondigd. Dat verschijnt later dit jaar. En ik ga je nu alvast een voorproefje laten horen van het nieuwe album. De nieuwste van Nothing But Thieves ga je horen. Die heet Evolution. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus stuur even een berichtje met je mening in de app van Q-Music. Of nog veel makkelijker, stuur even een audio-appie.
1: Repeat.
2: Repeat.

0: ik wil nog een keer horen. Is het al morgenmiddag 4:15?
1: Repeat. Repeat. Of niet?
0: Nieuwe muziek, Evolution, hoorde je in Repeat of Niet. Het is ronde 2 van de 10. Mochten ze 10 rondes halen, ga je ze definitief vaker horen op Q-Music. Denise stuurt een berichtje. Eindelijk, nieuwe muziek. Een hele dikke repeat. Marjolein die zegt, het is de eerste keer dat ik het liedje hoor. Ik zeg repeat. Tim.
2: Ik zeg gewoon even lekker een dikke vette repeat, jongen. Werk ze en ik ga ook werken.
0: Beetje te druk voor mij, zegt Max. Een nietje voor mij. Angela zegt, ik kan niet wachten tot de kaartverkoop voor de Ziggo Dome. Dat is januari komen ze naar Nederland. En vrijdag begint de kaartverkoop. Succes alvast, Angela. Judith, wat vind jij ervan?
3: Ik ben ook fan. Lekker veel pit en die fantastische stem. Repeat waar.
0: Jordi, net zo positief?
4: Nee, voor mij is het zeker geen repeatje. Het is niet mijn stijl muziek.
0: En Cindy dan?
5: Ja, voor nu klinkt het wel lekker. Voor nu een repeatje.
0: Nou, voor nu is het zeker een repeat. Door naar ronde 3. Hey, dat is mooi nieuws, toch?
6: Yeah.
0: Precies. Morgen, 4:15 bij Wim van Helden, hoor je Nothing But Thieves nog een keer. Ik zit klaar. Het is de zondagavond van Q-Music. David Guetta, Kid Cudi, dit is Memories.

Taylor Swift bij Q-Music en Opalite. Ik weet niet of je wel eens in een karaoke bar komt. Klinkt meestal niet heel best, hè? Is dat toch gek te kijken als iemand half dronken in de karaoke bar het podium opkruipt en dan toch de sterren van de hemel blijkt te zingen. Tom Grennan was zo'n geval. Hij dook op zijn 18e een karaokebar in, een paar biertjes achter de kiezen, en hij bleek ineens een fantastische zanger te zijn. Hij had nooit eerder gezongen en in die karaokebar begon het allemaal. Dus wel een goede tip voor komend weekend. Een avondje karaoke kan je zomaar een doorbraak opleveren. Tom Grennan hoor je nu, back you!

0: en Honey, Show Me Love bij Q Music. Net terug van een weekje vakantie. Fuerteventura, Canarische eilanden, was heerlijk. Mag ik zo meteen heel even pronken met iets wat ik heb gekocht op Fuerteventura? Ik heb echt iets heel leuks gekocht. Je hebt er niks aan, maar wel leuk. En ook Somber, hoor je zo.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Wat
10: een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan. Vincent.

0: Your Music, Cyril and Disturb, The Sound of Silence. Mag ik heel even pronken met mijn nieuwe magneet? Ik heb er een nieuwe koelkastmagneet bij. Mijn nieuwe trots is een zwemmende schildpad met daarop geschreven Fuerteventura. Ja, ik ben zo'n man geworden die bij elke vakantie nu een magneetje moet scoren voor op zijn koelkast. Het begint ook aardig vol te hangen, die koelkast. Valencia is er pas nog bijgekomen. Vorig jaar nog Ile de Ré, eiland in Frankrijk waar ik ben geweest. Nou, magneetje gescoord. Dit was het trouwens ook wel tot nu toe. De verzameling is nog niet heel uitgebreid. Ik ben net begonnen. Maar ik dacht, hey, die verzamelingen, dat is misschien wel leuk voor een rondje...
1: Pronken!
2: Pronken! Pronken bij Pronk!
0: Heb jij ook een leuke verzameling? Pronk er even mee. Misschien verzamel je wel alle fysieke tickets bijvoorbeeld van de concerten waar je ooit naartoe bent geweest. Heb je een kast vol bierglazen ooit meegenomen uit een restaurant? Dat mag niet, maar wel leuk om mee te pronken. Stuur even een berichtje in de app van Q-Music met jouw verzameling. Mag ook een foto zijn of gewoon een berichtje van postzegels tot KLM-huisjes. Kom maar op. In de app van Q-Music doen we zo meteen de mooiste verzamelingen bij elkaar. En voor de allerleukste heb ik nog een eigen magneet.

0: Topic back you en Buddy.
1: Pronken bij Pronk.
0: Met trots heb ik een nieuwe magneet voor op mijn koelkast. Die van Fred de Ventura. En daarmee dacht ik, laten we even pronken met verzamelingen. Wat verzamel jij, Nola?
2: Het is niet per se een verzameling. Maar elke keer als ik een dagje wegga of vakantie, dan verzamel ik junk. En dan gaan er heel veel dingen mee naar huis. Denk aan bonnetjes, servetjes, verpakkingspapiertjes, plattegronden. Echt alles wat los en vast zit, gaat mee naar huis. Zodat ik dat misschien kan gebruiken. En ja, het is toch wel een verzameling van herinneringen.
0: Een bijzondere verzameling. Hopen dat het geen gebruikte servetten zijn. Dat je niet de pizza pepperoni nog ruikt, zeg maar. Emma, goedenavond.
3: Hi.
0: Wil jij even pronken met je verzameling?
3: Ja, niet met mijn verzameling, maar die van ons oma.
0: Vertel.
3: Die heeft een olifantenverzameling. En dat gaat best ver. Zij heeft een...
0: Een olifant in de kamer.
3: Ja, dan nog net niet, maar echt wel kasten vol met beeldjes. Een wc-bril met een olifant erop. Olifantenpuzzels ingelijst aan de muur. Tekeningen van vroeger van ons, van olifanten, ook aan de muur.
0: Wat grappig.
3: Echt van alles. Olifant, alles.
0: Waar is die obsessie voor olifanten dan vandaan gekomen, vraag ik me meteen af.
3: Ja, dat heb ik ook wel eens gevraagd, maar dat weet ze eigenlijk zelf ook niet. Hij is gewoon een keer begonnen en wanneer wij op vakantie zijn of zo en wij zien iets van een olifant of als wij gewoon hier ergens in de winkel zijn, dan nemen wij iets mee.
0: Ja, wat leuk.
3: Maar alles olifant. Dus je kunt, ja, in elke hoek van de kamer staat wel iets van een olifant.
0: Die hele kamer vol olifanten daar.
3: Ja, heel veel olifanten. Zeker 200. Ja, ik denk veel meer hoor. Ik heb het nooit geteld, maar... Ja, het gaat best ver.
0: Wat leuk, Emma. Ik stuur je even mijn knalderde koelkastmagneet op. Als kleinigheidje. Maar die kan ook naar je oma. Of zal ik er twee doen? Eentje voor je oma, eentje voor jou.
3: Ja, dat is helemaal goed.
0: Er zat alleen geen olifant op, maar dat is niet zo erg, hoop ik.
3: Ah, nee, dat is helemaal prima.
0: Dankjewel, Emma.
3: Oké,
0: houdoe. Leuk dat je wilde pronken. Nou, ga even Daniel. Die wil ook even pronken met zijn verzameling. Die stuurt een fotootje door in de app van Q. Geweldig. Zijn hele kamer staat vol met spullen van Bassie en Adriaan. Maar echt bomvol. Ik zie dvd's, ik zie mokken, dekbedden. De rode clownsneus van Bassie heeft hij. Alles van Bassie en Adriaan.
1: Pronken bij Pronk.
4: Ga je nog een vrolijk plaatje draaien?
0: Ja, Bassie, wat dacht je van Jesse J, Domino?
4: Hey, joepie.

0: Kensington met het oude vertrouwde Kensington geluid. Lekker living for bij Q-Music. In een paar minuutjes hoor je Justin, Jackstel en John en Turn the Lights Off. Ook Olivia Dean komt eraan.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Oranje fans opgelet,

0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi, je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
10: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
8: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Altap.
12: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
18: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
19: Hey buurman.
20: Hé, hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
20: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
20: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
22: Nu, bij Scapino, WK-deals met kortingen tot 50%.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: 11 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Daphne van der Meis.
25: Goedenavond. Het Duitse Hamburg wil opnieuw geen Olympische Spelen organiseren. In een referendum stemde een meerderheid van de inwoners tegen plannen om de Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar de stad te halen. Ook in 2015 wezen de inwoners een Olympisch plan al af. Dat ging om de Spelen van 2024 die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als rapper Kanye West geen inreisverbod krijgt. De organisatie vindt dat West vanwege eerdere antisemitische uitspraken niet welkom zou moeten zijn in Nederland. Het kabinet liet eerder weten dat er volgens de wet geen reden is om hem de toegang te weigeren. Voetballer Jurriën Timber sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht gisteren invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber vliegt donderdag met Oranje mee naar New York. En in een museum in het Franse Metz is opnieuw de banaan gestolen die deel uitmaakt van het kunstwerk Comedian. De banaan zat met tape aan een muur vast. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar werd de banaan ook al weggehaald en zelfs opgegeten. Het museum heeft aangifte gedaan en een nieuwe banaan opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
24: Op de weg geen vertragingen, wel een ongevalsonderzoek. Daardoor een omleiding op de A28. Zwolle richting Amersfoort, de hoogte van Hattermerbroek. Verkeer richting Amersfoort, volg Apeldoorn via de A50 en de A1. Snelheidscontroles zijn er niet.
0: Music. Vincent Pronk.
24: Zondagavond, 11 uur geweest. Leuk, zometeen spelen we weer de Foute Minuut. Nou, Olivia Dien, Man I Need.

0: Juste, Jackstel en Jan, turn the lights off. Hey, elke dag hoor je bij Q-Music het foute uur. Morgen is het 1 juni, dan beginnen we met de foute maand. En wij doen zometeen...
1: De foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: We gaan de foute minuut spelen. Ik geef je zometeen 1 minuut de tijd om 5 vragen niet juist goed... maar lekker fouten beantwoorden. Hé, maar dat is even lekker. Een keer het foute antwoord geven. Op meer keuzevragen die ik stel. Heb je er 5 goed zo meteen, dan win je een bomvol Q prijzenpakket. Mocht je denken, ik wil wel meespelen. Ik durf het aan om de foute minuut zo meteen te gaan doen. Dan kan je jezelf nu aanmelden in de app van Q-Music. Ik heb een kwalificatievraag. En dat gaat over een filmpje dat toch wel heel het weekend viral is gegaan. Ik zie het overal voorbij komen. Ja, waarschijnlijk ook. Die arme man. Die zijn vrouw ten huwelijk wil vragen. Bij een concert. Hij vraagt lieverd, wil je met me trouwen op het podium? En wat zegt zij?
2: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd. Waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Supersterk toch? Ik bedoel, ja, dan moet je het ook niet gaan doen als je het niet wil. En ik vind het heel knap dat ze dat durft te zeggen voor heel die zaal. Maar goed, daar gaat het niet over. Wat is het foute antwoord op deze vraag? Bij welk concert was dit? Was het bij Ilse de Lange of bij Miss Montreal? Stuur het foute antwoord deze kant op via het berichtje in de app van Q-Music. Speel je zo meteen mee met de foute minuut. Was het Ilse de Lange aan het concert of Miss Montreal? Dit is Train, Jobs from Jupiter bij Q.

0: gaan de foute minuut spelen op Q-Music. Bij welk concert was het ook alweer dat die man vroeg... wil je met me trouwen? En zij zei keihard nee op het podium. Was het foute antwoord Ilse de Lange of Miss Montreal? Tijmen.
1: Ilse de Lange.
0: Dat is inderdaad fout. Hey Tijmen, hoe is het met jouw relatie verder?
1: Ja, goed. We zitten in de auto, net afgegeten.
0: Zit je naast elkaar nu?
1: Ja, zeker.
0: En heb je nog trouwplannen?
1: Ja, dat mag nog wel even duren.
0: Wil zij wel, of niet?
1: Ja, nou, het liefst wel, denk ik.
0: Nou, je kan altijd nog een keer ten huwelijk vragen bij het concert van Miss Montreal, hè?
1: Nou, nee, laten we
2: dat doen. Foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Tijmen, welkom. We gaan de foute minuut met je spelen. Wij vragen niet goed, maar fout beantwoorden. Ik ben nog even benieuwd. Ben je een beetje op de hoogte ook van het laatste nieuws en zo?
1: Ja, redelijk.
0: Oké. Okay. Je bent wel een beetje ingelezen voor deze foute minuut.
1: We gaan het meemaken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan het spelen. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Let's go.
2: De foute minuut.
0: Vraag 1. Welk liedje staat sinds dit weekend op nummer 1 in de top 40? Is dat Cheerio of Chio?
1: Cheerio.
0: Oh. Helaas. Vraag 2. Hoe noemen we de pasta met de meest dunne slierten? Spaghetti of tagliatella?
1: Tagliatella.
0: Vraag 3. Welke voetbalclub heeft gisteren de Champions League gewonnen? Paris Saint-Germain of Arsenal?
3: Arsenal.
0: Vraag 4. Welk stuk fruit is gestolen uit een museum in Frankrijk? Een appel of een banaan?
3: Een appel.
0: Vraag 5. Waar staan we op 20 juni te hossen op de foute party van Q-Music? In de Brabanthallen in Den Bosch of het Philips Stadion in Eindhoven?
3: Brabanthallen.
0: Vraag 6. Kan de laatste zijn. Hoeveel dagen heeft de maand juni? 30 of 31?
3: 30.
0: Vraag 7. Wie presenteert het programma 1 tegen 100? Chantal Jansen of Caroline Tensen?
1: Caroline Tensen.
0: Ja hoor! Oh nee. Stop de muziek. Stop de muziek. Wat gaat hier nou allemaal fout? Het gaat helemaal fout. Tijmen?
1: Ja?
0: Caroline Tensen was inderdaad het goede antwoord. Het foute antwoord was Chantal Jansen. Jullie hebben er 4 fout. Hé, vind ik dit jammer.
1: Ja, het is niet anders.
0: Nee, het enige wat ik dan nu nog kan doen is je een hele fijne avond wensen. Ja. En hopelijk ooit een leuk huwelijk, een mooi huwelijk.
1: Ja,

0: Dit is Q Music.
1: Danny Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another N54 Ultra.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
1: Cameron Whitcomb. Kingdom.

Nieuwe muziek van Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear, het liedje dat je komende week extra vaak voorbij hoort komen op Q-Music. Het is de alarmschijf. En van deze krijgen we nooit genoeg, toch? Even de speakers hard, radio vol.

0: Avicii bij Q Music. Levels. Het is 31 mei. Het is nog een half uurtje. Oh, dan zitten we in juno. 1 juno. Bij Q Music is de maand juni natuurlijk altijd de foute maand. We gaan ons voorbereiden op de foute party. 20 juni in het Philips Stadion. Ook de foute 1500 komt er weer aan. Vanaf komende week, klein geheimpje, kan je weer gaan stemmen. De stem 10-daagse gaat bijna beginnen. Hey, maar waarom wachten met foute muziek tot 1 juno? Als het ook kan op 31 mei. Zometeen doen we even een battle. Net voor 12 uur tussen twee liedjes uit de foute 1500. Ik heb twee nummer 1 hits uit de lijst voor je waar jij uit kan kiezen zo. Oh, Kygo komt eraan.
1: Duiverend applaus voor de afgestudeerden!
2: Zo klinkt de mooiere toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Pap, wat doe je?
7: Ik ben een vakantie aan het boeken.
6: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
7: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
6: Lekker!
5: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
13: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
14: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
6: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
3: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
1: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Vincent Pronk.
10: Oh ja, ik wil je zo meteen even de nieuwste van Antoon laten horen. Goed lief.

Hey, leuk, zometeen doen we even een foute battle op Q-Music. Ik heb twee liedjes uit de foute 1500. Allebei nummer 1 hits geweest. Zometeen bepaal jij wat we gaan draaien. Eerst even een geweldige nieuwe track van Antoon. Echt, wat een track is dit. En ik ben vast niet de enige.

Top, want het is bijna 1 juni. Over een paar minuten is de foutenmaand officieel begonnen. Dus ik dacht, ik duik even in de foute 1500. Ik heb twee nummer 1 hits eruit gepakt. En aan jou de vraag, welke wil je horen? Optie 1, de Stollebollekes. Ja, dit was de nummer 1 in 2020, 2021 en 2022. Maar wat dacht je van de rechterhoek? Ook een nummer 1 hit geweest. Dit was 2024.

0: Hey, maar dat was nog even spannend in de F&Q Music. Foute battle tussen twee nummer 1 hits van een paar jaar geleden. Deze stond 3 jaar op nummer 1 in de Foute 1500. Deze stond 1 jaar op rij in de Foute 1500.
1: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: Maar we hebben een winnaar. De poll in de Q-app is gesloten. Bedankt voor het stemmen. Overduidelijk gewonnen. 52% van de stemmen. Zijn de Snollebollekes. Sensation.

0: defibrillator of niet, want god man, een jus.
1: Snolle bolletjes, links, rechts, op je music. En vanaf nou 5 minuten is het toch echt de foute maand. Kees Lobbe, hebben we er een beetje zin in?
2: Ja hoor.
1: Hebben we er een beetje zin in?
3: Ja, goed dan!
1: Pas nou op, je neusgat zit verstopt. Het gaat allemaal
2: niet. Ja, dat klopt.
1: Wat zei je nou? Jouw linker of jouw rechter neusgat zit verstopt?
2: Ja, leuk dat je dit even meldt op de radio. Mijn rechter neusgat zit verstopt en mijn linker neusgat is open. Dat is ontzettend hinderlijk.
1: Mocht je denken, wat klinkt Kane vanavond een beetje raar dan? Kan dat daardoor kloppen? Voor de rest gezond?
2: Kerngezond.
1: Zover ik weet. Gelukkig goed je weer te zien ook.
2: Bedankt, eerst gelijk. Lekker vakantie gehad.
1: Ja, zeker.
2: Heerlijk.
1: Ja.
2: Je zit ook een klein beetje bruin.
1: Ja, een klein beetje. Ja, was lekker. Is het leuk als mensen even appen naar je?
2: Vind ik altijd heel leuk als je even wil laten weten waarom je nog wakker bent. Wel in de vorm van een audioberichtje, want dan kan ik echt even horen waarom je nog wakker bent.
1: Oké.
2: Dus als je even zou willen inspreken. Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... Met dan je eigen invulling erachteraan. Zou ik het heel leuk vinden, dan doen we straks even een rondje langs de velden.
1: Nou, gezellig. App het nu even in de Q-app. Hoor je zo meteen Taylor Swift.
4: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: The Party.
21: Your Music vind je donderdag bij het Wave Festival De Koog Texel met Edwin Orlander. En zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het Zomerfeest Herfst bij Feest Andereest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
20: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
22: Q Music.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: 12 uur, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
23: Goeienacht.
3: Op de A28 bij Amersfoort zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk, meldt RTV Utrecht. Twee auto's sloegen over de kop, één belandde over de vangrail in de berm. Een slachtoffer moest uit de auto worden bevrijd. Er wordt onderzocht of het ongeluk is veroorzaakt door een dollemansrit in een grijze Opel Astra. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel om meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. De videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. De VAR mag straks ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gelden vanaf het WK dat op 11 juni begint. En voor de tweede keer in 10 jaar tijd hebben inwoners van Hamburg een streep gezet door Olympische plannen. In een referendum stemde een meerderheid tegen de komst van de Spelen van 2036, 2040 en 2044. Jaren geleden wezen de inwoners een Olympisch plan ook al af. Dat ging om de Spelen van 2024. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
1: Music.
13: Game slobben.
1: Nieuwe dag, nieuwe week, nieuwe maand. En die trappen we af met Taylor Swift. Dit is The Fate of Ophelia.

0: rekening. Ik ben nu nog wakker omdat ik in de auto zit onderweg naar huis. Aan een avondje bios, de film Backrooms.
1: Hey Kane, ik was zojuist bij mijn zusje Rotte, was brand onder haar woning. Dus ik moest even gauw kattenmanden brengen.
2: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik net terugkom van de K3 Originals show.
3: De Q-nacht met Kane Slobbe.
4: Hey, dat ben ik. Goedenacht en welkom bij het begin van maandag 1 juni 2026. Het is 7 minuutjes over 12. Een nieuwe dag, een nieuwe week en een nieuwe maand. En in alle drie de gevallen is het een fijn vooruitzicht. Want vanaf morgen openen de stembussen voor de Foute 1500. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Want dan heb je 10 dagen om jouw foute favorieten door te geven in een stemlijstje. En dan is het eindelijk weer tijd voor een weeklang feest op je radio met de Foute 1500. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de Foute Party, The Big One, die we vieren op 20 juni in het Philips Stadion. En aanstaande vrijdag op zaterdagnacht doe ik er zelf ook nog een klein schepje bovenop. Dan speel ik namelijk de Foute Pubquiz in de Q-nacht. Tussen 12 en 2 uur 's nachts staat mijn hele programma in het teken van een quiz met louter vragen over foute muziek. En gedurende de quiz maak je ook nog eens meerdere keren kans op 2 tickets voor de Foute Party, The Big One. Kortom, laat juni maar beginnen, hoor. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat deze maand eindelijk de zomer ook van start gaat. Of nou ja, volgens de kalender dan. Als het aan het weer en de muziek ligt, dan is het al een tijdje zomer. Dat heeft Another ook al laten zien. Dit is Talk to You by Q.

George Michael bij Kim Music en Careless Whisper. Hey, als je fan bent van vrouwelijke zangeressen, van de popprinsessen in de wereld, dan is 2026 nu al een goudmijn aan muziek voor je. Komende weken dan komt er nieuw muziek uit van Taylor Swift, Ariana Grande, Gracie Abrams. Geruchten gaan dat er ook iets nog van Beyoncé uit gaat komen. Ja, en iemand waar ik persoonlijk nog het meeste naar uitkijk. Volgende week verschijnt het nieuwe album van Olivia Rodrigo. Ik ben instant fan van haar geworden sinds Driver's License, haar allereerste track en tevens ook haar grootste hit tot nu toe. Dat is inmiddels alweer 5 jaar geleden. En nu komt ze na 3 jaar eindelijk weer met een nieuw album. Dat album heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nu moet je weten, ik ben echt een enorm groot albumliefhebber. Sommige mensen hebben niets met hele albums luisteren. Ik hou daar enorm van. Vooral als er ook echt een soort samenhang is tussen alle liedjes. En er eigenlijk een soort doorlopend verhaal is uitgewerkt. En dat schijnt dus met dit album te gaan gebeuren. Want Olivia heeft laatst in een podcast verteld dat het album eigenlijk een soort dagboek is geworden van haar relatie die laatst is uitgegaan. Waarin de eerste helft beschrijft hoe verliefd ze was toen ze in die relatie zat. En de tweede helft van het album beschrijft weer hoe ze zich voelde toen de relatie uitging. Nou is er natuurlijk het meest uitgemolken onderwerp dat er bestaat in de muziekwereld. De liefde. Er is al talloze muziek over geschreven. Maar toch is er altijd weer een nieuw liefdesliedje dat precies weet te verwoorden wat je zelf ook voelt. Wat toch weer raakvlakken weet te vinden. En als iemand heeft bewezen dat ze de juiste woorden weet te vinden om gevoelens herkenbaar te beschrijven, nou dan is dat wel Olivia Rodrigo. Dus ik zou zeggen, laat het album maar komen hoor. Nog 1,5 week wachten voor You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Maar gelukkig hebben we wel al een klein voorproefje. De eerste track van het album is al uit. Dit is Olivia Rodrigo met Drop Dead bij Q Music.

Kim Music en Magnetic. Mattie Valk die beweerde afgelopen week in de ochtendshow dat dit misschien wel de nieuwe vader Jacob of Vlooienmars zou kunnen worden. Omdat het dus heel makkelijk zou zijn om dit pianostukje te spelen. Toen heeft hij zelf even geoefend en het gaat er met name om die... pum, pum, pum, pum, pum, pum. Nou, hij kwam dus niet verder dan dit. Ja, dit is volgens mij dus ook echt veel moeilijker dan je denkt. Des te meer respect ik ook heb voor mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman. Die maakt hij namelijk elke vrijdagavond live muziek met artiesten in Stefans Pianobar. En zo was dus ook een paar weken geleden de Bouwsa te gast. Dus die mannen van Magnetic. Toen heeft Stefan dus, naar eigen zeggen, 6 uur lang geoefend... om dus dat hele stuk van Magnetic uit zijn vingers te kunnen krijgen. Maar het resultaat mag er dan ook wezen. Vind ik knap. Vind ik echt heel knap. Overigens ook echt een feest om dit hele optreden van begin tot eind te zien. Stefan heeft ook nog een hele piano-solo erin zitten. Beelden van Stefans Pianobar met de Bouwsa vind je op qmusic.nl. Music. Hey, ondertussen zie ik een berichtje binnenkomen in de Q-app van Lize. Die vraagt of ze vannacht nog iets kan winnen. Nou en of, Lize. We spelen namelijk zometeen het gezongen woord. Na David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Dit is Gone, Gone, Gone.

0: Music.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Ben ik nooit alleen.
1: Ja. Ik kan er niet meer naar de nummer luisteren zonder dat ik moet denken aan het huwelijksaanzoek dat afgelopen vrijdag tijdens het concert van Miss Montreal en Avas Live gewoon voor een volle zaal is afgezegd. Het blijft zo sneu, maar ook ongelooflijk dapper van die vrouw, moet ik echt toegeven. Och, ik zie gelijk weer die beelden voor me. Het is zo erg. Maar joh, wat een avond moet dat zijn geweest voor al die mensen in de Avas Live. Hey, we gaan het gezongen woord spelen. Ik heb 3 Engelse liedjes voor je klaarstaan. En er is 1 woord dat zometeen in alle 3 die liedjes voorbij komt. En ik ben heel benieuwd of jij dat gezongen woord weet te vinden. Ik verklap je daarbij alvast. Het gezongen woord begint met de letter B. De B van bakker, bijvoorbeeld. Dan heb je in ieder geval iets van een aanknopingspunt om een beetje houvast te hebben. Anders wordt het wel echt zoeken naar een speld in een hooiberg. Als je nou denkt te weten welk woord dat begint met de letter B in alle 3 de komende liedjes voorbij komt, stuur je antwoord dan in via de Q Music app. We beginnen met Camila Cabello. Dit is Havana bij Q.

klapper van een hit, vind ik dit. Bebe Rexha en Faithless New Religion bij Q-Music. Midden in het gezongen woord. Ik draai je drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter B in alle drie de liedjes voorbij komt. En het is aan jou de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q-Music app. Je hebt hem net dus al kunnen horen in Havana van Camila Cabello. En dus Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Maar als je hem nog niet denkt te hebben, dat woord dat begint met de B, nou dan heb ik nog één laatste track voor je om het te controleren. En ik vermoed zo dat je hem na deze wel zult hebben hoor. Dit zijn de Backstreet Boys en Everybody. Succes!

0: The Backstreet Boys, Everybody bij Q Music. Oei, oei, oei. Hey Mike, krijg je dan ook al gelijk zin in de foute maand als je dit zo hoort?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ben jij groot fan van de Backstreet Boys? Of ga jij dan meer voor bijvoorbeeld Paul Elstak of Marco Schuitmaker als het gaat om jouw stemlijstje voor de foute 1500?
1: Nou, dan ga ik meer voor een beetje van alles.
0: Ja, dat is eigenlijk ook fantastisch, hè? Dus een klein beetje happy hardcore, een klein beetje foute 90s en een klein beetje Hollandse hits.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Wat lekker. Vanaf morgen kan je stemmen, hè, voor de foute 1500. Dus dan kun je alvast een beetje mentaal voorbereiden.
1: Nou, je bedoelt meer vandaag.
0: Hoe bedoel je dat, zeg je?
1: Je bedoelt nu eigenlijk.
0: Ja, als in, je kan je nu mentaal voorbereiden, want vanaf morgen, dus vanaf dinsdagochtend, kan je gaan stemmen voor de foute 1500.
1: Nou, dat is mooi.
0: Ja, nou, top. En we bellen natuurlijk voor iets heel anders, want je hoorde de Backstreet Boys in het gezongen woord, Mike. Je hoorde drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter B, de B van bakker, in alle drie liedjes voorbij kwam. En ik ben benieuwd of jij wist te ontrafelen welk woord dat is. Voordat jij dat woord gaat zeggen dat jij hebt gevonden, ben ik eerst nog benieuwd. Bij welk liedje dacht je al, dit moet hem zijn?
1: Nee, bij de Backstreet Boys.
0: Dus pas bij de derde dacht je, nu begint het kwartje te vallen.
1: Nou, eerst dacht bij Havana, dacht ik van, nou ja, dat kan.
0: Ja.
1: En toen bij de Backstreet Boys dacht ik, dit is hem.
0: Dat was de bevestiging. Want je hoorde hem inderdaad in Havana van Camila Cabello, in New Religion van Bebe Rexha en Faithless, en dus in Everybody van de Backstreet Boys. Dan ben ik tot zondag benieuwd, Mike. Excuseer. Zo. Oei.
2: Net pindakaas kaas gegeten, dus.
0: Ben ik tot slot nog benieuwd, Mike. Ben jij bekend met de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
1: Nee. Volgens mij moet ik het toch alleen zeggen.
0: Nee. Ik hoor het aan alles. Er is één belangrijke spelregel bij het gezongen woord nog, Mike. En dat is dat het gezongen woord ook gezongen dient te worden. Dus je moet het even zingend ten gehore gaan brengen.
1: Oh jee.
0: Mike Goedhart, 29 jaar, uit Opperdoes. Wat is volgens jou het gezongen woord?
1: Back.
0: Iets met toon nog, Mike. Even nog een beetje back.
1: Back.
0: Ja! Yeah.

0: hartstikke goed, Mike. Ik ga het Q-Music prijzenpakket naar je opsturen in Opperdoes. Ik vind Opperdoes echt een waanzinnige naam. Ik had nog nooit van Opperdoes gehoord, maar wat een fantastische naam voor een dorp. Klinkt helemaal alsof het in de Efteling
1: zit. Het is ook niet een heel groot dorp.
0: Het is een klein gehuchtje in Nederland.
1: Ja.
0: Nou, en toch zal ik zorgen dat de postbode het kan vinden. Want jij krijgt het Q-Music prijzenpakket opgestuurd. En ik begreep dat je nu gaat slapen, hè?
1: Ja.
0: Nou, blijf dan nog heel even hangen, joh. Ik heb zo nog een WK-anthem voor je. Die is ook zo lekker, Die Die van Shakira. Ik zou nog heel even blijven luisteren, Mike, als ik jou was.
1: Nee, ik zal het proberen.
0: Gezellig. Fijne nacht, hè. Slaap lekker voor zo.
1: Dankjewel, hetzelfde.

0: Soul City, Carly Rae Jepsen, Back in Music en Good Time. Exact 1 uur, goeienacht. Het Kim Music nieuws krijg je van Daphne van der Meis.
1: Goeienacht. De brandweer is met meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een brand in een zorginstelling van Amarant in Breda. De brand zou hebben gewoed in een kamer van het gebouw, meldt Omroep Brabant. Ook politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Jonas Vingegaard hield het niet droog na zijn eindzege in de Ronde van Italië. De Deen barstte in tranen uit toen hij de trofee kreeg uitgereikt met zijn vrouw en kinderen aan zijn zijde. Met de winst heeft Vingegaard nu alle drie de grote wielerrondes op zijn naam staan. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, of beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. En de Belgische identificatie-app It's Me is vanaf morgen ook breed te gebruiken in Nederland. De app neemt de komende tijd de plaats in van iDIN, waarmee mensen zich online kunnen identificeren bij bijvoorbeeld verzekeraars en webwinkels. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar helemaal verdwijnt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Music. Kane Slobbe. De allerbeste hip-hop track ooit gemaakt komt er zo aan. Ja, ik hoef alleen maar Mom Spaghetti te zeggen en dan weet je al welke. Na Afrojack.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Back Your Music en Rain Me In. Ik zei net, als ik zeg Mom's Spaghetti, nou, dan weet jij gelijk over welke track ik het heb. En dat blijkt ook maar weer. Ik vind het zelf de allerbeste hip-hop track ooit gemaakt. Maar Linda die heeft, heeft er andere herinneringen bij gestuurd in de Q-Music app.
1: Ah ja, Lose Yourself van de grote 8 Mile film. Dat was mijn allereerste date in de bioscoop. Geweldige herinnering aan.
0: Nou Linda, dan kan je toch even weer wanen in 2002 zometeen. Want ik ga hem draaien. Toen was ik zelf min 1. Ja, wat overigens wel weer leuk feitje is. Want Eminem met Lose Yourself was dus een nummer 1 hit toen ik geboren was. Look. Op mijn geboortedag was dit de nummer 1 hit. If you had Eminem, Lose Yourself, nu bij Q. One shot. One opportunity.

of bij Q-Music. Als ik aan jou vraag, weet jij welke twee artiesten, of nou eigenlijk vier artiesten, dit jaar het foute anthem in handen hebben van Q-Music? Weet jij dan het antwoord op die vraag? Zo ja, dan kan vrijdagnacht zomaar eens een hele leuke nacht voor je worden. Aanstaande vrijdag ga ik namelijk een foute pubquiz spelen op de radio. Kane's Game Night, de foute pubquiz. 2 uur lang wordt het 1 grote quiz dat volledig in het teken staat van foute muziek. Dus ik ga kijken wie eigenlijk de grootste foute kenner is in Nederland. En dat is niet zomaar zonder reden, want je kan ook 2 tickets winnen voor de foute party The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven is dat. Dat is 1 groot feest dat gaat worden op 20 juni. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Mel C van de Spice Girls is erbij. 3T, de neven van Michael Jackson, zijn erbij. Wie heb ik nog niet gehad? Samuel Welte, Gerspard Doel. Ja, het is echt een eindeloze line-up. Tickets kun je dus winnen als jij de grootste foute kenner blijkt te zijn bij de foute pubquiz. En als je dus niet het antwoord weet op de vraag wie zijn de artiesten die dit jaar het foute anthem in handen hebben, dan zou ik zeggen, slinger nog even de foute 1500 aan de komende week, want je hebt nog 5 dagen om je voor te bereiden op deze pubquiz. Overigens is het ook nog zo, goed om even als kanttekening te geven, we spelen het

0: Sarah Larsson bij Q-Music en Midnight Sun. Ik krijg nou een berichtje binnen in de Q-Music app. Hey Betty, goedenacht.
1: Goedenavond, Kane.
0: Betty. Betty, jij bent een persoon, je bent de allereerste persoon die ik in mijn leven ontmoet die dit speelt.
1: Ja, ik speel het eigenlijk al jaren. We hebben het over afgekort D&D, Dungeons and Dragons. En ik speel dat als een beetje bordspelvariant.
0: Ja, ik ben hier zo benieuwd naar. Want ik ken dit vooral door Stranger Things, waar het natuurlijk ook een grote rol in speelt. Ik weet niet of je Stranger Things ook hebt gezien.
1: Niet gekeken, wel van gehoord. Vanwege dat er inderdaad mensen zoals jij zeggen, oh ja, Dungeons and Dragons, heb ik wel gezien.
0: Ja, en het is dus Dungeons and Dragons eigenlijk een soort van fantasy spel, moet ik het een beetje zien, toch? Dus er wordt echt een heel verhaal uitgerold. Iemand vertelt een verhaal. En daar moeten de spelers in het spel dan bij bedenken wat ze gaan doen. Dat is wat ik weet, tenminste.
1: Ja, nou, wat ik een beetje uitleg aan de mensen is inderdaad dat je met een groep vrienden samen een verhaal eigenlijk maakt. Fictie. En daarbij gebruiken we dobbelstenen, miniatuurtjes en een bord om op te spelen.
0: Hey, wat vet. En nu ben ik dus zo benieuwd, want ik vind het eindelijk leuk om een keer iemand te ontmoeten die dit spel speelt, Barry. Want dit is toch super ingewikkeld. Ik heb begrepen dat hier allemaal niveaus in zitten in hoeverre je dit kan spelen. En karakters die je helemaal eigen moet maken met steeds meer eigenschappen of zo.
1: Het is zo ingewikkeld als je het zelf leuk vindt. Je kan het heel low-key houden. Je kan inderdaad in alle boeken duiken. Alle regels erop naslaan. Maar wij doen het gewoon vooral omdat we het leuk vinden en tijd met elkaar willen spenderen. En als we een regeltje niet exact naleven, dan maar niet.
0: Want kun je me heel even overtuigen, Barry, waarom zou ik dit gaan spelen? Want je moet er echt boeken voor lezen om dit allemaal te gaan begrijpen, toch?
1: Nee, zeker niet. Als één iemand als de verhaalleider het maar kent, dan is het goed. Nou ja, vind jij het leuk om een beetje in de huid van een gedaante te kruipen wat jij zelf interessant maakt, om je gewoon in te leven in iemand anders? Heb je altijd als keer stout willen wezen of avontuurlijk of iets wat je in het dagelijks leven misschien niet zou doen? Ben je sportief of en vind je het leuk om met vrienden een verhaallijn samen te maken en ondertussen hapjes en drankjes en ik zou zeggen, dit is het spel. Dit spel duurt gewoon jaren.
0: En hoe lang heb je er vandaag over gedaan? Want in Stranger Things hebben ze dan een verhaal wat 8 uur heeft geduurd. Dat is gewoon de hele dag zichzelf opsluiten in de kelder om dit spel te spelen. Hoe hebben jullie er vandaag over gedaan?
1: Ja, dat is wel lekker stereotyperend. Ja. Wij komen om 8 uur 's avonds komen wij samen. Nou ja, eerst dat het eenmaal gaan spelen, zijn we een half uurtje verder. Nou, tot maximaal een uurtje of 12. Dus of een goede avond, 3,5 uur.
0: Wat mega, Betty. En ben je ook verkleed gegaan? Want dat zit. Ja,
1: nee.
0: Ik ga nu heel stereotyperend zijn, maar dit is alles wat ik van Stranger Things weet.
1: Alle stereotypes, ja hoor, gooi ze maar. Nee, dat is meer een beetje het LARP-idee, zeg maar. Het uitbeelden, echt het zelf spelen fysiek. Wij zitten gewoon lekker aan tafeltje met een biertje, met een wijntje. Zitten wij gewoon lekker echt een bordspelletje te doen. We komen niet verkleed. Zijn eigenlijk hele normale mensen. Maar wij houden van een bordspelletje die gewoon wat langer duurt dan alleen een potje jatté.
0: Ja. En komt er dan ook nog een winnaar uit het spel?
1: Ja, wij allemaal. Nee, klinkt een beetje. Nee, ja, er zijn eigenlijk geen winnaars of verliezers. Heb je het leuk gehad? Nou, top, dan heb je gewonnen.
0: Nou, wat geweldig. Barry, ik vind het fantastisch dat je me eindelijk een keer een soort inleiding hebt kunnen geven in dit spel. Want ik ben hier al jaren benieuwd naar door die serie, door Stranger Things. Dus mag je hartelijk bedanken voor deze inleiding.
1: Ik wil zeggen, mocht je eens een keertje in de buurt zijn van Apeldoorn, dan kunnen we wel wat regelen hoor.
0: Ik ga dit oprecht onthouden en dat meen ik echt.
1: Ja, nou, geen probleem.
0: Ik kom wellicht ooit nog eens bij je terug, Barry. Bedankt hiervoor.
1: Heel goed.
0: En geniet nog even lekker na dan, hè, vanavond. Wel thuis.
1: Dat gaan we doen. Hey, fijne avond nog. Fijne uitzending.
0: Hoi. Goh, ja, ik vind het toch interessant hoor, Dungeons & Dragons. Maar ik hoor dat Shania Twain er minder van onder de indruk is.

0: concrete heart.
1: Cameron with Calm, back your music and Medusa. Zo. Even een momentje van bezinning. Ik vind het leuk om te lezen in de Q-Music appbox waarom jij nog wakker bent zo laat. Jolanda die stuurt bijvoorbeeld dat ze nog stilletjes buiten haar schutting wit aan het verven is, met Q op haar oortjes. Ik vind het een bijzonder tijdstip om dat te doen, Jolanda. Maar je zal waarschijnlijk wel zo druk hebben gehad vandaag, dat je dacht, ik doe het wel lekker 's nachts als het donker is. Of misschien dat je het te warm vond, dat kan natuurlijk ook. Tineke die is daarentegen weer druk bezig met de voorbereidingen van haar bruiloft, met Q op de achtergrond. Tineke van harte. Wat waanzinnig. Ja, daarvan kan ik me toch weer goed voorstellen dat je er vooral 's nachts aan toe komt. Omdat je natuurlijk, daar ben je gewoon zoveel tijd er kwijt. Daar ben je gewoon dag en nacht mee bezig, denk ik. En Joost, die is nog even aan het werk in de ijssalon.
2: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat we een heel druk weekend hebben gehad met ijsverkoop. En nu nog mijn keuken staat te poetsen en bestelling moet maken. En dan kan ik nog eventjes door. Dus ik luister even lekker gezellig naar Q.
1: Nou, wat gezellig Joost. Wat een latertje dat je nu nog aan het werk bent in de ijssalon. Succes nog even. Mocht je nou net als Joost ook nog zo laat aan het werk zijn. Ik zie bijvoorbeeld dat Rob Zuidervaart nu ook stuurt dat hij aan het werk is. Misschien dat je wel chauffeur bent. Misschien dat je werkt in de zorg, de beveiliging of iets totaal anders. Stuur dan even een audioberichtje in de Q-Music app. Dus dat je het echt even inspreekt. Waarin je zegt hoe je heet en wat voor werk je doet. Ter voorbeeld even Jet van vorige week.
3: Goedenavond, ik ben Jet en ik ben politieagent.
1: Nou, dat is alles wat ik van je nodig heb. Je naam en je beroep als je nu aan het werk bent. Zometeen spelen we namelijk de nachtdienst. En dan zet ik even alle nachtstrijders even in het zonnetje.
4: Game Slobben.
1: Dus naam en beroep.

0: The Script bij Q Music en Will I Am. Hall of Fame, daarvoor nog Harry Styles en American Girls.
1: De nachtdienst.
0: Tijd om alle harde werkers in de nacht eens even in het zonnetje te zetten. We spelen de nachtdienst. Je hoort zo 5 verschillende Q-luisteraars die momenteel aan het werk zijn. Die stellen zich even voor, vertellen hoe ze heet en wat ze voor werk ze doen. En dan is het aan jou. Dan is het aan jou om een dienst in de nacht te winnen. Je moet namelijk heel goed luisteren naar wat al deze mensen te zeggen hebben en goed onthouden wat ze zeggen. Want na afloop stel ik een vraag en de persoon die als eerste het goede antwoord op mijn vraag in de Q-Music app weet te sturen, die mag een liedje bij mij aanvragen. A.k.a. die wint een dienst in de nacht. Dus, oren gespitst, pak de Q-Music app er maar bij. En zet de radio wat harder. Gaan we eens kijken wat iedereen voor werk doet in
1: de nachtdienst.
2: Hoi, ik ben Erik. En ik ben docent.
3: Hoi, wij zijn Robert en Frida. En wij werken in de ouderenzorg.
4: Jeroen. Ik werk in een glasfabriek.
5: Ik ben Tessa en ik ben vrachtwagenchauffeur.
6: Hoi, ik ben Jacqueline. Ik werk in het hospice.
0: Dan de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Erik. Maar wat voor werk doet Erik? De eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de Q-Music app mag zo een liedje bij me aanvragen. Na Jonas Blue, dit is Edge of Desire. I'm gonna

0: van mijn favoriete zomerhits ooit gemaakt. Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido bij Kim Music.
1: De nachtdienst.
0: Je hebt werkpaarden en je hebt sierpaarden, toch Giske?
2: Ja, dat klopt.
0: Hoewel ik natuurlijk niet durf te zeggen of jij deze week hard aan het werk bent geweest. Dat kan natuurlijk ook gewoon nog zo zijn geweest.
2: Ja, zeker. De hele week nog gewerkt.
0: Maar jij bent nu onderweg naar Düsseldorf om lekker te vliegen richting...
2: Mallorca.
0: Oh, jaloersmakend lekker, Giske. Je gaat een heerlijk zonnig weekje tegemoet, hopelijk.
2: Ja.
0: Hey, en jij hoorde net 5 andere Q-luisteraars. Die zijn momenteel wel aan het werk in de nachtdienst, het spel dat we nu spelen. Een van de Q-luisteraars was luisteraar Erik. En nadat hij zei wat voor werk hij doet, stelde ik de vraag. Wat voor werk doet Erik? En je mag het zeggen, wat voor werk doet Erik?
2: Die is docent.
0: Die is docent.
3: Hoi, ik ben Erik. En ik ben docent.
0: Giske, dat heb jij goed gehoord en goed onthouden. Ik weet niet of jij vroeger ook goed was in luistertoetsen.
2: Ja, best wel.
0: Nou, dat heb je dus mooi meegenomen naar je volwassen leven. Want je bent de eerste persoon die het goede antwoord stuurde in de Q-Music app. En daarmee win jij een dienst in de nacht. Dus is er nog een liedje wat ik voor je kan draaien voordat jij zo het vliegtuig instapt?
2: Ja, doe maar. Kali van Django Wagner.
0: Kali van Django Wagner. En waarom specifiek die?
2: Omdat mijn dochter dat helemaal gek is van Django Wagner.
0: Nou, geweldig. Ik ga hem lekker bijpakken. Vanaf morgen kan je stemmen op de Foute 1500. Dan zou ik hem lekker meepakken ook.
2: Gaan we doen.
0: Wat een ontzettende knaller van een hit. Ik ga hem voor je draaien. Heel veel plezier in Mallorca. En ga er nog even lekker van genieten, hè.
2: Oké, doen we.
0: Django Wagner en Kali.

0: 9.
1: 400.000 mensen, hè, hebben ze afgelopen week gezien. Suzanne en Freek, halverwege bij Q Music. Mag ik jou alvast ongelooflijk veel plezier wensen met alle muziek in de Q-nacht zometeen. Je hoort onder andere Rita Ora, Miles Smith is onderweg, Lola Young komt eraan en Martin Garrix. Maar niet voordat iemand anders nog even wat wil beginnen. Schijnt ook een mama appelsapje zitten in het nummer. Michael Jackson, Wanna Be Starting Something bij Q Music.